0: De eerste troonrede onder premier Rob Jetten was de langste sinds de eeuwwisseling. Koning Willem-Alexander droeg in de Koninklijke Schouwburg 2894 woorden voor. Het gemiddelde sinds 2000 ligt een stuk lager, namelijk 2181 woorden. Hoewel de koning de troonrede voordraagt, schrijft het kabinet de tekst. De troonrede omvat het regeringsbeleid voor het komende jaar en raakt onderwerpen zoals de staat van het land, buitenlandse ontwikkelingen en specifieke onderwerpen uit de begroting. De balkonscène met de koning en zijn familie op Paleis Noordeinde is zonder problemen verlopen. Anders dan in 2022 was er geen geschreeuw of boegeroep. Activisten hebben eerder op de dag rode verf gegooid op het Lange Voorhout ter hoogte van de Kloosterkerk en de kruising met de Kneuterdijk. 7 mensen, gekleed in het oranje, gooiden de verf op de weg. Ze schreeuwden en omstanders gingen met hen in discussie. Ze werden daarna snel tegengehouden door de politie en alle 7 aangehouden. Burgemeester Jan van Zanen zegt dat de politie snel en adequaat heeft ingegrepen. De gemeente maakt demonstreren mogelijk, ook als ze niet vooraf zijn aangemeld. Maar als mensen dingen doen die niet mogen, dan kan het zijn dat de politie ingrijpt. Prinsjesdag vergt ook veel voorbereiding. Zo was het druk voor de bakkers in de stad. Bij Maison Kelder werkten 25 mensen om verse oranje tompoezen en ander gebak te maken.
1: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag, dus volop oranje tompoezen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
2: En waar zijn die voor bestemd?
1: Deels voor onze 2 winkels in Den Haag, waar er vandaag veel klanten komen om oranje tompoezen te halen en leuk naar de tv te kijken en veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst, of gisteren of vandaag.
0: De Oranje-fans konden dus lekker aan het oranje gebak. Dan nog het weer, toenemende bewolking, maar tot de avond droog. Bij een overwegend matige zuidwestenwind is het 23 graden. Vanavond en vannacht een kleine kans op onweer, minima 14 graden. Morgen af en toe zon en de maxima dan 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De eerste troonrede onder premier Rob Jetten was de langste sinds de eeuwwisseling. Koning Willem-Alexander droeg in de Koninklijke Schouwburg 2894 woorden voor. Het gemiddelde sinds 2000 ligt een stuk lager, namelijk 2181 woorden. Hoewel de koning de troonrede voordraagt, schrijft het kabinet de tekst. De troonrede omvat het regeringsbeleid voor het komende jaar en raakt onderwerpen zoals de staat van het land, buitenlandse ontwikkelingen en specifieke onderwerpen uit de begroting. De balkonscène met de koning en zijn familie op Paleis Noordeinde is zonder problemen verlopen. Anders dan in 2022 was er geen geschreeuw of boegeroep. Activisten hebben eerder op de dag rode verf gegooid op het Lange Voorhout ter hoogte van de Kloosterkerk en de kruising met de Kneuterdijk. 7 mensen, gekleed in het oranje, gooiden de verf op de weg. Ze schreeuwden en omstanders gingen met hen in discussie. Ze werden daarna snel tegengehouden door de politie en alle 7 aangehouden. Burgemeester Jan van Zanen zegt dat de politie snel en adequaat heeft ingegrepen. De gemeente maakt demonstreren mogelijk, ook als ze niet vooraf zijn aangemeld. Maar als mensen dingen doen die niet mogen, dan kan het zijn dat de politie ingrijpt. Prinsjesdag vergt ook veel voorbereiding. Zo was het druk voor de bakkers in de stad. Bij Maison Kelder werkten 25 mensen om verse oranje tompoezen en ander gebak te maken.
2: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag. Dus volop oranje tompoezen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
3: En waar zijn die voor bestemd?
2: Deels voor onze 2 winkels in Den Haag, waar er vandaag veel klanten komen om oranje tompoezen te halen en leuk naar de tv te kijken en veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst, of gisteren of vandaag.
1: De oranje fans konden dus lekker aan het oranje gebak. Dan nog het weer, toenemende bewolking, maar tot de avond droog. Bij een overwegend matige zuidwestenwind is het 23 graden. Vanavond en vannacht een kleine kans op onweer, minima 14 graden. Morgen af en toe zon en de maxima dan 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuur Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De eerste troonrede onder premier Rob Jetten was de langste sinds de eeuwwisseling. Koning Willem-Alexander droeg in de Koninklijke Schouwburg 2894 woorden voor. Het gemiddelde sinds 2000 ligt een stuk lager, namelijk 2181 woorden. Hoewel de koning de troonrede voordraagt, schrijft het kabinet de tekst. De troonrede omvat het regeringsbeleid voor het komende jaar en raakt onderwerpen zoals de staat van het land, buitenlandse ontwikkelingen en specifieke onderwerpen uit de begroting. De balkonscène met de koning en zijn familie op Paleis Noordeinde is zonder problemen verlopen. Anders dan in 2022 was er geen geschreeuw of boegeroep. Activisten hebben eerder op de dag rode verf gegooid op het Lange Voorhout ter hoogte van de Kloosterkerk en de kruising met de Kneuterdijk. 7 mensen, gekleed in het oranje, gooiden de verf op de weg. Ze schreeuwden en omstanders gingen met hen in discussie. Ze werden daarna snel tegengehouden door de politie en alle 7 aangehouden. Burgemeester Jan van Zanen zegt dat de politie snel en adequaat heeft ingegrepen. De gemeente maakt demonstreren mogelijk, ook als ze niet vooraf zijn aangemeld. Maar als mensen dingen doen die niet mogen, dan kan het zijn dat de politie ingrijpt. Prinsjesdag vergt ook veel voorbereiding. Zo was het druk voor de bakkers in de stad. Bij Maison Kelder werkten 25 mensen om verse oranje tompoezen en ander gebak te maken.
2: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag, dus volop oranje tompoezen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
3: En waar zijn die voor bestemd?
2: Deels voor onze 2 winkels in Den Haag, waar er vandaag veel klanten komen om oranje tompoezen te halen en leuk naar de tv te kijken en veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst, of gisteren of vandaag.
1: De oranje fans konden dus lekker aan het oranje gebak. Dan nog het weer, toenemende bewolking, maar tot de avond droog. Bij een overwegend matige zuidwestenwind is het 23 graden. Vanavond en vannacht een kleine kans op onweer, minima 14 graden. Morgen af en toe zon en de maxima dan 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. De eerste troonrede onder premier Rob Jetten was de langste sinds de eeuwwisseling. Koning Willem-Alexander droeg in de Koninklijke Schouwburg 2894 woorden voor. Het gemiddelde sinds 2000 ligt een stuk lager, namelijk 2181 woorden. Hoewel de koning de troonrede voordraagt, schrijft het kabinet de tekst. De troonrede omvat het regeringsbeleid voor het komende jaar en raakt onderwerpen zoals de staat van het land, buitenlandse ontwikkelingen en specifieke onderwerpen uit de begroting. De balkonscène met de koning en zijn familie op Paleis Noordeinde is zonder problemen verlopen. Anders dan in 2022 was er geen geschreeuw of boegeroep. Activisten hebben eerder op de dag rode verf gegooid op het Lange Voorhout ter hoogte van de Kloosterkerk en de kruising met de Kneuterdijk. 7 mensen, gekleed in het oranje, gooiden de verf op de weg. Ze schreeuwden en omstanders gingen met hen in discussie. Ze werden daarna snel tegengehouden door de politie en alle 7 aangehouden. Burgemeester Jan van Zanen zegt dat de politie snel en adequaat heeft ingegrepen. De gemeente maakt demonstreren mogelijk, ook als ze niet vooraf zijn aangemeld. Maar als mensen dingen doen die niet mogen, dan kan het zijn dat de politie ingrijpt. Prinsjesdag vergt ook veel voorbereiding. Zo was het druk voor de bakkers in de stad. Bij Maison Kelder werkten 25 mensen om verse oranje tompoezen en ander gebak te maken.
1: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag, dus volop oranje tompoezen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
2: En waar zijn die voor bestemd?
1: Deels voor onze 2 winkels in Den Haag, waar er vandaag veel klanten komen om oranje tompoezen te halen en leuk naar de tv te kijken en veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst, of gisteren of vandaag.
0: De oranje fans konden dus lekker aan het oranje gebak. Dan nog het weer, toenemende bewolking, maar tot de avond droog. Bij een overwegend matige zuidwestenwind is het 23 graden. Vanavond en vannacht een kleine kans op onweer, minima 14 graden. Morgen af en toe zon en de maxima dan 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De eerste troonrede onder premier Rob Jette was de langste sinds de eeuwwisseling. Koning Willem-Alexander droeg in de Koninklijke Schouwburg 2894 woorden voor. Het gemiddelde sinds 2000 ligt een stuk lager, namelijk 2181 woorden. Hoewel de koning de troonrede voordraagt, schrijft het kabinet de tekst. De troonrede omvat het regeringsbeleid voor het komende jaar en raakt onderwerpen zoals de staat van het land, buitenlandse ontwikkelingen en specifieke onderwerpen uit de begroting. De balkonscène met de koning en zijn familie op Paleis Noordeinde is zonder problemen verlopen. Anders dan in 2022 was er geen geschreeuw of boegeroep. Activisten hebben eerder op de dag rode verf gegooid op het Lange Voorhout ter hoogte van de Kloosterkerk en de kruising met de Kneuterdijk. 7 mensen, gekleed in het oranje, gooiden de verf op de weg. Ze schreeuwden en omstanders gingen met hen in discussie. Ze werden daarna snel tegengehouden door de politie en alle 7 aangehouden. Burgemeester Jan van Zanen zegt dat de politie snel en adequaat heeft ingegrepen. De gemeente maakt demonstreren mogelijk, ook als ze niet vooraf zijn aangemeld. Maar als mensen dingen doen die niet mogen, dan kan het zijn dat de politie ingrijpt. Prinsjesdag vergt ook veel voorbereiding. Zo was het druk voor de bakkers in de stad. Bij Maison Kelder werkten 25 mensen om verse oranje tompoezen en ander gebak te maken.
2: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag, dus volop oranje tompoezen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
3: En waar zijn die voor bestemd?
2: Deels voor onze 2 winkels in Den Haag, waar er vandaag veel klanten komen om oranje tompoezen te halen en leuk naar de tv te kijken en veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst, of gisteren of vandaag.
1: De oranje fans konden dus lekker aan het oranje gebak. Dan nog het weer, toenemende bewolking, maar tot de avond droog. Bij een overwegend matige zuidwestenwind is het 23 graden. Vanavond en vannacht een kleine kans op onweer, minima 14 graden. Morgen af en toe zon en de maxima dan 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
3: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
2: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
3: Die geur van dat water.
2: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
3: Uitvinding, die ambulance.
4: Ontdek Bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk, Veenestraat 20 Den Haag. Vers, verliefd, vanaf de eerste hap.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Een treinconducteur is mishandeld door iemand die hij uit de trein had gezet. De man had op 1 juli in de trein van Den Haag naar Rotterdam geen kaartje voor zijn fatbike. De conducteur had hem eerder al aangesproken omdat hij met de fatbike over het perron fietste. Hij kreeg een harde klap midden in het gezicht. Het opsporingsprogramma Team West op Omroep West besteedde gisteren aandacht aan de zaak. Studenten konden gisteren gratis meubels en spullen scoren tijdens het Free Furniture Festival. Van 11 tot 2 werden bij de Haagse Hogeschool meubels uitgedeeld die anders bij het grof vuil zouden belanden. Met het festival willen de organisatoren studenten een steuntje in de rug geven en daarbij recyclen van meubels en spullen aanmoedigen. In de Tweede Kamer in Den Haag zijn vandaag en morgen de algemene politieke beschouwingen. Die gelden als het belangrijkste politieke debat van het jaar. Omdat meerderheden voor de begroting nog onzeker zijn, hangt veel af van de standpunten van de oppositiepartijen. Het weer nog, buien en maar af en toe zon, zowel vandaag als morgen, de maxima zo'n 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
9: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij luistert naar de Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het is woensdagochtend, 16 minuten over 7. En het is de 16e alweer van september. Gisteren was het natuurlijk een hele bijzondere dag, want het was toen Prinsjesdag. Nou, uiteindelijk Prinsjesdag, hè, dat is hier zo in de stad in Den Haag natuurlijk een groot spektakel. En niet alleen voor ons Haagenezen, nee, want mensen vanuit heel het land trekken dan naar Den Haag en die gaan hier zo hopelijk een glim dan van het Koninklijk Huis kunnen opvangen. Dan had je de route van dan het Paleis Noordeinde helemaal richting de Koninklijke Schouwburg, waar dan allemaal oranje fans stonden. Nou, het was super gezellig, het weer was goed, het was top. En buiten natuurlijk dat de mensen een glim willen opvangen van het Koninklijk Huis, is het natuurlijk ook een hele bijzondere dag. Want gisteren kwam natuurlijk ook de koning met de troonrede. En daarvanuit kunnen de plannen gemaakt worden. Nou, en voor wie heeft opgelet gisteren, ik had in de avond alweer een mailtje die binnenkwam van de ORA. Oh, nu zeg ik gelijk waar ik verzekerd ben. Maar ja, dat is even terzijde. In ieder geval van de verzorgverzekering. En daar krijg je dan gelijk door van, hey joh, dit gaat er volgend jaar gebeuren. Waarschijnlijk met de zorgverzekering. Dus daar kan je jezelf dan alvast op voorbereiden. Want richting het einde van het jaar kan je natuurlijk een keuze maken van, hey, ga ik overstappen of niet, of blijf ik waar ik ben. Dus dat is eigenlijk hoe dat allemaal gaat verlopen. Nou, wat er nou gisteren allemaal is verteld tijdens de troonrede, dat ga ik jullie vandaag rustig vertellen. Maar eerst wil ik even lekker opstaan hoor, want het is nog hartstikke vroeg en ik ben er nog een beetje bijkomen van gisteren. Ik heb zometeen muziek van Haagse Bodem, Coming Home van Tim Akkerman. Maar eerst Bente, 3, 2, 1.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Fever Dream, Alex Warren.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 8:01 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Voormalige ADO Den Haag-speler Ahmed Ami is op 45-jarige leeftijd overleden. De oud-verdediger was al enige tijd ziek. Ami speelde vanaf 2008 4 seizoenen voor ADO en kwam tot meer dan 100 wedstrijden. Hij maakte ook deel uit van de bijzondere ADO-selectie die in 2011 Europees voetbal wist te behalen. Bij Ami werd darmkanker vastgesteld. De politie is op zoek naar een man die afgelopen zomer een treinconducteur heeft mishandeld op station Moerwijk. De conducteur sprak twee mannen met fatbikes aan en ontdekte tijdens de controle dat een van hen geen geldig vervoersbewijs had. Toen hij de man vroeg uit te stappen, werd hij eerst uitgescholden en vervolgens hard in zijn gezicht geslagen. De verdachte ging er daarna op zijn fatbike vandoor. De politie heeft nu beelden vrijgegeven en vraagt mensen die hem herkennen zich te melden. En gratis shoppen zonder dat je portemonnee eraan te pas komt. Bij de Haagse Hogeschool is gisteren voor het eerst het Free Furniture Festival gehouden. Studenten konden gratis banken, tafels, stoelen, kasten en andere spullen meenemen die anders mogelijk bij het grofvuil waren beland. De belangstelling was groot. Binnen een half uur had een flink deel van de meubels al een nieuwe eigenaar. Het initiatief moet studenten helpen om ervoor te zorgen dat bruikbare spullen een tweede leven krijgen. En dan het weer. Vanaf vandaag zien we af en toe de zon, maar trekken er ook enkele buien over, mogelijk met onweer. De west- tot noordwestelijke wind is matig en vanmiddag wordt het ongeveer 18 graden.

0: Je luistert naar de ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. En het is tijd voor...
1: Sanji's Classic.
0: En vandaag gaan we eventjes naar de buren. Inderdaad, we gaan namelijk naar de Duitse band Tokyo Hotel. En deze band die brak in de vroege 2000 jaren door. Eerst vooral in Duitsland en later ook een beetje in de landen daaromheen. Maar wat de grote doorbraak was voor deze band, en dat ze ook echt internationaal doorbraken, was het nummer Through the Monsoon. Dat nummer kwam in 2007 uit. De Engelstalige versie van hun Duitse hit. En die heette natuurlijk Durch den Monsoon. Frontman Bill Kaulitz was met zijn opvallendste kapsel... ja, een look voor veel tieners waar ze echt naar opkeken... en wat zoiets hadden van, oh, ik wil dat ook. Dus nou, iedereen ging spontaan zijn haren verven... in een bepaald kapsel knippen. Ik ben zelf als klein meisje ook wel eens naar zo'n concert van hun geweest. En oh, de fans? Ja, die hard. Die hard. En iedereen was of dus verliefd op vooral Bill... dat was dus de zanger, of... ze wilden net zoals hem eruit zien. En eerlijk is eerlijk, als je nu om je heen kijkt... en je vraagt aan iemand, ken jij Tokyo Hotel? Ja, geloof me, dan zit er iemand bij jou op werk die zegt... ja, ik ken Tokyo Hotel. Dus je kon er eigenlijk niet omheen. En wat zo leuk was aan deze band, en eigenlijk nog steeds... want ze maken dus nog steeds muziek... is dat de zanger en de gitarist, dat zijn ook nog eens tweelingbroers. Het is een vierkoppige band... Tokyo Hotel, ze komen dus uit Duitsland. Zijn vanaf 2007 ook internationaal doorgebroken. Omdat ze van Duitse nummers ook dus naar Engelse nummers gingen. En dit was Through the Monsoon. Het nummer dat ervoor zorgde dat deze Duitse band internationaal ging.

Love Myself One Day. En daarvoor hoorde je Through the Monsoon, Tokyo Hotel. En dat was Sanji's Classic of the Day. Ja, en gisteren was het natuurlijk Prinsjesdag en de rust keert langzaam terug. Maar laten we even eerlijk zijn met elkaar. De belangrijkste vraag is uiteindelijk gewoon, wat gaan we hiervan merken? En om te beginnen natuurlijk, je portemonnee. Want volgens de huidige berekeningen gaat er gemiddeld huishouden er volgend jaar heel licht op achteruit. Ongeveer 0,1% koopkracht. Lage inkomens en ouderen komen er gemiddeld juist iets beter vanaf. Dus voor hun is het wel een beetje ka-ching, ka-ching. Ja, en voor iedereen die regelmatig bij de benzinepomp staat en bij het bedrag denkt, nou, daar gaat mijn salaris weer. Er blijft korting op de accijns van benzine en diesel. En het kabinet trekt daar 1,5 miljard euro voor uit. Dus dat betekent dat de kortingen die er nu op zitten, dat die blijven. En het schijnt dus zo te zijn, als die korting er niet was, dat we dan gemiddeld 26 cent per liter meer zouden betalen. Nou, dat is behoorlijk wat voor iedereen die wel eens aan de pomp staat. Dat wil je niet, geloof me. Ja, en dan natuurlijk wonen, dat is natuurlijk ook een groot onderwerp. En een gigantisch probleem. En er zijn 5 nieuwe grote woningbouwlocaties aangewezen. En samen moeten ze voor ongeveer 30.000 woningen gaan zorgen. Ja, en wat de koning dus gisteren trouwens ook heel duidelijk zei was, ja, verwacht dus niet dat er morgen ineens voor iedereen een huis staat. Was het maar zo makkelijk. Want ja, heel eerlijk, dus kunnen we allemaal gelijk naar de winkels toe rennen en allemaal meubels kopen. Maar, excuses, woningen bouwen, dat kost gewoon tijd. Dat heb je niet 1, 2, 3 gedaan. En ook voor ZZP'ers komt er iets aan. Een nieuwe zelfstandigheidswet. Nou, en die moet er dus ervoor zorgen dat echte zelfstandigen gewoon lekker kunnen blijven ondernemen. Maar dat schijnzelfstandigheid wordt aangepakt. Want daar willen ze dus echt van af, van al die schijn-ZZP'ers. De overheid wil daarnaast ook minder bureaucratie. En het doel daarbij is om dan ieder jaar minimaal 500 regels te schrappen of makkelijker te maken. Ja, wat mij betreft, ik ben er echt een voorstander van. En nu denk je misschien bij jezelf, waar moet ik dan aan denken? Nou, ik ga je een klein beetje helpen. Eigenlijk hier, alles gaat van formulier naar formulier, van formulier en aanvraag op aanvraag en goedkeuring van die, goedkeuring van die. En dat willen ze dus eigenlijk gewoon veel makkelijker gaan maken. En ik denk dat dat een hele goede set is. Want soms zijn er zoveel onnodige procedures dat je denkt, ja, het duurt en het duurt en het duurt. Nou, en verder ging het gisteren heel veel over zorg, veiligheid, migratie, defensie en natuurlijk ja, de economie. Nou, de boodschap van de koning was eigenlijk simpel gezegd, de politiek moet zich minder bezighouden met de ophef van de dag en meer met problemen waar mensen in hun dagelijks leven tegenaan lopen. Ja, en dat is nu natuurlijk allemaal naar buiten. En nu is eigenlijk de vraag van, oké, wat gaat er nu gebeuren? Want nu dat dit naar buiten is, de troonrede, want al die begrotingsplannen komen dan nu bij de Tweede en Eerste Kamer. En daar gaan ze natuurlijk allemaal over babbelen en erover praten met elkaar. Dus ja, eerlijk gezegd, Prinsjesdag is voorbij. En het voelt altijd een beetje alsof iemand zegt, oké, dit is wat we dit jaar willen gaan doen. En nu nog even kijken of dat gaat gebeuren. En dat is eigenlijk hoe dat dan gaat. Dus ja, ik ben zelf heel erg benieuwd naar wat nou uiteindelijk doorgaat van die plannen en wat niet.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Een treinconducteur is mishandeld door iemand die hij uit de trein had gezet. De man had op 1 juli in de trein van Den Haag naar Rotterdam geen kaartje voor zijn fatbike. De conducteur had hem eerder al aangesproken omdat hij met de fatbike over het perron fietste. Hij kreeg een harde klap midden in het gezicht. Het opsporingsprogramma Team West op Omroep West besteedde gisteren aandacht aan de zaak. Studenten konden gisteren gratis meubels en spullen scoren tijdens het Free Furniture Festival. Van 11 tot 2 werden bij de Haagse Hogeschool meubels uitgedeeld die anders bij het grof vuil zouden belanden. Met het festival willen de organisatoren studenten een steuntje in de rug geven en daarbij recyclen van meubels en spullen aanmoedigen. In de Tweede Kamer in Den Haag zijn vandaag en morgen de algemene politieke beschouwingen. Die gelden als het belangrijkste politieke debat van het jaar. Omdat meerderheden voor de begroting nog onzeker zijn, hangt veel af van de standpunten van de oppositiepartijen. Het weer nog, buien en maar af en toe zon, zowel vandaag als morgen, de maxima zo'n 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is 8:05 en je luistert naar de Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het is natuurlijk de dag na Prinsjesdag, dus iedereen kan weer bijkomen. Ik zie hier zo in de stad dat ook mensen echt weer volop aan de slag zijn om alle troep van straat weer af te halen. Want gisteren trok natuurlijk bijna heel het land hier zo naar de Haagse stad. En wat mij vooral opviel is dat er zoveel oranje fans zijn. Er stond zelfs een man vanuit Limburg, die was al de dag voor Prinsjesdag hier aangekomen. Die had hier een hotelletje gepakt en die zei, ja, ik moet hier altijd aan de zijkant staan en ik wil graag een glim oppakken van het Koningshuis. Nou, heb jij nou ook zoveel met Prinsjesdag? Laat het dan vooral even weten. Of als je er niks mee hebt, hoor ik het ook graag. En waarom? 070-307-8899. Jij mag mij appen.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo. En ik hoop natuurlijk niet dat dat met jou echt gaat gebeuren. Want ik gun jou natuurlijk al het leven toe. Als je COPD hebt, denk je waarschijnlijk als eerste aan je longen en ademhaling. Maar ook wat je eet, hoeveel je beweegt en zelfs je spiermassa kunnen belangrijk zijn voor hoe jij je voelt en wat je op een dag allemaal aan kunt. Nou, tijdens het COPD-café staat daarom dit keer voeding en levensstijl centraal. En het COPD-café dat wordt om de 2 weken ongeveer georganiseerd. En daarbij snijden ze elke keer weer een ander onderwerp aan. En ik ga erover in gesprek met Stana, initiatiefnemer van het COPD-café. En we hadden hier de allereerste in Den Haag van heel Nederland. Dus dank je wel daarvoor ook.
1: Jij bedankt. Ja, dat klopt. We hadden hier de allereerste. We hebben hier de allereerste. En jij zei ook zo heel mooi van wat in Den Haag begint kan uitmonden tot iets bijzonder landelijks. En dat is ook zo. Gisteren kreeg ik verzoek of we in Leeuwarden iets konden gaan doen. Toen dacht ik, oh, lekker naast de deur.
0: Ja.
1: Maar ja, dus de nummer 4 in de rij voor... eentje openen we dus in Emmen. En er staan er 4 in de wacht
0: elders. Ja. Nou, dat is toch supergoed. En dat doen we eigenlijk een beetje denken aan, hè, hoe het dan ook gaat met de politiek. Dat gebeurt allemaal hier. Maar uiteindelijk heeft dat het effect op heel het land. En dan zo ook bijvoorbeeld met COPD-café. Dat is hier in Den Haag geboren. En het mag nu lekker zijn vleugels gaan spreiden over het land. Het wordt dus om de 2 weken georganiseerd. Met elke keer een ander onderwerp. En deze keer staan dus voeding en levensstijl op de planning. Waarom is het zo belangrijk?
1: Ja, klopt. Nou ja, kijk, een ziekte... Je kijkt niet alleen naar de longen. Om dat onderdeel te kunnen behandelen, kijk je naar het geheel. En het geheel ben jij als mens. In de zomer, de winter, de herfst, de lente, dag, nacht, ochtend, middag, avond. Maar ook in je omgeving. En die omgeving die bepaalt vaak ook wat wij eten. Je portemonnee bepaalt wat je kunt eten. En de klachten die je hebt, die bepalen ook wat je wel of niet kunt eten. En mensen met COPD, die zijn benauwd. En die kunnen heel moeilijk zware kost aan. En ook niet heel veel. Je honger die gaat daarvan weg, van de benauwdheid. Denk maar aan jezelf als je hartstikke verkouden bent. Echt, de snot loopt aan alle kanten eruit. Je krijgt geen lucht. Ja, dan ga je ook geen stamppot zitten eten.
0: Nee.
1: Je hebt er wel trek in, maar dat lukt niet. Dus ja, dat is heel belangrijk wat je eet. En omdat je spieren heel belangrijk zijn voor... dat zijn je zuurstoffabrieken voor COPD-patiënten. Ja, dan moet je zorgen dat je wel dat eet wat je spieren nog een beetje overeind houdt. En dat zijn bepaalde voedingsmiddelen.
0: En moet ik dan ook denken, ik denk gelijk zelf aan eiwitten. Hè? Want als ik denk aan spieren, denk ik aan eiwitten. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt wel. Ja. Proteïne. Eiwitten.
0: Ja.
1: En dan denken mensen als ze proteïne horen meteen aan shakes en dat soort dingen allemaal. Ja, dat kan natuurlijk ook. Alleen, ja, COPD komt niet alleen. COPD dan, als je longen moeite hebben, dan krijgt je hart het ook te verduren. Soms hebben mensen ook nog diabetes. Of hebben ze hele andere klachten die daar zeg maar aan gelieerd zijn. Maag-darmklachten, slikklachten. Nou ja, zal ik nog wel even doorgaan. Het hebben ze natuurlijk niet allemaal, maar vaak is er een combinatie. En dan is het heel belangrijk om te kijken naar wat je eet. En we zijn wel een beetje gaan leren om te kijken naar etiketten, wat er op etiketten staat. Maar waar we het dit keer voornamelijk over gaan hebben, is ook over supplementen. En niet omdat we die willen verbannen. Want als je een tekort hebt, dan moet je dat aanvullen. Maar het is wel meten is weten, niet zomaar iets slikken. En als je dat slikt, ja, wat slik je dan eigenlijk? Dus we gaan de mensen ook leren etiketten van potjes vitamine te lezen.
0: Ja, supergoed. Want inderdaad, het is ook wel zo dat als je het ene vitamine slikt, dat je dan de ander op dat moment niet mag nemen, omdat het dan samen echt geen goede werking heeft. En sommige mensen denken, oh, ik heb deze vitamines allemaal nodig en ik neem alles in één keer.
1: Nee, niet doen. Nee. Net zoals dat je voeding niet altijd kunt mixen, kun je dit met vitamines ook niet. En waar ik zelf in gespecialiseerd ben, is die interactie tussen voeding, suppletie en medicatie. Daar zitten wel eens dingen in dat je denkt, oeh, dat kun je beter niet doen. Ik heb mensen in mijn praktijk gehad die hadden tintelende handen en voeten. En dan ging ik kijken en dan zag ik dat ze magnesium innamen. En dan vroeg ik om hun bloedwaarde via de huisarts. En ja, toen moest ik dus het advies geven om onmiddellijk te stoppen.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Je hebt echt, je kunt niet zomaar alles in je mond stoppen, ook vitamines niet. En kijk, ik persoonlijk ben niet tegen. Ik ben ook niet tegen melk of ei of brood. Of, het moet echt bij je passen. En je moet ook nemen wat nodig is. Vitamines zijn eigenlijk, moet je ook naar kijken. Het is een pilletje. Mensen verwarren het misschien soms ook nog wel met medicatie of onschuldig. Maar dat is niet zo. En het is heel belangrijk dat mensen iets nemen wat door de arts of door de apotheker gecontroleerd kan worden op interactie met hun medicatie. Ja. Dus het potje wat je koopt, daar moet een nummer op staan dat in de Z-index opgezocht kan worden door je arts of apotheker. Dan kan die zien, gaat het een interactie aan met je medicatie, ja of nee?
0: Ja, ik denk dat veel mensen zich daar niet van bewust zijn. Heb jij zelf al misschien verhalen gehoord dat iemand met COPD bijvoorbeeld die langskomt zegt van ja, ik ben supergoed bezig. Dit is wat ik aan mijn gezondheid doe. Dit is wat ik aan mijn lifestyle doe. En eigenlijk de plank een beetje misslaat.
1: Eerlijk gezegd niet. Nee, ik heb tot nu toe, de COPD-patiënten zijn zo ontzettend bezig met wat geeft mij lucht. Misschien één voorbeeld. Iemand had door de puffers een schimmelinfectie in de mond gekregen. En kon eigenlijk door de benauwdheid niet meer eten. En het enige wat deze persoon nog kon eten was zoet. Ja, en ja. We weten, als je medisch bent opgeleid, dan weet je, of als ervaringsdeskundige, dan weet je dat zoet- en schimmelinfecties niet goed samengaan. Dus als jij dan 's ochtends of 's middags een gebakje eet, dat het enige is wat je wegkrijgt. Ja, deze mevrouw had gewoon echt helemaal groene aanslag op haar tong.
0: Oh ja, ja. Heftig.
1: Dus
0: ja.
1: Dat is heftig, maar dat gebeurde uit onwetendheid. Ja. En dat gebeurde omdat zoet de eerste smaak is die we, dat in de kinderperiode, moedermelk en koekjes en banaantjes en dat soort dingen. Dus zoet is echt de bouwstof waar we zeg maar op opteren. Maar zoet is niet altijd een koekje of een gebakje. Zoet kan ook zijn een banaantje. Of iets in fruit.
0: Ja.
1: Dus het ligt eraan welk voedingsmiddel je kiest om de smaak zoet of in ieder geval suiker tot je te nemen.
0: Ja, nou, heel goed uitgelegd. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die, denk ik, geïnteresseerd zijn. Die denken van, ik heb zelf COPD of ik ken iemand met COPD en ik wil hier graag meer over weten. Overal bijvoorbeeld dit onderwerp. Hoe kunnen ze dat doen?
1: Nou, we hebben twee manieren waarop dat kan. Ik heb een boek Ademnood geschreven. Daar staat een hoofdstuk over voeding in. En daar staat ook in bijvoorbeeld als mensen drinkvoeding krijgen. Dan hoe zit het dan bijvoorbeeld als je diabetes hebt? Dus als je specifiek daar iets over wilt weten, dan staat het in het boek. Dus op onze website te bestellen, stichtingcopd.nl. En dan bovenin in het menu staat boek. Of je kijkt op onze website onder het kopje COPD-café wanneer er bijeenkomsten zijn en je geeft je daarvoor op. Nu lopen we, het is het najaar pas, maar onze programmering zit eigenlijk al een beetje vol. Dat we misschien pas volgend jaar weer starten met de voeding- en leefstijlbijeenkomsten. Maar er is een hele kleine mogelijkheid dat we dat dit jaar nog doen. En dat we dat waarschijnlijk wekelijks gaan doen op de dinsdagochtend.
0: Nou, dat betekent in ieder geval dat er genoeg animo ook voor is. Dus ga gerust even kijken. Zometeen gaan wij nog even terugblikken naar de troonrede. Maar ik heb eerst nog lekkere muziek voor jou klaarstaan. It's the

0: Thijs.
1: Wat een gezelligheid hier in de studio. Ik zit nog steeds samen met Stana, initiatiefnemer van het COPD Café. Gisteren was natuurlijk de troonrede en heeft de koning allemaal dingen verteld over de nieuwe begroting, hoe het eruit moet gaan zien. En wat mij eigenlijk zelf vooral opviel, was het woord preventie. Nou, en net had ik het met jou bijvoorbeeld over voeding en levensstijl. Dat is een soort preventie van klachten. Om te zorgen dat de klachten niet erger worden als je COPD hebt. Dat je met je spieren kan zorgen van dat je nog kan blijven ademen. Om het even zo te benoemen. Wat vond je zelf ervan dat preventie zo vaak eigenlijk genoemd werd dan gisteren?
0: Ja, 10 seconden stil. Ja, wie mij kent weet dat ik eerlijk ben. Dat ik niet altijd heel diplomatiek ben. Dus ik zeg het maar zoals het is. Preventie is heel belangrijk. Alleen voor COPD wordt dat gewoon niet goed ondersteund. Vanuit de zorgverzekeringswet niet. En überhaupt vanuit potjes niet. Dus dat vind ik wel een ding. En ik ben inderdaad initiatiefnemer van het COPD Café. Dat valt onder de vlag van Stichting COPD. Dus vanuit de stichting zijn we daarmee bezig. En vandaag hebben we bijvoorbeeld een kopje koffie met de wethouder, de nieuwe kersverse wethouder Zorg en Welzijn, Ralf Sluis. Bij ons tijdens het COPD Café. Ja, en dan wil ik eigenlijk ook wel horen van hoe zit het met de bekostiging van preventie? Welke mogelijkheden zijn daarvoor? Want preventie is een mooi woord, maar je moet wel doen.
1: Ja, precies, inderdaad. En dat is het vaak. Het worden mooie woorden hoor je. En dan denk je van, wanneer komt de opgave dat we wat kunnen doen? Maar was er gisteren iets waarvan je dacht van, hier kunnen wij misschien ook wel wat mee? Of had je zoiets van, ik weet niet echt of dit positief gaat zijn voor bijvoorbeeld de toekomst?
0: Ik heb alle actualiteitenprogramma's en journaals gekeken. Alle reviews, constant maar weer het verhaal te horen over de zorg. En er zijn een aantal dingen die mij opvielen. Er wordt veel gesproken over plannen, maar nog niks is definitief. Want we moeten het nog maar gaan zien.
1: Ja.
0: Hoe het de komende dagen gaat uitpakken. Maar met alle opties houden wij rekening voor de COPD-patiënt. En het verhogen van het eigen risico, de tranchering die daarin zit. Hè, dus per keer €150. Een COPD-patiënt is niet iemand die één keer komt en dan vervolgens klaar is na 3 maanden of zo. Je bent chronisch ziek. Dat betekent dat er voor jou jouw eigen risico gewoon opgaat. Betekent vaak ook dat je zelf voor medicijnen moet gaan betalen. Dus iedere chronisch zieke patiënt is niet helemaal te feliciteren met alle ontwikkelingen. Dus daar zijn we naar aan het kijken. We zijn ook aan het kijken naar waar moeten we de bekostiging vandaan halen om passende zorg te bieden. Want dat is ook een mooi nieuw woord. Waar kunnen we die preventie toepassen, zodat de ziekenhuizen niet volstromen met hele zieke mensen die na ziekenhuisopname ook heel veel geld uit de WMO nodig hebben voor ondersteuning. En wat te denken van de mantelzorger. Want daar hoor ik bijna niemand over. En dat vind ik echt wel een ding. Ik hoorde gisteravond wel iets in een programma over mantelzorg. En dan hoor je ook van, we moeten meer gaan werken. Maar jongens, echt serieus, je kunt niet en werken en je gezin onderhouden en mantelzorgen en zware mantelzorg doen.
1: Ja.
0: Er zitten heel veel uitdagingen.
1: Ja, er zitten inderdaad heel veel uitdagingen. Want voor preventie moet er dus meer geld komen. Om ervoor te zorgen dat mensen bijvoorbeeld COPD-cafés zou ik misschien ook wel onder preventie kunnen.
0: Ja, wat wij doen is preventie.
1: Ja.
0: Wat wij doen is preventie. Als je kijkt naar het doel is van Stichting COPD, is dat we een trefpunt hebben voor deze mensen. Dat is het COPD-café. Daarin delen we kennis en helpen we mensen op weg en wijzen we mensen de weg in de zorg. Zodat ze sneller bij de juiste persoon terechtkomen.
1: Ja.
0: En het niet onnodig langer duurt, zodat er minder schade ontstaat.
1: Ja.
0: Maar wat ook belangrijk is dat we kijken naar van wie het niet meer kan. Thuis of alleen. Dat er dan in ieder geval een plek is waar ze de zorg kunnen krijgen. En dat is een uitdaging.
1: Ja, dat is een uitdaging. Want dat daar dus in ieder geval meer geld voor beschikbaar moet worden gemaakt. Ja, dat is heel goed. Nou, hoe ze dat gaan doen, dat is nog de vraag. Maar aan de andere kant kan je natuurlijk ook denken van de zorg wordt wel duurder. Eigen risico gaat omhoog. De zorg wat je per maand moet gaan betalen gaat volgens mij ook iets omhoog, als ik het goed heb. Ik kan me ook goed voorstellen dat mensen, vooral met een kleine portemonnee, dan denken, ik voel me niet lekker, maar ik wacht nog even.
0: Dat klopt.
1: Ja.
0: Dat hoor ik ook. Dat hoor ik ook. En dan wordt er veel al gezegd van, mensen met COPD vallen onder de lage 6. Sociaal-economische status. Maar ik ken ook genoeg mensen met een op een bootje in Spanje zitten of zo. Die ook heel veel, nou ja, longklachten hebben, COPD hebben zelfs. En, maar ja, die hebben het geld om allerlei zorg zelf in te kopen. Of ja, dingen te organiseren. Dus het is echt van alles en iedereen. Wat ik ook belangrijk vind is, er hoeft niet meer geld bij. Het geld moet anders.
1: Ja.
0: Als ik heb zelf in het verpleeghuis gewerkt en met de exploitatiebegroting bezig geweest. Ik heb zelf in het ziekenhuis gewerkt als zorgmanager van de polylonggeneeskunde, waar ik ook verantwoordelijk was voor het budget voor de hele regio. Ja, ik heb daar wel zo mijn ideeën bij.
1: Ja, dus jij zegt eigenlijk dat het moet anders ingericht worden. Dus er hoeft niet ergens anders bezuinigd te worden. Maar nee, het geld moet anders worden verdeeld wat er beschikbaar is.
0: Absoluut.
1: Nou, in ieder geval, het COPD-café. Jij laat je niet tegenhouden met wat er gebeurt. Als ik het zo naar kijk.
0: Die wel kunnen doen.
1: Ja, een vrouw met heel veel wilskracht. En nou, daar heb ik alleen maar heel veel bewondering voor. En ik wens je natuurlijk het allerbeste met je strijd om het COPD-café ook door heel Nederland op te gaan zetten.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel, Stana.
0: Dag luisteraars.

0: Don't You Pussycat Dolls.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 8:55 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Voormalig ADO Den Haag-speler Ahmed Ami is op 45-jarige leeftijd overleden. De oud-verdediger was al enige tijd ziek. Ami speelde vanaf 2008 4 seizoenen voor ADO en kwam tot meer dan 100 wedstrijden. Hij maakte ook deel uit van de bijzondere ADO-selectie die in 2011 Europees voetbal wist te behalen. Bij Ami werd darmkanker vastgesteld. De politie is op zoek naar een man die afgelopen zomer een treinconducteur heeft mishandeld op station Moerwijk. De conducteur sprak twee mannen met fatbikes aan en ontdekte tijdens de controle dat een van hen geen geldig vervoersbewijs had. Toen hij de man vroeg voor zijn vervoersbewijs, sloeg hij hem in het gezicht en schold hij de man uit. De verdachte ging er daarna op de fatbike vandoor. De politie heeft nu beelden vrijgegeven en vraagt mensen die hem herkennen zich te melden. En gratis shoppen zonder dat je portemonnee er aan te pas komt. Bij de Haagse Hogeschool is gisteren voor het eerst het Free Furniture Festival gehouden. Studenten konden gratis banken, tafels, stoelen, kasten en andere spullen meenemen die anders mogelijk bij het Gofel waren beland. De belangstelling was groot. Binnen een half uur had een flink deel van de meubels al een nieuwe eigenaar. Het initiatief moet studenten helpen en ervoor zorgen dat bruikbare spullen een tweede leven krijgen. En dan het weer. Vandaag zien we af en toe de zon, maar trekken er ook enkele buien over. Mogelijk met onweer. De west- tot noordwestenwind is matig en vanmiddag wordt het ongeveer 18 graden.

0: plaat van de week.
1: Deze week hebben we een plaat genomineerd wat helemaal past, waar deze week ook allemaal om draait. En dat zijn natuurlijk, jawel, de centen. En dat komt natuurlijk omdat het gisteren Prinsjesdag was. En Prinsjesdag, dat gaat eigenlijk een en al over de begroting en hoe het geld verdeeld moet gaan worden. En toen dacht ik bij mezelf, wat gaan we dan als plaat van de week kiezen? En dan is er maar één nummer wat naar boven komt. En dat is toch wel een beetje ook een oude gouden. Het komt uit 2011. Het nummer Price Tag van Jessie J. En eigenlijk zegt Jessie J in dit nummer dat het niet allemaal over het geld draait, maar deze week in Nederland toch echt wel.

0: Oh my lord, Lucas en Steve. Je hoort het hier in de ochtendshow met Sanji.
1: Zorgen voor Den Haag.
0: En in de rubriek Zorgen voor Den Haag snijden we elke keer een onderwerp aan of gaan we met mensen in gesprek die op een of andere manier goed bezig zijn voor onze stad of voor de mensen van de stad. En de Haagse soepbus deelt vanaf vandaag duizenden zogenoemde soepveeltjes uit. Ja, en de Haagse soepbus die staat ondertussen natuurlijk op de koekkamp en daar delen ze eten en drinken uit voor mensen die het nodig hebben zonder vragen te stellen. Ja, en met de nieuwe actie hopen ze meer Hagenaars te motiveren om misschien een bijdrage te doen of misschien vrijwilligerswerk te gaan doen. En ik ga erover in gesprek met Juriaan van de Haagse Soepbus. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, allereerst de soepveeltjes. Ja, hoe kwamen jullie op het idee om juist via soepveeltjes mensen misschien aan te wakkeren om bijvoorbeeld een bijdrage te leveren of om zelf misschien vrijwilligerswerk te gaan doen?
2: Nou, eigenlijk hadden we een zogenaamde vergadering, dat doen we elke maand. En daar kwamen we achter dat het dit jaar ook het jaar van de vrijwilliger is.
0: Ja.
2: Dat was ons een beetje ontschoten. Dus we dachten, we moeten toch iets gaan doen. En om iets aan het vrijwilligersleven wat aandacht aan te gaan besteden. Want wij zijn zelf natuurlijk een 100% vrijwilligersorganisatie met 80 actieve vrijwilligers. Dus we dachten, het is leuk om ook anderen wellicht op het idee te brengen om iets te gaan doen voor een ander.
0: Ja.
2: En toen kwam iemand met het idee om veeltjes te gaan uitreiken in de horeca. Met daarop wat prikkelende om mensen uit te dagen eigenlijk om met elkaar in gesprek te gaan over vrijwilligerswerk. Dus dat is eigenlijk het grote plan met een kleine, natuurlijk voor onszelf ook een kleine QR-code staat erbij. Voor als je ook een bijdrage wil leveren aan de soepbus, financieel gezien. Dus dat is natuurlijk ook ons stukje wat we graag zien. Maar het gaat voornamelijk even om het gesprek te starten. En waar is dat het leukste eigenlijk? In de horeca, om met elkaar daar in gesprek te gaan over vrijwilligerswerk.
0: Ja, precies. Aan de Haagse horeca. Nou, dat is natuurlijk super belangrijk hier in het centrum natuurlijk. Hè? En de Grote Markt en het plein. En daar komt iedereen toch alweer samen met elkaar. En jullie motto is voor Den Haag, door Den Haag. En wat hebben jullie op dit moment het hardst nodig van de gewone Hagenaar? Dus zijn het echt meer vrijwilligers, meer spullen? Of heb je simpelweg zoiets van, als mensen misschien aan het betrokken zijn of weten wat er speelt, dat zou ook al heel mooi zijn.
2: Ja, dat laatste is voornaamste. En ik denk dat wij op zich als soepbus hebben we geen tekort aan vrijwilligers. Dat is heel fijn, want er zijn al heel veel mensen die ook graag mee willen werken. Dus dat is niet waar we naar op zoek zijn. Het is echt even aandacht geven aan het vrijwilligerschap en het vrijwilliger zijn, zeg maar. En ook kijken of mensen op een andere manier ook betrokken kunnen worden bij de stad zelf. Dus dat bij allerlei organisaties natuurlijk die er zijn. En voor de soepbus zelf, zeker het onder aandacht brengen van de problematiek die er is. Dat is natuurlijk ook wel een ding.
0: Ja.
2: We hebben inmiddels elke dag rond 70 mensen die afhankelijk zijn van het eten en de soep en brood en het fruit dat we uitdelen op de koekkamp. En daarnaast niet alleen het eten dat we uitdelen, maar ook even een moment van aandacht. Een plek waar ze welkom zijn.
0: Ja.
2: Dus dat is ook wat wij geven aan ze eigenlijk.
0: En waar gewoon heel laagdrempelig iedereen iets kan krijgen. Want jullie zeggen over wie in de rij staat, die krijgt eten, punt. Er worden dus ook geen vragen gesteld. Merk je dat er in de afgelopen periode ook wel verandering is qua bijvoorbeeld mensen die naar de soepbus komen? Of merk je dat het echt wel toeneemt, het aantal mensen die afhankelijk zijn van de soepbus?
2: In de loop van de jaren merken we dat het toeneemt. Het stagneert wellicht een beetje nu. Wat we wel zien is dat het toch vaak wel arbeidsmigranten zijn vanuit het Oost-Europa. Daar zijn we heel blij dat er nu een wet aan gaat komen. Ik weet niet of iedereen dat gevolgd heeft, maar dat de koppeling tussen werken en wonen, dat die eraf gaat. Dat we als mensen een baan kwijtraken hier en dat ze niet direct ook op de straat staan. Dus dat is eigenlijk een hele goede dat die wet er gaat komen. Helaas pas volgend jaar, dus dat duurt nog even. Maar dat is wel een problematiek die wij heel veel terugzien op straat nu, zeg maar, bij ons voor de bus.
0: Ja, verschrikkelijk. En je moet er natuurlijk niet aan denken. En heel veel mensen denken vaak van, dakloos zijn, dat is een ver van mijn bedshow. Maar ik zelf denk altijd, dat weet je niet. Want ik ben wel zoiets van, iedereen zou dat kunnen overkomen.
2: Exact, dat is het. En zeker ja, op het moment dat je echt gewoon je huis kwijt bent. En dat kan ook door allerlei omstandigheden zijn. En dat kan doordat je dus in dit geval je baan kwijt bent. Maar het kan ook zijn door scheidingen. Het kan door allerlei omstandigheden die je eigenlijk vooraf niet bedenkt, kan het gebeuren. En dan zijn het bij ons in de rij veel echt daklozen, maar er zijn natuurlijk zoveel ook thuislozen. Mensen die van adres naar adres verhuizen, omdat ze geen eigen dak hebben. Ja, dat is een problematiek, dat is gigantisch. En gelukkig is daar wel aandacht voor. Maar de oplossingen, die zien we nog niet. Dus,
0: Nee, nou, jullie gaan vandaag in ieder geval alvast voor zorgen dat alleen wat vrijwilligers werk hier in Den Haag wat meer aandacht krijgt. En dat gaan jullie volgens mij op een hele speciale manier ook doen.
2: Ja, zeker. Ja. We hebben wethouder Partiman beschikbaar gekregen om de campagne af te schieten op het Annapolonaplein. Daar is een vrijwilliger van ons, heeft daar een horecagelegenheid, Eva. Dus dat is helemaal leuk, want alle vrijwilligers die zitten ook echt verspreid door Den Haag. De horecaondernemers, dat zijn gepensioneerden, maar van allerlei soorten mensen, zeg maar, hebben wij als vrijwilliger. En daar gaan we vanmiddag om 4 uur hebben we dan de eerste filter worden dan eigenlijk uitgereikt door de wethouder. En de bus zal daar natuurlijk aanwezig zijn.
0: Ja, vanaf daar kan je de filters natuurlijk overal straks gaan terugvinden in de Haagse horeca. Ja. Nou, dankjewel Juriaan. En natuurlijk vanmiddag ook heel veel plezier.
2: Dankjewel. En mochten er nog horeca gelegenheden zijn die mee willen doen, laat het even weten. Dan kan je altijd even een mailtje sturen naar de Haagse bus.
0: Nou, ik zou zeggen, doen.
2: Zeker, hartstikke goed. Dankjewel voor deze aandacht.
0: Graag gedaan.
2: Yes, oké. Okay.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
4: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
5: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk, Veenestraat 20 Den Haag. Vers, verliefd, vanaf de eerste hap.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Bij een flat aan de Robijnhorst is vannacht rond 3 uur een explosie geweest. Daarna brak brand uit. Woning op de eerste verdieping van de flat in Mariahoeve raakte beschadigd. De knal was in de wijde omgeving te horen. Delen van de glazen pui van het huis zijn verdwenen. En de grond onder het balkon lag bezaaid met glas. Of er iemand gewond is geraakt en wie of wat er achter de explosie zit, is nog niet bekend. Op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van 110 miljoen euro op het OV in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog uitgesteld. Maar nu komt de flinke bezuiniging er alsnog, bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim 40 miljoen euro, daar gaat het om. Voorzitter Robert Medemblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is er bezorgd over.
8: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, gaat die korting inderdaad gaat er vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
7: Voorzitter Medemblik van VNO-NCW Regio Den Haag was dat vanaf het traditionele miljoenenontbijt vanmorgen, dat door de ondernemersorganisatie wordt gehouden. Ook Kamerlid Pieter Grinwis van de ChristenUnie met een verleden in de lokale Haagse politiek is niet blij met de bezuiniging.
9: Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje, voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder.
7: Sluit ik af met het weer. Buien, maar af en toe ook zon bij vanmiddag een graad of 18. Morgen veel bewolking, enige tijd regen en maar zo'n 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is 7:07 en dat betekent dat het laatste uurtje van de ochtendshow alweer is aangebroken. Hier zo op de NAGFM. Het is woensdag de 16e alweer. En heel eerlijk, we zijn allemaal even nog aan het bijkomen van gisteren Prinsjesdag. Want de hele stad stond hier gisteren echt ondersteboven. De straten bij het paleis Noordeinde waren helemaal oranje gekleurd van echte oranje fans. En die mensen wilden allemaal natuurlijk een glim opvangen van het Koninklijk Huis. En dat is volgens mij wel gelukt. Zometeen ga ik ook nog even schakelen met ons collega, politiek verslaggever Maxima. Komt dit moment al binnengelopen. En ze zeggen wel eens, ja, alsof je het over de duivel hebt. Maar daar is hij, want hij is net bij een ontbijt geweest. En welk ontbijt dat was, ja, dat hoor jij dus zometeen.

0: Nou, gisteren hebben we natuurlijk Prinsjesdag gehad. Er stond heel de stad hier echt ondersteboven. Oranje fans trokken allemaal naar de stad. Vanaf Paleis Noordeinde was het dus mooi oranje gekleurd. Iedereen wou natuurlijk de gouden koet, de glazen koet zien. Noem maar op. Ja, ik moet dat inderdaad goed zeggen. En Maxime, jij bent vandaag nog steeds helemaal mooi gedrest met een mooi Colbert-jasje aan. En ik vraag me af, waar ben jij net geweest?
1: Ja, bij het miljoenontbijt. Dat is iets wat het MKB, MKB Nederland elk jaar organiseert. De dag na Prinsjesdag. Dat doen ze samen met VNO-NCW bijvoorbeeld. Maar ook met gemeente en ministerie. Ja, dat is toch om ondernemers, in dit geval hier in Den Haag, dan een beetje bij te praten over wat is er met Prinsjesdag gepresenteerd. Wat kan je als ondernemer verwachten van zo'n nieuwe begroting?
0: Ja, dat klinkt ook wat mij betreft heel gezellig. Hoe ziet dat eruit? Moet ik echt allemaal lange tafels voorstellen dat al die ondernemers daar met elkaar echt aan tafel zitten te ontbijten? Of ziet het er toch anders uit?
1: Nee, het is wat meer informeel, want dat past dan weer bij dat hele idee van een beetje netwerken. Dus het is eigenlijk voornamelijk gewoon broodjes halen en dan kan een beetje rondlopen. Er zijn wat tafeltjes hier en daar, wat van die staattafels. Op die manier kunnen dan ondernemers onderling een beetje met elkaar spreken. En er zijn sprekers, dus ook bijvoorbeeld de minister van Economische Zaken en Klimaat. Helene Herbert was er. Onze wethouder Richard de Mos uit Den Haag. Wethouder Economie. Dus die heeft er ook wel wat over te zeggen. En op die manier kleedt het een beetje aan. Om ondernemers hier uit Den Haag een beetje te vertellen wat er gaat gebeuren. Ja.
0: Ja, en heb jij daar zelf nog interessante mensen gesproken?
1: Nou, de laatst genoemde wethouder de Mos, die heb ik even aan het jasje getrokken. Want die was volgens mij de perfecte persoon om te vertellen wat er gaat gebeuren voor ondernemers.
2: Even kijken.
1: Nou, wethouder Mos, we zijn er bij de miljoenontbijt. Wat betekent zo'n dag als Prinsjesdag, maar ook jullie nieuwe begroting die afgelopen vrijdag is gekomen, voor ondernemers in de stad?
3: Ja, voor ondernemers in de stad is het heel erg belangrijk dat er rust en stabiliteit komt. Je ziet een onderzoek landelijk van VNO-NCW, MKB Nederland, dat bijna de helft van de ondernemers investeringen uitstelt vanwege onstabiliteit in Nederland. Nou, we moeten in Den Haag ervoor zorgen dat we ook weer een stabiel stadsbestuur krijgen, dat we gewoon 4 jaar de rit uit gaan zitten en dat we gaan investeren in de economie. En dat er weer vertrouwen komt bij ondernemers om te investeren in hun bedrijven. Ja, en als zij investeren in hun bedrijven, is dat ook goed voor de werkgelegenheid. En werkgelegenheid en banen brengt welvaart. Dus ja, het is een vicieuze cirkel die je op de goede manier moet laten draaien.
1: U zegt een stabiel stadsbestuur krijgen, maar Den Haag heeft natuurlijk een nieuw stadsbestuur gekregen met u erin. Wat gaat dit nieuwe college en een nieuwe coalitie doen voor die ondernemers?
3: Nou, we gaan heel erg investeren bijvoorbeeld in het aantrekken van evenementen. Er komt vanaf volgend jaar 2 miljoen euro per jaar erbij. We gaan investeren in winkelstraat, in levendigheid van de stad. We gaan zorgen dat wij naast vrede en recht dat we het veiligheidscluster helemaal gaan laden. We willen echt de nationale hoofdstad worden van veiligheid, de cybersecurity, AI, investeringen in defensie. Organisaties, dat moet allemaal in Den Haag landen. Dat wij echt met al die kennisinstellingen en met de internationale instellingen, met het gerechtshof wat hier zit, dat wij echt de kennisstad zijn op het gebied van veiligheid. En die bedrijven, ook MKB-bedrijven, moeten hier in Den Haag landen. En daar gaan we in investeren.
1: U wilt heel veel hier naartoe halen, naar Den Haag. Krijgt u daarbij ook steun van bijvoorbeeld het kabinet?
3: Nou, daar zijn we druk mee bezig. Ik heb de minister die hier vandaag ook aanwezig is uitgenodigd om naar de Hague Security Delta te komen, waar het veiligheidsdistrict van Den Haag, ja, dat moeten we verder uitbreiden. We willen onder andere het Nationale Digitale Dienstencentrum in Den Haag laten landen, dat we daar ook weer een slag maken. Ja, daar hebben we de minister en het kabinet voor nodig. En we hebben natuurlijk ook het kabinet nodig om de investeringen van de mooie plannen die er zijn ook daadwerkelijk te gaan doen. Dat we ook werkgelegenheid gaan realiseren in onze stad.
1: Zitten er ook nog risico's in die miljoenennota voor Den Haag en voor ondernemers?
3: Ja, risico's zijn natuurlijk dat het geld niet bij de plannen wordt geleverd en dat het alleen op papier blijft. Ja, en risico's, het grootste risico aan de overkant is natuurlijk dat er weer nieuwe verkiezingen komen. Ja, en dat is nou juist de onstabiliteit die ondernemers niet zoeken. Die zoeken nou juist een overheid die wat langer zit en gewoon beleid maakt en het land gaat besturen. En niet iedere keer het land duwt in een nieuwe chaos.
1: Heel erg bedankt.
3: Heel graag gedaan.
1: Ja, je hoort het. De grootste oproep, en dat is een oproep die breder klinkt, die hoorden we gisterochtend ook bijvoorbeeld bij burgemeester Van Zanen. En die hoor je alom, is ga samenwerken. Dat is voornamelijk een oproep naar de Tweede Kamer toe, naar dit minderheidskabinet. Die moeten natuurlijk wel een meerderheid gaan vormen. En iedereen zegt, doe dat nou, want we hebben die stabiliteit nodig. We kunnen niet opnieuw weer terug naar die verkiezingen toe. We moeten een koers hebben, een duidelijke lijn. Ja, en zoek elkaar dan ook op en ga niet te veel ruzie. Dus dat moeten we vandaag gaan zien. Vandaag zijn algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. Dan mogen alle politieke partijen een keertje aan het woord komen. Dus we gaan zien in hoeverre zij zin hebben om samen te werken.
0: Ja, nou, ik ben heel erg benieuwd. Jij gaat het denk ik natuurlijk volgen.
1: Ja, ik hou het inderdaad mensen schuin ook in de gaten. Maar ik heb natuurlijk hier lokaal ook nog het werk. Hier lokaal gaan ze het hebben over veiligheid. Ja, en met aankomende zaterdag staan er 1, misschien 2 demonstraties. Kan nog best een spannende dag worden als zowel dus die rechtse demonstraties als Extinction Rebellion opeens naar Den Haag komt. Dus daar gaan ze het vandaag over hebben. En dat, daar moet ik ook wel voorbij zijn.
0: Nou, in ieder geval, het is weer echt in volle toeren. Alles weer helemaal aan de gang. Als jij zo terugblikt en ook zo kijkt naar wat Richard jou dan vanochtend heeft verteld. Is er iets wat je dan nog buiten dat het samenwerken, wat je echt opviel, dat je dacht van, oh, dit is wel heel interessant wat hij zegt?
1: Voor Den Haag is het wel dat veiligheidscluster. Wat ze willen de stad van vrede, recht en veiligheid worden. Dat hoor je hier lokaal, want dat hoorde je Richard ook zeggen. Ze willen heel veel veiligheidsbedrijven hier naartoe halen. House of Cyber willen ze bij Mariahoeve gaan bouwen. De internationale zone willen ze gaan uitbreiden. Dat zijn wel echt dingen waar je in Den Haag de gevolgen van kan gaan zien. Namelijk meer bedrijvigheid in die veiligheid en ja, meer bedrijvigheid in Den Haag. Ja.
0: Ja, grote plannen dus. En we moeten maar kijken wat natuurlijk allemaal uiteindelijk ook echt hier zo plaats kan gaan vinden in deze mooie stad. Dankjewel Maxime. Wil je nou meer weten over de politiek? Ja, ga dan gewoon onze website of download gewoon de app, want dan krijg je ook de pushmeldingen.
1: Precies.
0: Dankjewel Maxime Kok, onze politiek verslaggever.

0: Je leven online mooier maken dan het daadwerkelijk is. Ja, daar moet Loesje in ieder geval niet aan denken. Want online deelt ze juist lekker ongefilterd de chaos, ongemakkelijke momenten en alles wat ertussenin zit. En voor een van haar video's besloot ze het daten eens compleet om te draaien. Gewoon de straat op, hier zo in onze stad Den Haag. En mensen vragen om iets met haar te gaan drinken. Nou, hoe dat afliep, ja, dat hoor je zo meteen allemaal. Want op dit moment zit Loesje hier bij mij in de studio. Goedemorgen.
1: Hi. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, super gedurfd natuurlijk om op mensen af te stappen. En voordat we verder gaan, wil ik even laten horen hoe dat dan ongeveer klonk.
2: Ik vind jou er zo leuk uitzien en ik ben in mijn eentje, dus ik dacht, wil jij misschien met mij een biertje drinken?
3: Ik scheet echt 10 kleuren in mijn broek.
2: Oh, het duurt hoe meer ik er tegenop zit te kijken, maar...
3: Ik zag jou en ik dacht, nou, jij ziet er leuk uit en ik zit in mijn eentje. Heb je zin om een biertje mee te drinken?
4: Nee, ik heb toevallig een borrel.
0: Ja, hij had toevallig een borrel.
1: Wat een sukkel, toch?
0: Ja. Hallo, ik zou zeggen, skip die borrel.
1: Ja, ga een uurtje later of zoiets, ja.
0: Dit is je kans.
1: Heel jammer, ja. Maar goed, zo leuk zag hij er ook weer niet uit, dus...
0: Ja, joh. Dat zijn verlies, doei.
1: Zijn verlies, ja.
0: Ja. Ja, maar ik vind het super stoer, want ja, in principe, hè, als we dan kijken, van, dan denk je vaak van, joh, de man moet op de vrouw afstappen. En doen we eigenlijk op elkaar afstappen nog? Want eerlijk, online kan je ook gewoon iemand aanspreken.
1: Nou ja, dat is heel grappig. Dus eigenlijk realiseerde ik na de video pas dat het heel relevant is, hè, het onderwerp. Omdat steeds minder mensen eigenlijk, of steeds meer mensen zijn veel helemaal klaar met online daten. En iedereen vond het heel ziek en goed van mij en dapper van mij dat ik op mensen afstap. Terwijl vroeger ging dat natuurlijk altijd zo. Inderdaad was het toen de man die dat bij de vrouw deed. Ik heb ook mensen in mijn inbox gekregen van, moet je niet wachten tot een man op je afstand. Schat, ik ben al 5 jaar aan het wachten tot die man op mijn afstand. Dus ik dacht, ik ga het heft in eigen handen nemen. Ja. Ik ga mijn angst in de ogen aankijken en ja, te spannend om gewoon mannen op straat aan te spreken. Ja.
0: Ja, ik vind het super stoer dat je dat hebt gedaan. En ook in de video op een gegeven moment zeg je awkward, awkward, awkward.
1: Ja, ja. Dat is ook fucking awkward.
0: Wat vertel, wat gaat er op dat moment allemaal door je heen? Want ja, iemand aanspreken, dat is één. Maar dan daarna bijvoorbeeld iemand zeggen, ik heb een borrel. Of nee, ik heb een vriendin.
1: Nou, dat weglopen was eigenlijk het awkwardst. Omdat je gewoon, omdat zeker later, toen was ik dus op het plein of op de Grote Markt. En dan staan ze dus in een groepje. En dan weet je gewoon, er wordt nu over mij gepraat terwijl ik wegloop. Weet je wel? Dus dan voel je je helemaal bekeken. Dus eigenlijk het weglopen was eigenlijk nog het meest spannende en enge. Maar nee, ja, superleuk om te doen. En ik wilde het eigenlijk hiermee dat dat de eerste en laatste aflevering was. Omdat ik met een psycholoog aan het praten ben. Ik ben al mijn problemen aan het verwerken en weet ik wat. En ik dacht eerst, ik heb een mannenprobleem. Maar dat probleem ligt heel ergens anders. Dus ik wilde niet meer mijn leven om mannen heen laten draaien. Maar ik heb zo superveel leuke reacties gekregen dat ik denk, fuck it, mijn leven kan ook juist wel om mannen draaien. En ik ga er gewoon mee door. Ik ga gewoon meer mannen op straat vragen of ze met mij op date willen.
0: Ja, wat stoer. En is er dan ook bijvoorbeeld een man je DM'en of op TikTok, daar heeft volgens mij ook een DM ingeslijt, dat hij zei van,
1: ja, zal ik je vertellen? Allemaal 50, 60-plusser.
0: Nee!
1: Ik zweer het. Geen leuke ertussen. Ze sluiten in mijn DM. Echt, op TikTok ook, maar nog niet de ware.
0: Nee, ik wou zeggen, dat is nou net niet waarvoor je
1: niet
0: gaat.
1: Niet de leeftijd die ik zoek. Ja.
0: Nee, want wat is een beetje de leeftijdsgrens? Want heb je het ook in de video over, ja, van ja, hoe oud moeten ze zijn? Dat is ook wel lastig te zien.
1: Ja, nou, ik denk dat ik... Je hoort natuurlijk vaker dat vrouwen sneller volwassen worden. Ik denk dat mannen... 25 vind ik echt te jong. Dus ja, ik denk toch echt wel 30 plus. Dus mocht een leuke topper nu horen, 30 plus, ik wil met jou op date. Slide in mijn DM.
0: Ja, zo simpel kan het gaan. Heerlijk. Ja, ik denk dat je daarnaast ook best wel natuurlijk gewoon wel echt een dikke huid moet hebben. Want online komt natuurlijk ook heel veel haatreacties komen naar je toe. Hoe ga je daarmee om?
1: Nou, ik heb bij Po-Nieuws gewerkt als verslaggever. Dus ja, dan creëer je wel een hele dikke huid.
0: Dat moet vooral als je daar werkt.
1: Vooral als je daar werkt, dat bedoel ik. En online, ja. Want ik heb hiervoor in Senegal gewoond. Toen vond ik het heel moeilijk, de online haat. Want toen ging het echt over mijn... nou goed, lang verhaal. In ieder geval over mijn integriteit. En als mensen daarop haten, dan vind ik dat heel erg. Want ik probeer echt goed te doen in het leven. En dat is ook de reden dat ik zo eerlijk ben. Omdat ik heel erg het idee heb dat dertigers zich kunnen herkennen in mijn verhaal. Maar als mensen het over mijn uiterlijk hebben, ja, dat maakt me zo geen zak uit. Want en lieve mensen zijn met meer. Dat is wel echt zo. Dus, en het zijn allemaal Gerda's 5, 6, 7, 8, 9. Weet je wel, die nul volgers hebben, nul mensen volgen. Ja. Die dat zeggen. Dus het is echt één oor in, ander oor uit.
0: Ja, heerlijk. Ik denk ook wel dat voor veel mensen iets hebben van, oh, ik wil ook die confidence hebben online. Dat het me allemaal niet uitmaakt. Heb je misschien een gouden tip daarvoor?
1: Nou, ja, kijk, ik heb een jaar in Portugal gewoond en toen heb ik heel veel gesnapchat naar 5 vrienden. ik realiseer me helemaal niet dat, dat 500.000 mensen mijn video zien, weet je wel. Dat zit gewoon zo niet erin. Ja. Dus ik denk gewoon heel erg, ik stuur deze video naar mijn vrienden. Je moet niet zo bewust ervan zijn dat het veel meer mensen zijn die het zien. Ja, misschien moet je daar misschien soms wel een beetje bewust van zijn. Maar dus zet dat uit en voel gewoon alsof je het gewoon naar je vrienden stuurt. En dat maakt het helemaal makkelijker dan.
0: Ja, dan dat je denkt van, ik ga dit echt doen voor andere mensen.
1: Ja.
0: Ja, want bijvoorbeeld het filmpje dat je dus die mannen mee uitgaat. Ja, die is echt super hard gegaan. Die is ook bij ons terechtgekomen bijvoorbeeld. Dus je bent van plan om meer van zulke video's te gaan maken ook.
1: Ja, omdat ik denk dat het mensen gewoon aanspreekt. Omdat ik denk dat iedereen zich kan voorstellen hoe spannend dat is. En dus wat ik eerder zei, is het dus heel relevant. Mensen willen niet meer online daten. En ik denk dat ik ik hoop dat ik mensen dan inspireer om dit gewoon vaker te gaan doen op straat. Want er worden nu zoveel offline borrels, single borrels georganiseerd. Weet je, het is echt de trend dat mensen weer van het internet afgaan. Dus laat het dan ook een trend worden dat we elkaar gewoon weer aanspreken op straat. En ik vind altijd, je moet ook in je hoofd hebben dat als iemand bijvoorbeeld bezet is, dat zag ik eerst vroeger heel erg als een afwijzing. Is het niet?
0: Nee.
1: Geen afwijzing als iemand niet kan, is geen afwijzing. En fuck it, dan wijst iemand je af. Voor jou 10 anderen. Je moet het allemaal niet zo zwaar maken.
0: Nee, gewoon lekker luchtig, want er zijn genoeg vissen in de zee. Je zei net dat dus in je inbox, je hebt wel wat DM's gekregen, maar vooral dus van 50, 60 plus.
1: Ja.
0: Wie mag nou wel jouw DM inslijden?
1: Ja, ben jij blond? Ja, ik val heel erg op blond.
0: Dat kan, ja.
1: Donker haar mag ook. Ben jij blond, ambitieus en gepassioneerd? En avontuurlijk? Ja, nou, dat gewoon blij, weet je. Ik ben ook blij en ik ben gewoon een blij persoon naast mij. Dus als iemand blij is, houdt van een feestje, houdt van uitgaan, is slim. Ja, maakt niet uit. Goed.
0: Ja, zo. Liever wel.
1: Liever wel.
0: Waar ben je?
1: Ja, maar gewoon iemand die, je moet elkaar kunnen inspireren, toch? En dat hoop ik te vinden in iemand.
0: Ja, en hoop je dat het dan gewoon een date wordt of hoop je dat het wel meerdere dates wordt en uiteindelijk dan misschien zelfs
1: een ring om de vingers. Ja, natuurlijk.
0: Oké, okay, daar gaan we dus
1: daar
0: voor.
1: Daar gaan we voor. Ja.
0: Nou, jij zit natuurlijk achter mij de stad. Ik draai me even om.
1: En ik zit al te scannen. Die ga ik allemaal straks op date vragen.
0: Precies, loopt hij hier langs? Ja, in ieder geval, wij gaan jou blijven volgen. Ik ben heel erg benieuwd.
1: Leuk.
0: En als je dan zo meteen een date hebt en met iemand wil je nog een...
1: Schat, ik hou je op de hoogte.
0: Oké, dan kom je hier met hem.
1: Dan kom ik hier met hem. Okay. Ja, ja.
0: Nou, Diel, voor mensen die jou willen volgen, waar kunnen ze dat doen?
1: Instagram en TikTok. En ik zit er ook aan te denken om YouTube, maar dat is voor later even. Maar in ieder geval nu voor Instagram en TikTok is Loesje met O-U. Dus L-O-U-S-J-E. Sassen, S-A-S-S-E-N. Dat is mijn naam.
0: Nou, ik zou zeggen, volg de meid. Was het helemaal gezellig.
1: Helemaal
0: en ben jij dus een vrij gezellige blonde man.
1: Woe!
0: Ja.
1: Ja.
0: In de DM.
1: In de DM.
0: Maar niet als je boven de 50.
1: Tussen de 30 en 40.
0: Precies.
1: Dat wou ik ook. Kindloos, maar als het niet anders kan dan.
0: Dat,
1: mag je ook een kind hebben.
0: Dan kan het erbij. Dankjewel, Loesje.
1: Dankjewel.

Hij maakte ook deel uit van een bijzondere ADO-selectie die in 2011 Europees voetbal wist te behalen. Bij AMI werd darmkanker vastgesteld. De politie is op zoek naar een man die afgelopen zomer een treinconducteur heeft mishandeld op station Moerwijk. De conducteur sprak twee mannen met fatbikes aan en ontdekte tijdens de controle dat één van hen geen geldig vervoersbewijs had. Toen hij de man vroeg uit te stappen, werd hij eerst uitgescholden en vervolgens hard in zijn gezicht geslagen. De verdachte ging er daarna op zijn fatbike vandoor. De politie heeft nu beelden vrijgegeven en vraagt mensen die hem herkennen zich te melden. En gratis shoppen zonder dat je portemonnee eraan te pas komt. Bij de Haagse Hogeschool is gisteren voor het eerst het Free Furniture Festival gehouden. Studenten konden gratis banken, tafels, stoelen, kasten en andere spullen meenemen die anders mogelijk bij het grofvuil waren beland. De belangstelling was groot. Binnen een half uur had een flink deel van de meubels al een nieuwe eigenaar. Het initiatief moet studenten helpen en ervoor zorgen dat bruikbare spullen een tweede leven krijgen. En dan het weer. Vandaag zien we af en toe de zon, maar trekken er enkele buien over, mogelijk met onweer. De west- tot noordwestenwind is matig en vanmiddag wordt het ongeveer 18 graden.

Houdini, Eminem. Je hoort het hier in de ochtendshow met Sanji. En ik had net natuurlijk Loes hier zo bij mij in de studio. En zij heeft dus hier alle Haagse mannen gevraagd om met haar op date te gaan. Dat heeft ze ook gedaan in een video. Die is op TikTok en Instagram best wel viral gegaan. En daarin werd ze dus afgewezen. Maar wat ik mij nu afvraag is, mannen, waar zitten jullie? Want Loes heeft een oproep gedaan dat iedereen tussen de 30 en 40 met blonde haren en die gezellig is, ja, dat die even met haar op date mag gaan. En ben jij nou iemand tussen de 30 en 40 met blonde haren, dan mag je ook een appje sturen naar Den Haag FM 070 307 8899. En wie weet ga jij binnenkort op date met Loesje.

0: Goedemorgen.
1: Ja, good morning. Daar is ze.
0: Ik heb een beetje warm.
1: Ja, maar je hebt wel lekker een jurkje aan.
0: Ja, ik dacht, ik heb hem in 3 kleuren besteld. Het is mijn favoriete piece of clothes at the moment.
1: Ja, want gisteren had je die met een printje.
0: Ja, met de panter.
1: Ja, helemaal leuk. Lekker
0: luchtig
1: ook. En
0: ik heb ook nog in blauw met donkerblauwe streepjes.
1: Ja, maar je hebt
0: en
1: gelijk.
0: Het is zo'n lekker stofje. En ik was gisteren natuurlijk in Drievliet. En als ik ook in Splash, of dat ding heet niet Splash, maar je snapt wat ik bedoel, die boomstam. En het was natuurlijk nat geworden, maar het was ook weer zo droog.
1: Oh, heerlijk. Dus zo'n stof dat lekker snel droogt.
0: Ja, heerlijk. Het voelt een soort zijde en satijn door elkaar.
1: Ja, ik zie het. Nou, het ziet er lekker uit.
0: Ja, maar ik was hard hierheen gefietst, want ik had nog een oudergesprek thuis. Dus ik dacht, nou, dan ga ik niet wandelen, ga ik fietsen. Toen kwam ik hier op het werk aan. En dan ga ik even naar het toilet, even mijn haar fatsoeneren. En en de kraan liep. Maar we hebben van die sensorkranen.
1: Ja.
0: Als ik er iets ergens niet tegen kan, is het waterverspilling.
1: Ja.
0: En die liep maar. En hij ging niet uit.
1: Oh, zat er iets voor die sensor?
0: Nou, dat weet ik niet, want ik heb eerst op mijn knieën gelegen kijken of ik die hoofdkraan ergens kon vinden.
1: Oh.
0: Dichtdraaien. Maar dat zat heel strak en ik had geen gereedschap bij me. En uiteindelijk heb ik inderdaad met een doekje en mijn nagel die sensor bewerkt. En hij is uitgegaan.
1: Oh, heel goed.
0: Ja. Dus mission accomplished.
1: Ja, inderdaad. Dus jij hebt de waterverspilling vandaag
0: gestopt. Ja, maar er waren mensen van de bieb die deden, dat doet hij heel vaak. Ik zal wel even onderhoud bellen. Ja, maar ondertussen loop je al die liters water weg. Schoon drinkwater, zo zonde.
1: Nee, maar heel goed. Want
0: het is opgelost.
1: Ik wou zeggen, super Jessica, die kwam eraan. Ja,
0: zo met één hand vooruit vloog ik de wc in. Ja, nee, dat... weet je, als je ertoe zet, kan je echt allemaal wel meer dan dat je denkt. Of dat je misschien nog nooit over na hebt gedacht. Maar je kan echt veel. Met een klein beetje inzet gewoon.
1: Ja, maar dat is het wel. Want nu denk je, je hebt even de kraan gefixt. Hè, dat er geen water wordt verspild. Maar het zijn die kleine dingen. Of kleine dingen ook gesproken. Vandaag gaat bijvoorbeeld ook de soepbus gaat allemaal soepveeltjes uitdelen.
0: Oh, je hebt dat item al gehad. Ja. Oh, oké. Ik ga het
1: eruit
0: staan. Heel goed.
1: Ja, om mensen dus te activeren om bijvoorbeeld zelf vrijwilligerswerk te doen. Of alleen al bewust te zijn van wat er allemaal hier in Den Haag gebeurt. Vrijwillig. Wat mensen vanuit hun goede hart doen.
0: Echt, ik kan hier genoeg aandacht geven aan vrijwilligers. 185.000 vrijwilligers in Den Haag. En in november zijn de vrijwilligersprijzen weer. Mensen kunnen zich ook daarvoor opgeven. Of elkaar, of een organisatie, een instelling. De stad draait daar echt op.
1: Ja, ik vind het echt mooi dat mensen vanuit gewoon hun goedwil gewoon vrijwilligerswerk willen doen. Want je moet toch wel weer denken van, goh, heb ik een gaatje in mijn agenda vrij?
0: Doe jij wel eens vrijwilligerswerk? Iets waarvan je denkt, dat doe ik. Ik word er niet voor betaald. Of ik geef de helft van mijn prijskorting. Of...
1: dat sowieso.
0: Ja, als presentator word je vaak gevraagd natuurlijk om fundraisers te presenteren.
1: Ja, dat doe ik sowieso. En kijk, op dit moment doe ik niet heel actief iets aan vrijwilligerswerk. Maar ik ben wel vroeger bijvoorbeeld naar Palermo geweest. En daar heb ik in een asielzoekerscentrum vrijwilligerswerk gedaan. Hey. Dus ik heb wel heel mijn leven lang allerlei verschillende dingen gedaan. En jij?
0: Nou ja, ik heb 2 kinderen. Dus dat gaat al heel snel dat je op school natuurlijk van alles doet. En dat is ook... Ja, dat doe je ook vrijwillig. Ik ben altijd klassenmoeder geweest, luismoeder. Van alles georganiseerd. En inderdaad, als je wat meer werkt, dan is dat misschien niet op een bepaald ritme in je week. Maar ik organiseer wel regelmatig ook wat leuks voor de straat, voor de buurt. En
1: superbelangrijk.
0: Er zijn wat buurtjes in mijn straat die dan echt geen kaas hebben gegeten van de mobiele telefoon. En dan toch iets willen weten. En dan komt er eens eentje aan met de telefoon. En zegt, kom maar, help desk, Jessica is open. Dus het zit hem soms ook echt in de dingen... die je gewoon helemaal makkelijk in je dag kan implementeren. Hè?
1: Ja, dat je er niet gelijk, dat het niet als een last voelt.
0: Het zit niet in je agenda, maar je doet het gewoon voor elkaar.
1: Ja, en wat jij ook doet, is natuurlijk Haags Bakkie. Want wat
0: we vandaag
1: op het menu?
0: Ja, geen vrijwilligerswerk. Nee. Het voelt soms wel als een hobby, maar het is gewoon mijn baan. Duinwachter Danny komt langs. Ik heb hem natuurlijk altijd op woensdag aan de telefoon. Maar 1 keer in de maand wisselen we dat om voor een studiobezoekje. Vind ik gezellig. En dan kan hij me vertellen over hoe het in de duinen eraan toe gaat. Wat er op de planning staat. Want ze doen ook leuke excursies. Organiseren van alles voor de mensen die het duingebied bezoeken. Ik ga bellen met Grace. Vorige week was ze ziek, maar ze heeft weer gewandeld. Dus die gaan we spreken. Ik heb natuurlijk een nieuws uit de wijk. Scheveningen Dorp staat vandaag op de agenda. Dus daar gaan we even induiken, zo gezegd. En dan gaan we het ook hebben over een filmwandeling in Haagse Hout op 22 september. Dus dat is volgende week dinsdag. En Nicole Mekkel komt daarover vertellen. Zij organiseert echt heel veel in Haagse Hout. Ze is al een poosje niet langs geweest. Dus ik dacht, het wordt weer eens tijd.
1: Ja.
0: Jij wil natuurlijk weten wie er in de FNA11 zit vandaag.
1: Ja, want het is natuurlijk een uitdagende week.
0: De Q.
1: Ja.
0: Status quo.
1: Oh, ja.
0: Quo. Met de Q.
1: Ja. Help me even wat ze...
0: Nou, ik heb twee nummers van ze. In the Army Now en Whatever You Want. Maar ik weet ook bijvoorbeeld dat in Duingel heb je de mini-play Kwek Show. En dan doen ze zo'n band na. Dus bijvoorbeeld Benny Bever. Dat is dan een vrijgezel die gaat van slapen. Daar hebben ze ook de status Kwek.
1: Ja.
0: Heb je dus de imitatie van de status quo. Jij kan gaan stemmen.
1: Op de Instagram.
0: Op Instagram. En dan hoor je even de fragmentjes.
1: Ja.
0: En dan kan je kiezen. Maar jij hebt geen idee welke nummers dit zijn.
1: Nee, ik moet even luisteren.
0: Dus je moet zo gewoon eventjes om 9:50... dan laat ik ook de fragmenten horen. Dan weet jij het weer helemaal.
1: Ja, dan ben ik weer helemaal up-to-date. Nou, ja. Dankjewel Jessica. Ik ga de koffie pakken en lekker luisteren naar Haags Bakkie.
2: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
6: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
7: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Den Haag FM.
8: Nu het nieuws van 10 uur.
9: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Bij een flat aan de Robijnhorst is vannacht rond 3 uur een explosie geweest. Daarna brak brand uit. De woning op de eerste verdieping van de flat in Mariahoeve raakte beschadigd. De knal was in de wijde omgeving te horen. Delen van de glazen pui van het huis zijn verdwenen. En de grond onder het balkon lag bezaaid met glas. Of er iemand gewond is geraakt en wie of wat er achter de explosie zit, is nog niet bekend. Op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van 110 miljoen euro op het OV in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog uitgesteld. Maar nu komt de flinke bezuiniging er alsnog, bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim 40 miljoen euro, daar gaat het om. Voorzitter Robert Medenblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is er bezorgd over.
10: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, gaat die korting inderdaad gaat er vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
9: Voorzitter Medenblik van VNO-NCW Regio Den Haag was dat vanaf het traditionele miljoenenontbijt vanmorgen, dat door de ondernemersorganisatie wordt gehouden. Ook Kamerlid Pieter Grinwis van de ChristenUnie met een verleden in de lokale Haagse politiek is niet blij met de bezuiniging.
11: Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje, voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder.
9: Sluit ik af met het weer. Buien, maar af en toe ook zon bij vanmiddag een graad of 18. Morgen veel bewolking, enige tijd regen en maar zo'n 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
12: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget.
3: budgetongediertebestrijding.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 9 minuten over 10 op deze woensdag 16 september. Tuinwachter Danny die zit al lekker klaar. Ik ga zo een bakkie voor hem zetten. En dan gaan we het even hebben over het intreden van de herfst. Want ja, dat valt niet meer te ontkennen, mensen. Ook al zit ik hier in mijn zomerjurk. En verder gaan we bellen met Grace. Die was vorige week nog een beetje ziek, maar die heeft weer lekker gewandeld. We gaan haar bellen en horen wat voor tips ze allemaal weer voor ons heeft en wat voor ontdekkingen ze heeft gedaan. Maar eerst...
0: Even na 11.
1: De Even na 11. We doen het artiesten ABC. Dit is de week van de Q. We hebben Queen al gehad, Queen Latifah. En vandaag is de beurt aan de Status Quo. Twee nummers van de band. In the Army Now en Whatever You Want. Dat is de keuze van vandaag. En als je denkt, ja, ik weet het even niet meer hoor. Don't worry, ik laat zo natuurlijk even de fragmentjes horen. Ondertussen kan je vast je Instagram-app openen. Ga naar ons account, @denhaagfm. Volg ons als je dat nog niet hebt gedaan. En open dan de story. En dan hoor je ook daar de fragmenten. En dan kan je gelijk kiezen. Dit is de keuze van vandaag.
0: Even na 11.

0: Adele, Water Under the Bridge. En daarvoor hoorde je Eva Max met Sweet, What a Psycho. Gevaarlijk.
1: Even ontspannen in de natuur met duinwachter Danny.
0: Ja, gezellig hè. Iedere woensdag bel ik Danny natuurlijk. Maar één keer in de maand is hij dan live hier in de uitzending. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Jessica.
0: Ik heb een lekker Haags bakje voor je gezet. Zwart, kokend heet. Hoe gaat het met je deze ochtend?
2: Het gaat lekker. Warm welkom. Dus dat is altijd goed. Even settelen hier zo in de studio in plaats van in de duinen.
0: Naar buiten kijken. Iedereen altijd die langs loopt.
2: Altijd even op de achtergrond kijken. Wat gebeurt er allemaal? Zie je weer mensen lekker wandelen of naar werk of door de stad heen. Dus dat is altijd heel leuk om te zien. En het contrast ook tussen de duinen en de stad. Dus ik zit hier altijd lekker op mijn gemakkie. Op te starten met de bakkie.
0: En hoe ben je hier? Ben je met fiets?
2: Ik ben nu met de scooter.
0: Oh?
2: Ja,
0: wat voor scooter?
2: Het is wel een benzinescooter.
0: Nee joh, maar dat is vast niet een boswachterscooter.
2: Nee, dat is mijn eigen scooter. Maar mijn fiets, de trapper in de pendaal, die is gebroken.
0: Oh,
2: dus
0: nee.
2: Als ik nu fietsend zou komen, dan...
0: Je wordt één been fietsen.
2: Een beetje acrobatisch. Dus ik dacht, dan pak ik toch maar even de scooter. Toch
0: doe je goed. Ja, dat groeit. Ik weet dat je normaal een sportieve jongen bent, maar je moest hier wel komen.
2: Daarom. En op tijd natuurlijk.
0: Zo is het. Danny, hoe gaat het in de duinen op dit moment?
2: Het gaat goed met de duinen. En zeker de overgang. We hebben net de zomer gehad. En je wil het eigenlijk niet zeggen, maar de zomer is een heel lekker seizoen. Maar we gaan naar de herfst.
0: Ook een lekker seizoen.
2: En dat is ook een lekker seizoen. En er horen allemaal verschillende dingetjes bij. Dus we zien de paddenstoelen alweer opkomen. Hoe dat werkt kan ik zo vertellen. De vogeltrek is weer in volle gang. Dus de vogels die vanuit het noorden van de wereld, die trekken weer naar het meer naar ons toe.
0: Ja.
2: En dan de vogels van ons, die trekken weer naar het zuiden toe.
0: Ja.
2: Dus dat is weer allemaal gaande. Dus zijn er allemaal dingetjes in de duinen weer... iedereen gaat zich weer voorbereiden voor de winter. Vetreserves opslaan, net als bij de egels. Die zijn nu lekker vooral aan het eten.
0: En wat eten die dan? Wormen en zo?
2: Wormen, eikeltjes.
0: Dat je eikels ook?
2: Ja.
0: Dus als het dan regent, dan komen die wormen wat meer naar boven. En dan hebben die egeltjes mooi een feestmaal.
2: Ja.
0: En die kunnen ze opslaan voor de winter.
2: Ga lekker smikkelen, Even goede vetreserves opslaan. De reeën die gaan ook alweer wat trager in de stand. De bronsttijd is net voorbij, of het is een beetje aan het einde.
0: Zoals op de Veluwe, hè, dan hoor je dat bronzen, of hoe noem je dat?
2: Beurlen.
0: Beurlen van die grote edelherten. Hebben de kleine hertjes, de reetjes bij ons in de duinen ook zo'n soort geluid?
2: Nee, die kunnen wel blaffen. Dus dan lijkt het
0: blaffen.
2: Op een hond is. Maar dan is dat gewoon een ree. Maar dat is meer een angstgroep meestal ze blaffen.
0: Niet om vrouwtjes te lokken en te laten zien... ik ben groot, sterk en ik wil voortplanten.
2: Meestal gaan ze achter de vrouwtjes aanlopen. Dus dan zie je ze de hele tijd rondjes lopen achter elkaar heen en volgen. En nee, die maken niet zoveel geluiden. Dus als je door de duinen heen loopt... hoor je niet in één keer een burlend geluid ergens uit de struiken naast je.
0: Ondertussen zie ik echt een hele stroom aan jonge mensen hier... achterlangs trekken. Ja, er wordt zelfs gezwaaid. Gezellig. Die gaan natuurlijk ergens heen. Amare of zo. Dus er wordt geblaft door de reetjes. Als ze bang zijn, in ieder geval lopen ze rondjes achter elkaar aan. Want zij gaan nu dan voortplanten om in het voorjaar kleintjes te hebben.
2: Ja, het vrouwtje, dus de reegeit, die slaat de ei-ontwikkeling op tot in het voorjaar. Want dan is er weer voldoende voedsel om de energie om het jonge kalf.
0: Ja, dus ze paren nu.
2: Ja.
0: En dan vindt er een bevruchting plaats.
2: Ja.
0: Maar hij gaat niet verder ontwikkelen. Dat gebeurt echt pas in het voorjaar.
2: Ja, dat gebeurt pas weer in het voorjaar.
0: Bijzonder, hè?
2: Ja, het is wel heel mooi hoe de natuur dat kan regelen.
0: Ja.
2: Omdat het te weinig voedsel is. Maar omdat het, je ziet het als het reekalfje wordt geboren. Daarna heb je alweer de bronstijd. Dus voor het reegeit is het wel echt hard werken steeds.
0: Ja.
2: En je ziet nu eigenlijk, zeker richting de winter, dus voorbereiding, minder voedsel. Blaadjes vallen van de bomen en knopjes die in het voorjaar komen. Die zijn lekker voedselrijk, die snoepen ze heel graag. Maar ze ook wel wat minder. Dus ze gaan de spaarstand in, dus hun maaginhoud wordt ook kleiner. En daarom is het ook weer heel belangrijk dat we ze zo min mogelijk verstoren. En ze verzamelen dan allemaal reeën bij elkaar en dat noemen we een sprong. Dus dan is de kans groter dat je meerdere reeën bij elkaar ziet straks in de winter.
0: Oh ja, dus dan eigenlijk om goed de winter door te komen gaan ze meer groeperen.
2: Ja.
0: Leuk.
2: Ze weer bij elkaar voor veiligheid en voor voedsel.
0: En de kalfjes die van het voorjaar geboren zijn, zijn die dan nu al echt helemaal groot?
2: Nee, die lopen nog wel bij de moeder. Die zijn nog niet groot genoeg. Maar kalfjes, die lijken een beetje op... Als ze net geboren zijn of wat groter worden... dan hebben ze nog van die stippen op hun rug.
0: Ja, ja, net zoals Bambi.
2: Ja, en dat trekt nu een beetje weg.
0: Oké, okay. Dus ze blijven nu dan nog bij mama. Maar als mama dan van het voorjaar weer een nieuw kalfje gaat maken... dan vertrekken ze een beetje.
2: Dan lopen ze nog wel mee. Dan zijn de jaarlingen.
0: Oké, ja.
2: Ouder. Maar dan lopen ze daar nog wel mee met moeders. Maar moeders is dan weer bezig met het kalfje te voeden en te eten.
0: Ja.
2: En dan daarna gaan ze hun eigen gang. Ja.
0: En, ja, en dan in het tweede jaar kunnen ze misschien zelfs wel weer paren.
2: Ja, dan gaan ze zelf de hort.
0: Mooi, wat een mooie cyclus. En dat gebeurt nu allemaal in de Haagse duinen. Omdat de herfst de intrede heeft gedaan. Volgens mensen die echt altijd met weer bezig zijn. Die houden 1 september aan. Maar eigenlijk wil ik pas 21 september aanhouden.
2: Ja. Ja, dat is toch wel, dat stel je toch even uit.
0: Ja, even uitstellen. Al heb ik wel mijn gnomen en pompoenen van de week neergezet. Dus bij mij binnen is het wel een beetje herfstig. Straks gaan we het over de paddenstoelen hebben. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb direct klaarstaan met My Friend.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. Dit was Direct met My Friend.
1: Even ontspannen in de natuur met duinwachter Danny.
0: Ja, het wordt herfst. Dat kunnen we niet ontkennen, mensen. Bij mij thuis is de herfstversiering alweer uit de kast gehaald. En ook in het straatbeeld zie je steeds meer herfst. Ik kijk even naar buiten, Danny. Ik zie nog wel hele groene bomen hier op het spui. Ja. Zit maar hier en daar een klein groen plekje. Of een geel plekje.
2: Ja, het is gelukkig nog groen. En dat is zo ook in de duinen. We hebben natuurlijk best wel een droge zomer gehad. Dus ja. Toen was het wel oranje. Het is daarna weer gaan regenen. Dus alles herstelt weer.
0: Maar dan wordt het weer groen. Oh, grappig, hè?
2: En daarna gaan we waarschijnlijk weer richting de winter. Temperaturen zijn nu ook nog redelijk warm.
0: Ja, het was gisteren in Drievliet. Het was warm.
2: Daarom, dus het duurt
0: echt lekker.
2: Eventjes voordat de bomen oranje gaan worden en dat je echt weer die herfstbeelden krijgt.
0: Ja.
2: Maar wat je wel ziet richting september zijn die mooie luchten. Dus die zonsondergang met die hele mooie luchten, maar ook zonsopkomst. Als ik 's ochtends naar mijn werk rijd, dan rijd ik richting de Watertoren en dan heb je rechts een heel groot veld, het Nettenboetesveld. En dan zie je zo van die mistwolken.
0: Ja, ja.
2: Het zonnetje erachter. Ja, dat is prachtig. Dan sta ik heel even stil en dan denk ik, wat is dit mooi, zeg.
0: En verzamelen zich daar dan ook veel konijnen, hazen en reetjes?
2: Tot grote veld zie je dan een beetje bruine vlekken in de verte. En dat zijn dan reetjes die lekker aan het snoepen zijn van het gras. Konijntjes zie je ook wel, maar die zie je meestal wat later.
0: Oké.
2: Later in de avond. Meestal als ik na een avonddienst terugrij, zijn ze daar wel wat actiever. En vossen zie je hier en daar ook nog even lopen. Dus het is volop met dieren daar op dat veld.
0: Ja.
2: En dan met dat beeld erbij. Dan denk ik, het is een levend schilderij.
0: Ja, dat is het, hè. Dat is het echt. Fantastisch. De paddenstoelen. Want ik heb ook wel al van die witte, grote, ronde paddenstoelen gezien. Alsof je denkt, ligt er nou een schedel? Nee, toch? Nee, dat is een paddenstoel. Wat zie jij allemaal gebeuren?
2: Ja, ik zie ook heel veel paddenstoelen. Ik denk de wandelaars die heel vaak door de natuur wandelen, dat ze ook nu in één keer weer zien, er komen weer paddenstoelen aan. Heeft ook te maken met de neerslag. Omdat het weer geregend heeft. Toch wat vochtig, het koelt toch s'avonds wat meer af. Dus zie je dat de natuur erop reageert. En paddenstoelen, en dat is een heel leuk verhaal. Je hebt schimmeldraden door de grond.
0: Ja.
2: En op het moment dat het vochtig wordt, komen die paddenstoelen eruit. Dat zijn eigenlijk de vruchten van de schimmels.
0: Ja.
2: En die zorgen ervoor dat die schimmels weer zich kunnen verspreiden aan de hand van de wind, maar ook door dieren die er langs lopen. Want sommige paddenstoelen, als je er tegenaan tikt, zie je in één keer zo'n stofje omhoog komen. En dat zijn weer de sporen die zorgen er weer voor dat die schimmeldraden zich verspreiden.
0: Ja.
2: En zo'n paddenstoel, zo'n schimmel, kan ook samenwerken met een boom. Een boom zorgt voor suikers, vervoeding voor het schimmel. Maar de schimmel zorgt er ook weer voor vochtopname en vervoeding voor de boom. Dus, en dat zit echt in de haarwortels van de boom.
0: Ja.
2: Bomen kunnen ook met elkaar communiceren. Als ze ziek zijn, kunnen ze voeding doorgeven.
0: Maar
2: tegelijkertijd werken ze ook samen met die schimmels. Dus er is zoveel wat je eigenlijk niet ziet. Want je ziet een paddenstoel, maar er zit zo'n systeem achter. En paddenstoelen, schimmels, die ruimen ook de natuur op. Dus blaadjes die vallen, die op een gegeven moment, die schimmels eten dat gewoon op en die verwerken dat.
0: Ja.
2: Dan krijg je van die mooie paddenstoelen. Dus, ja.
0: Wat is je lievelingspaddenstoel?
2: Toch diegene met rood met witte stippen.
0: En hoe heet die? De vlieg?
2: Dat is de vliegzwam. Ja.
0: Vliegzwam, hè?
2: Maar de grote parasolzwam, die is ook heel leuk. Die kunnen echt zo groot worden gewoon.
0: Dat is gewoon een beetje als een avondeetbord.
2: Ja, bijna even groot als dat. Zo. Ja, ik denk een klein bordje wel wat meer. Zo'n klein, weet je,
0: een ontbijtbordje.
2: Ja, zo'n ontbijtbordje waar je broodje op kan doen. Dus beetje die grote.
0: Maar en die is welke kleur?
2: Die is bruinig. Bruinig met een beetje wit.
0: Oké. We gaan op zoek. En misschien is het wel leuk dat als jij een paddenstoel tegenkomt, dat je een foto kan maken en dat je die even WhatsApp naar 070-307-8899. En dan gaan we de mooiste paddenstoelen die we in het Haagse vinden, Nationaal Park Hollandse Duinen, die gaan we dan delen op de socials van Den Haag FM. Duinwachter Danny, mag ik u weer danken voor deze hele fijne koffiedate?
2: Tuurlijk, altijd.
0: En volgende week bel ik je weer op woensdag.
2: Yes, gaan we doen.
0: Dankjewel.

0: Christina Aguilera, Come On Over. Oh, zo'n lekkere plaat om even lekker mee te playbacken. Nou, dat heb ik gedaan. Met alle gekke bekken en handgebaren erbij. Daarvoor die Talk To Me van Damiano. Damiano David. En daarvoor was Chesto op de radio.
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Even bellen met...
0: We bellen met Grace. Vorige week was ze even ziek. Goedemorgen. Maar je bent weer helemaal opgeknapt.
2: Ja, gelukkig wel, gelukkig wel.
0: Fijn. En heb je nog gewandeld?
2: Ik heb wat korte wandelingen gedaan. Maar ik ben een beetje mijn energie aan het sparen, want ik ga na het weekend naar Oostenrijk.
0: Ah, en wat ga je daar doen? Is dat de vraag naar de bekende weg?
2: Ja, nee, ik ga een wandeltocht maken van 4 dagen.
0: Ja.
2: In de Oostenrijkse Alpen, dus dat is best wel flink omhoog.
0: Ja.
2: Maar met een groepje.
0: Oh, wat leuk.
2: Heel erg leuk, ja.
0: Dus je hebt, er zijn mensen die waren geïnteresseerd om onder begeleiding van jou te wandelen.
2: Nee, we zijn eigenlijk ook 4, of we gaan met een groepje.

0: meiden die ook outdoor content maken.
1: Mm-hmm.
0: Het is eigenlijk een beetje een groepsopdracht als het ware om dat gebied daar te verkennen en daar video's over te maken.
1: Ja, wat leuk. En dus in opdracht, dus de VVV daar, de plaatselijke toeristeninformatie, die vindt het heel fijn dat jullie komen.
0: Ja, zeker. Ja. Het is een nieuwe soort route die we hebben uitgestippeld. Dus we gaan kijken of dat een beetje een leuke route is om ook echt daadwerkelijk te gaan lopen. En dan wordt die route dus zeg maar gepromoot en verkocht ook online.
1: En ga je dan ook daar slapen? Heb je dat tentje dan in je rugzak?
0: Ja, we gaan dus niet in een tent slapen, maar dit is echt een huttentocht. Dus dan loop je eigenlijk de hele dag van hut naar hut, als het ware.
1: Ja.
0: Dus dat is ook nieuw voor mij. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. Ik heb natuurlijk afgelopen zomer in een tent geslapen. En afgelopen winter vooral in hotels en Airbnbs en dat soort plekken. Dus nu in de hut. En ja, dat schijnt ook wel weer een hele andere beleving te zijn. Volgens mij is er ook niet eens overal stromend water. En, ik ga het meemaken.
1: Ja, dat is dan wel weer anders. Want op een camping heb je dat natuurlijk wel. En dat gaat dan... Wanneer gaat dat gebeuren?
0: Ik ga volgende week dinsdag met de trein gaan we naar Oostenrijk.
1: Ja, dus als ik je volgende week woensdag bel, dan ben je daar. Misschien heb je niet eens bereik.
0: Ik laat het je weten.
1: Ja, dat gaan we gewoon meemaken. Ik ben erg benieuwd hoe dat is. Hoe ga je hierop voorbereiden?
0: Dit heb ik zeg maar ook met hardlopen. Als je eenmaal soort van weet dat je het kunt, dan is dat echt al het halve werk. Natuurlijk, je moet wel in beweging blijven en dat ben ik ook wel. Maar dat ik de hele dag kan lopen, dat weet ik.
1: Dus
0: het zal zeker zwaar worden, want ik ben er wel een beetje uit. Ik ben nu niet hele lange tochten aan het maken elke week. Maar ik denk gewoon ook dat als je dat uitzicht hebt en die sfeer met z'n allen, dat je daar zoveel kracht uit haalt, dat het gewoon wel gaat lukken.
1: Ik ben ook heel benieuwd hoe jij het gaat ervaren om juist wel met een hoop mensen te wandelen.
0: Ja, dat is wel een dingetje. Dat weet ik gewoon echt niet. Ik ben altijd alleen.
1: Ja. En wat gaat er nu in je tas? Wat je voorheen misschien niet meenam, maar omdat je in die hut gaat slapen en misschien niet eens stromend water hebt. Wat denk je van, dit ga ik meenemen?
0: Dat is eigenlijk een goede vraag. Want ik heb een beetje soort van gewoon de standaard dingen die ik meeneem. Ik moet mijn wandelstokken vooral niet vergeten, want dat heb je echt wel nodig op die routes.
1: Ja.
0: Maar misschien, goed dat je het zegt, dat ik extra verfrissingsdingetjes kan
1: meenemen.
0: Ja, precies
1: dat. Natte doekjes of zo.
0: Natte doekjes, dat is een hele goeie. Daar ga ik even aan denken.
1: En dan een plastic zakje waar je ze weer in mag stoppen.
0: Ja, precies. Ja, dat gooien we sowieso natuurlijk niet in de natuur.
1: Nee, dat weet ik van jou.
0: Ik vind het ook altijd best wel vervelend als ik gewoon hier in het duinen loop, hè, bijvoorbeeld. Ja. Dat je dan op bepaalde plekjes wc-papier ziet liggen. Gooi dat gewoon niet in de natuur.
1: Nee, doe dat gewoon niet.
0: Nee.
1: Neem het gewoon weer mee. Je had een zakdoekje bij je, dus zorg ook dat je een zakje bij je hebt dan om het mee te nemen.
0: Ja daar ben ik wel, daar ben ik zeker voor.
1: Ja. Grace, ik vind het erg fijn dat ik je weer heb gesproken. Heel veel plezier en succes volgende week. En we gaan kijken of jij bereik hebt daar in de Oostenrijkse bergpartijen om mij op te nemen.
0: Ja, dat zou heel vet zijn. Dat
1: zou zeker leuk zijn. Veel plezier en tot volgende week hopelijk.
0: Ja, fijne dag. Hoi.
1: Zelfde. Ai.

0: Miles Smith met Stay.
1: Even na 11.
0: Heb jij al gestemd op de Even na 11 van vandaag? Zo niet? Dan heb je daar nog 11 minuten de tijd voor. Want om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En Even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. Stemmen doe je op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll. En daar klik je op jouw favoriete nummertje van vandaag. Het zijn twee nummers van Status Quo. Want ja, we zijn bij de letter Q aangekomen. Je kan kiezen uit In the Army Now en Whatever You Want. En ik laat nu even de keuze horen.
1: Even na 11.

0: nu het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Bij een flat aan de Robijnhorst is vannacht rond 3 uur een explosie geweest. Daarna brak brand uit. Woning op de eerste verdieping van de flat in Mariahoeve raakte beschadigd. De knal was in de wijde omgeving te horen. Delen van de glazen pui van het huis zijn verdwenen. En de grond onder het balkon lag bezaaid met glas. Of er iemand gewond is geraakt en wie of wat er achter de explosie zit, is nog niet bekend. Op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van 110 miljoen euro op het OV in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog uitgesteld. Maar nu komt de flinke bezuiniging er alsnog, bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim 40 miljoen euro, daar gaat het om. Voorzitter Robert Medemblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is er bezorgd over.
2: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, gaat die korting inderdaad gaat er vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
1: Voorzitter Medemblik van VNO-NCW Regio Den Haag was dat vanaf het traditionele miljoenenontbijt vanmorgen, dat door de ondernemersorganisatie wordt gehouden. Ook Kamerlid Pieter Grinwis van de ChristenUnie met een verleden in de lokale Haagse politiek is niet blij met de bezuiniging.
3: Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje, voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder.
1: Sluit ik af met het weer. Buien, maar af en toe ook zon bij vanmiddag een graad of 18. Morgen veel bewolking, enige tijd regen en maar zo'n 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
7: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
8: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Haags. Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 11:08 op deze woensdag 16 september. We hebben natuurlijk straks een nieuwe nieuws uit de wijk. En we gaan het stadsdeel Scheveningen en specifiek de wijk Scheveningen-Dorp gaan we centraal zetten. Ik heb Jolanda in de uitzending en zij gaat ons daar alles over vertellen. Ik ben benieuwd hoe lang zij daar al woont. En ik heb ook straks Nicole Meckel in de uitzending. Zij gaat vertellen over de filmwandeling in Haagse Hout. Maar eerst. Oh, wat doet hij raar.
2: Ik hoorde jou niet.
1: Ja, we zijn nog in de uitzending, maar mijn computer doet een beetje raar. Ik wou natuurlijk zeggen dat... Maar eerst...
0: Even na elf,
1: maar het loopt hier een beetje vast. De uitslag was 50-50. Dat wil zeggen dat je dan als DJ... Ja, gewoon eigenlijk... de baas bent. Dan mag je de laatste stem eraan geven. En toen dacht ik, weet je wat, ik zoek het even op in de computer. En in de computer kan ik dan zien welke ik als eerste vind. En die ga ik draaien. Dat is wat ik met mezelf heb afgesproken. En weet je welke het was? Het was Status Quo. Dan gaat hij weer raar doen. Sorry mensen, we hebben echt een hoop technische uitdagingen vandaag. In de Army Now, die ga ik voor jullie draaien. Want dat is de winnaar van de FNA 11.

0: Shakira met Zoo. En daarvoor hoorde je natuurlijk de winnaar van de FNA 11, Status Quo met In the Army Now.
1: Nieuws uit de wijk.
0: En dan is het nu tijd voor onze vaste woensdagrubriek Nieuws uit de wijk. Bij mij in de uitzending zit Jolanda. Ze woont in stadsdeel Scheveningen en in de wijk Scheveningen-Dorp. Goedemorgen, Jolanda.
2: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat je er bent.
2: Vind ik ook.
0: Hoe lang woon je al op Scheveningen?
2: Ja, dat is een ingewikkelde vraag. Ik woon 25 jaar in het stadsdeel Scheveningen, maar ik heb 17 jaar in het Statenkwartier gewoond en ik woon nu 8 jaar in op Scheveningen-Dorp, zeg je.
0: Ja. Ja, het is op Scheveningen, maar is het dan misschien wel in Scheveningen-Dorp?
2: Ja, nou, dat is niet zeker voor het onzeker. Ik noem het op dorp.
0: Op dorp, ja. Op het dorp. Ze is 8 jaar op dorp. En wat is het grootste verschil tussen het Statenkwartier en Scheveningen-Dorp?
2: Ja, Scheveningen-Dorp is toch wel, nou, het woord zegt het al, hè, een dorpje. Daar voel je je echt thuis, je kent de mensen. Het zijn ook vaak bekende gezichten na een tijdje die je tegenkomt. En het Statenkwartier is ook een hele mooie wijk in Den Haag. Heb ik met heel veel plezier gewoond. Maar als ik heel eerlijk ben, daar zijn inmiddels zoveel expats
0: gekomen. Ja, dat
2: gekomen,
0: is zo, hè?
2: En dat is heel erg leuk als je je talen wilt oefenen. Ja. Maar op een gegeven moment is het toch wel wat verloop. En voelt de wijk wat minder als jouw wijk.
0: Ja, ja, dat snap ik, omdat ze ook niet zo heel lang blijven. Ik had dat dan ook wel als ik bij het schoolplein in het Statenkwartier. Als ik dan een grapje maakte of zo, omdat ik weer iets loms deed. En dat doe ik nog wel eens. En dan stond er zo'n nanny of zo naast me. En dan maakte ik een grapje. En dan, oh, sorry, don't speak Dutch. En dan, oh, dan vond ik dat zo irritant. Dacht ik, was echt wel grappig net. Dus ik begrijp je helemaal. Als mensen nou aan je vragen van Scheveningen-Dorp, help me even. Waar woon je? Waar is dat?
2: Nou, ik woon zelf aan de Prins Willemstraat. Dat is denk ik een straat die mensen niet zo goed kennen. Maar als ik zeg waar het is het stukje tussen de Scheveningse weg en de Keizerstraat. Nou, de Scheveningse weg kent iedereen.
0: Ja.
2: Keizerstraat kent ook iedereen. Ja. Dat is het hart van Scheveningen-Dorp.
0: Nou, dus dat is maar dus dat waar nu die nieuwe rotonde is gekomen?
2: Ja, ik woon praktisch aan de nieuwe rotonde. Was een feest om de aanleg mee te maken. Maar
0: en de mensen die verrassend fouten maken.
2: En het was een inderdaad, vorig jaar december of zo, was dat was het een spektakel toen hij open ging en iedereen in de blubber vast komt te zitten. Ja. Maar goed, ik ben heel erg blij. Ik woon dus aan die rotonde en het is allemaal veel gelijkmatiger. Het is veel mensen noemen het een horrorrotonde, want hij is ook ingewikkeld. Je moet echt goed opletten, maar dat denk ik maar. Als je je rijbewijs terecht hebt gehaald, dan kun je deze rotonde aan.
0: Ja, ik neem hem best wel vaak. Het is toch gewoon een rotonde. Je moet gewoon kijken wanneer je wel en niet voorrang hebt.
2: Ja, maar er zit de tram rijdt er overheen, de fietsers rijden erover. Hij heeft niet 4 armen, maar 5.
0: Ja. Het is wel heel zielig voor de mensen die dat niet kunnen.
2: Oh ja, ja, die zult ze de kost moeten geven. Dus blijft echt opletten. Maar dat is niet verkeerd in het verkeer.
0: Nee, nou en dan, want ik vraag ook altijd, waar doe je boodschappen? Maar als jij daar woont, dan heb je wel keus. Want je zit dicht bij de Aldi, de Jumbo. Wie zit daar op de hoek dan?
2: Jumbo is wat verder weg, dat is meer in de haven.
0: Jawel, maar toch best dichtbij.
2: Ja, nou dat is wel leuk. Op dorp ga je natuurlijk bij de dichtstbijzijnde.
0: Ja, want welke grote supermarkt zit daar nou?
2: Nou, tegenover mij zit de Hoogvliet.
0: Hoogvliet zit
2: en
0: daar,
2: in de Keizerstraat zit natuurlijk de Albert Heijn. Maar het is natuurlijk veel leuker om naar de kleine winkeliers of kleinere winkeliers boodschappen te doen. Dus ik ga altijd voor mijn brood naar het Hofje van Nomen in de Keizerstraat. Ja. Waar je ook heerlijk gebak kunt eten en met een koffietje buiten kunt zitten. Ik ga natuurlijk voor de kaas naar de Dirk Leeflang. En ik probeer zoveel mogelijk bij de kleine winkeltjes, ook in de Badhuisstraat, mijn boodschappen te doen. Want ja, die variatie maakt die winkelstraten leuk. En dat is natuurlijk best wel een dingetje. Mooi bruggetje straks naar de wijkagenda. Ja, we doen gemak boodschappen. Hè? Dus het moet snel en het moet op één plek en alles bij elkaar. Maar ja, dan hebben ondernemers het zwaar. En dan moeten wij ook niet verbaasd zijn als er leegstand komt.
0: Nee, ja, en ik vond het juist dat
2: van internet. Ja, we noemen het nog maar even. Want eigen gedrag is ook heel belangrijk.
0: Zeker. En het is, ja, ik vind soms, ze zeggen, grote supermarkt is gemak, maar als ik dan 1 of 2 dingetjes nodig heb, denk ik, moet die hele supermarkt door. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dan ga ik dus veel liever zo'n klein winkeltje bij mij in de buurt in. En hoe charmant is het als je met je kindje boodschap gaat doen en daar krijgen ze een plakje worst en daar een blokje kaas en daar ja, daar zijn we allemaal mee opgegroeid en dat wil je vasthouden.
2: En dat is het leuke van het dorp.
0: Ja.
2: Mensen kennen elkaar en op een gegeven moment leren ze jou natuurlijk ook kennen. Misschien kennen ze niet iedereen bij naam. Overigens, Scheveningers kennen elkaar heel erg bij naam.
0: Ja.
2: Namen zijn natuurlijk ook wel bekend. De talen, de pronken,
0: ja.
2: De Spaans en veel heb je ook nog wel families die natuurlijk dan dubbele namen, Scheveningse namen hebben. Dus er krijgt ook nog een bijnaam erbij. Ja, dat maakt Scheveningen tot Scheveningen dorp.
0: En ik zie het helemaal voor me, het kruispunt waar je woont. Maar voor de mensen die dat even niet voor zich zien, wat voor soort huizen staan daar nou?
2: Ja, nou, aan dat stukje waar ik woon staan eigenlijk hele mooie huizen nog. Ik woon dus ook zelf in een huis uit 1906. Dus dat is zo'n huis met heel veel karakter. Dat is heel grappig. Als je dan in verdiept, dan krijg je ook gelijk een hele historie van dat huis. Dat is dus ooit neergezet door een reder voor zijn 6 kinderen. Er staan dus ook 6 van dat soort huizen. Dus voor ieder kind heeft hij rond de vorige eeuwwisseling... Of de vorige eeuwwisseling alweer... heeft hij een huis neergezet.
0: Ja.
2: Dat is dus heel grappig. En daarnaast ook een geheime tip op Scheveningen dorp ligt ter navolging. Dat is de eerste begraafplaats in Nederland in de 18e eeuw. Dus we praten over 17... ik weet het exacte jaartal niet, dus wie het wel weet mag het nog nasturen. Maar ik geloof 1758 werd er een begraafplaats gestart aan de rand van het dorp.
0: Ja.
2: Dus dat is ongeveer bij de rotonde. Want tot dan toe werd iedereen begraven rond de Oude Kerk. Nog zo'n icoon, ja, op Scheveningen dorp. Maar er was toen een huisarts die zei, daar moeten we mee stoppen, want dat is niet gezond voor ons. We zitten dan boven op de rottende lijken. Je kunt je er iets bij voorstellen wat voor lucht dat moet hebben gegeven. Dus we starten een nieuwe begraafplaats aan de rand van het dorp. Die werd heel symbolisch ter navolging genoemd. Zodat ook anderen dat voorbeeld zouden volgen. En dat zou aan de gezondheid van de mensen ten goede komen. En daar ligt dus een historische begraafplaats. Die is iedere dag en op ieder moment van de dag ook open. Alleen de poort zit een beetje verstopt. Dus heel veel mensen lopen daar voorbij. En alleen bij Open Monumentendag, zoals vorig weekend, word je daar dan een beetje naartoe geleid. Maar je kunt eigenlijk ieder moment van de dag daar naartoe. En het is een anders dan andere begraafplaats. Het is een ommuurde begraafplaats met heel veel mooie oude graven. Het is een prachtig stil plekje. De vogeltjes fluiten midden.
0: Maar niemand wordt daar opnieuw begraven.
2: Jawel.
0: Wel.
2: Het is een particuliere stichting en hij is nog steeds actief. Dus er zijn nog steeds bijzettingen, zoals het dan heet. Je hoeft niet alleen begraven te worden. Je kunt ook een herdenkingsboompje planten voor mensen. Hij wordt zeker actief gebruikt en wordt nog vaak dagelijks bezocht.
0: Nou, wat leuk. En ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Hij is nog actief. Oh ja, wordt het nooit geruimd? Is het een eeuwige...
2: Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik denk ook dat hiervoor... Er zijn een aantal historische graven. Bijvoorbeeld Betje Wolf en Aafje Deken. Ik weet niet wie dat weet.
0: Ik weet de Betje Wolfstraat.
2: Precies. Nou, dat waren twee Nederlandse vrouwelijke dichters.
0: Ja.
2: Ik geloof in de 19e eeuw. En die liggen daar begraven.
0: Ja.
2: Dus dat zijn, en Groen van Pinksteren, nog zo'n bekende naam in Den Haag. Maar dat zijn dus graven die blijven. Maar ik denk dat er wat meer actuele graven, daar moet je als familie wel natuurlijk dan de rechten voor betalen. En als je dat niet meer doet, dan wordt het wel geruimd. En er zijn wel een paar graven. Dus er is plek.
0: Nog steeds plek. En de ingang van die poort zit in de Keizerstraat?
2: Nee, dat zit dus op het hoekje van de Duinstraat, Prins Willemstraat. Dus zeg maar in een hoekje van de rotonde.
0: Ja, ik ga er volgende keer eens op letten.
2: Echt heel leuk.
0: Straks praten we verder met Jolanda over Scheveningen dorp. Maar eerst is het tijd voor Haags muziek op Den Haag FM. En ik heb Gene Travis en Romana klaarstaan met Billy Billy Bam.
1: Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM.

0: Bam.
1: Billy Billy Bam.
0: Precies, dat zeg ik. Van Gene Travis en Romana. Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM.
2: Nieuws uit de wijk.
0: We zijn bezig met het nieuws uit de wijk. Stadsdeel Scheveningen staat centraal vandaag. En specifiek de wijk Scheveningen-Dorp. En hier bij mij in de studio zit Jolanda. Zij woont bij de rotonde. Eigenlijk op de rotonde. De nieuwe rotonde bij de Kaiserstraat en de Scheveningseweg. Nou, dan weten de meeste mensen het wel. Nog heel even. De straat. Nou, welke straatnamen zijn? Scheveningseweg, Duinstraat,
3: Keizerstraat,
0: Badhuisstraat. Dat is allemaal heel letterlijk. Maar ook de Willemstraat noemde je al eerder. Wat is dan, wat is het thema wat aan de straatnamen hangt?
3: Nou ja, dat is natuurlijk gevarieerd. Hè? Het is een heel oud dorp, dus heel veel verwijst ook naar de oude geschiedenis. Prins Willemstraat, waar ik dan woon, verwijst natuurlijk weer naar de landing van de prins in 1813. Ja. Nou, toen kwam onze eerste koning, want eigenlijk pas ons koninkrijk is van 1814.
0: Helemaal niet zo oud.
3: Is nog relatief jong. Maar die kwam toen aan land op Scheveningen op 30 november 1813. En die heeft in de Keizerstraat zijn eerste kopje koffie gekregen. Dus mijn straat waar ik woon is natuurlijk vernoemd naar Prins Willem.
0: Ja.
3: Maar dus de veel Scheveningers kennen natuurlijk vooral de hofjes of de kleine straatjes zoals de Ankerstraat, de Zeilstraat, de Werfstraat. Nou, je snapt het al. Dat verwijst natuurlijk allemaal naar het vissersverleden. Er zijn natuurlijk ook schattige huisjes. Zeer gewild op dit moment. En dat heeft een heel ander karakter dan die grote doorgaande wegen waar veel mensen doorheen komen met de tram. Tram 1 gaat er door. Maar als je een beetje afdwaalt van die grote doorgaande wegen, dan kom je in kleine straatjes met hele leuke huisjes. Je hebt aan de andere kant ook nog het renbaankwartier met de Noordwijkstraat, de Katwijkstraat.
0: Ja, en omdat het natuurlijk op zich staand dorp was vroeger, hebben ze natuurlijk allemaal alsof het een geheel was. Net als dat je dat in Den Haag hebt. Maar daarna zijn natuurlijk wijken bijgekomen. De Schilderswijk zijn allemaal schilders. De Vruchtenbuurt, de Bomenbuurt. Maar dat is natuurlijk niet. Het was gewoon een dorp.
3: Het was een dorp. Iedere wijk had zijn eigen karakter.
0: Zit er ook een dorpstraat eigenlijk in Scheveningen-Dorp? Nee, hè?
3: Nee,
0: dat niet.
3: Zit er niet. Nee, dat is de Keizerstraat. Misschien dat de voorloper van de Keizerstraat de dorpstraat. Dat weet ik niet. Dan zouden we die historie moeten vragen. Die hebben we overigens ook, hè? De vereniging.
0: Uiteraard. Want je zit bij de vereniging De Bos. Bewonersorganisatie WOS. En jullie hebben onlangs met wel meer dan 740 bewoners en ondernemers meegedacht over de toekomst van Scheveningen-Dorp via een vragenlijst van de wijkagenda. En wat zijn de resultaten?
3: Nou, de resultaten zijn natuurlijk dat vooral bewoners en ondernemers hebben laten weten wat er nog beter kan op Scheveningen-Dorp. Ja. Er is natuurlijk al heel veel moois, maar dat willen we ook vooral zo houden. En het is best wel een beetje een uitdaging om de typische cultuur van Scheveningen te behouden. En natuurlijk is dat een doorlopend proces. Hè? Mensen wonen er en de tijden veranderen. Maar Scheveningen is best wel een beetje een uniek plekje. En juist dat unieke maakt het leuk om het te bezoeken en er te wonen. Dus we mogen best ons best doen om dat te behouden. En dat hebben bewoners ook uitgesproken. Dus die wijkagenda is een prachtig instrument van de gemeente om op te halen wat er leeft onder bewoners. En natuurlijk ondernemers, want je doet het samen. En dan te kijken hoe we die wijk beter kunnen maken. En dat doen we voor een periode van 4 jaar. Dus we hebben al een eerste wijkagenda gehad. En daarin stonden heel veel infrastructurele projecten op stapel. Dus bijvoorbeeld de herinrichting van de Badhuisstraat. Die is heel mooi geworden. Nou, de rotonde, maar ook de Keizerstraat is aangepakt. En nu kijken we verder. Wat kan er nog beter en mooier? En dan hebben bewoners aangegeven dat ze cultuur heel erg belangrijk vinden. Dus behoud van het dialect, dat ze dat meer terugzien in het straatbeeld. Maar ook andere elementen van de Scheveningse cultuur. Denk natuurlijk aan de dracht. Maar ook de verhalen. Dus ik heb niet genoeg tijd om alle verhalen te vertellen die er natuurlijk in de ruime historie van Scheveningen-Dorp te vertellen zijn. Want dat zijn er vele. En het is zo leuk om die typische vissersverhalen, maar ook wat er allemaal gebeurd is met de vuurtoren, hoe dat is ontstaan, wat er gebeurd is met de oude kerk. Dat de oude kerk vroeger dus in het centrum van het dorp lag, maar door een enorme storm dat een deel van het het dorp letterlijk is weggeslagen. En daardoor is de...
1: Dus eigenlijk ging het dorp meer naar de zee
3: ja,
1: toe?
3: Ja, er was nog een heel stuk wat, in, wat aan de zee. Dat is allemaal verzwolgen door de zee. Nou, die zeeverhalen zijn er natuurlijk legio.
1: Ja, want nu is dat het eerste. De eerste bebouwing.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, maar dat was vroeger anders.
1: Ja.
3: Nou, Panorama Mesdag is natuurlijk ook een mooie icoon. Maar goed, er zijn heel veel verdingen. Dus de cultuur van Scheveningen is heel uitgebreid. We hebben natuurlijk een prachtig museum. Dat heet
1: Museum,
3: maar dat gaat nu binnenkort voor 2 jaar dicht. Want dat moet goed aangepakt worden en geïsoleerd worden en verduurzaamd worden. Hard nodig, maar dat is natuurlijk wel een belangrijke anker in de wijk. Maar bewoners hebben aangegeven dat de cultuur dus heel belangrijk is. We denken bijvoorbeeld aan een lespakket voor alle leerlingen op de basisscholen op Scheveningen. Nou, wat moet er dan in zitten? Nou, dat willen we met bewoners gaan ontwikkelen. Dus daar hebben de bewoners ook voor nodig. Want zij zijn de dragers van, dat, van die cultuur. Zij hebben de verhalen en de kennis. Nou, daarnaast is aangegeven dat Scheveningendorp helaas ook een hele versteende wijk is. Dus we moeten aan de slag met vergroening.
1: Ja.
3: En zeker in dit soort zomers zoals we dit jaar hebben gehad, is het heel belangrijk dat we meer groen krijgen.
1: Ja.
3: Zodat we het water vasthouden. En daar hebben we ook bewoners heel hard voor nodig. Gemeentes heeft heel veel middelen, maar samen met bewoners willen we daar plannen voor ontwikkelen. Veiligheid is ook wel een aandachtspunt. Want Scheveningendorp is natuurlijk echt een trekker. Maar dat trekt ook veel anderen aan. En in de zomer is dat druk. Maar er zijn ook wel wat gasten die, hoe zeg ik dat op een leuke manier, zonder verblijf gewoon buiten slapen. Want het is mooi weer.
1: Ja.
3: En in de portieken gaan slapen. En dat vinden bewoners natuurlijk meestal niet zo fijn. Want dat geeft toch een wat onveilig gevoel. Dus we kijken ook naar donkere plekken, de verkeersveiligheid. Maar vooral de sociale veiligheid. En wat we heel typerend is op Scheveningendorp is de, het omzien naar elkaar. Het is een hele hechte gemeenschap. Dus wij hoeven als bewonersorganisatie niet zo heel veel te doen aan wat met een mooi woord, de sociale cohesie heet. Maar wat wel nodig is, is dat we meer doen aan de sociale veiligheid. Dus dat we met elkaar daar een rol in spelen. Politie kan het helaas, de handhaving kunnen het helaas niet meer alleen aan. We weten allemaal dat er capaciteitsgebrek is. Dus wij als bewonersorganisatie zouden heel graag buurtpreventieteams willen oprichten. Nou, allemaal ideeën die dus ook uit de wijkagenda komen. Er zitten ook ideeën voor de ondernemers in, hoe we de winkels.
1: We kunnen hem niet helemaal doornemen, maar ik krijg echt wel een heel goed beeld van wat jullie allemaal in die wijkagenda hebben staan. Eén concrete, korte wens van jou persoonlijk voor jouw Scheveningendorp.
3: Ja, ik heb veel te weinig tijd.
1: Weet ik. Maar het is radio, geen documentaire.
3: Snap het. maar mijn persoonlijke wens is dat iedereen op 23 september naar de Oude Markt, naar de Oude Kerk komt voor de projectenmarkt. Daar gaan we namelijk de wijkagenda overhandigen aan wethouder voor Scheveningen. Dat is Lotte van Bas de Batenburg. En daar Kerk komt voor de projectenmarkt. Daar gaan we namelijk de wijkagenda overhandigen aan wethouder voor Scheveningen. Dat is Lotte van
1: Bas de
3: Batenburg. En daar kunnen bewoners ook veel meer weten.

0: Get Lucky van Daft Punk featuring Pharrell Williams.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Bij mij op de koffie zit Nicole Meckel. En ze gaat mij vertellen over de filmwandeling in Haagse Hout op 22 september. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Jessica. Nou, mijn achternaam is Meckel.
0: Maar... Oh, Meckel, ja. Tuurlijk, maar, maar één K.
2: Ik presenteer mijzelf eigenlijk altijd als Nicole. Van natuurlijk, Nicole.
0: Tuurlijk, natuurlijk, Nicole. Zo is het. Je bent hier ook al vaak geweest.
2: Ja.
0: Fijn dat je er weer bent. Zeker. Je organiseert altijd van alles in Haagse Hout. Wat heb je nu georganiseerd?
2: Nou, nu sluiten we aan bij Film in Den Haag. Een jaar rond programma wat door Elisa Mutsaars van het Haags Filmatelier en... het Haags Film, een oud-programmeur van het Haags Filmhuis, Leendert de Jong, wordt georganiseerd. En ja, dat is natuurlijk zo ontzettend leuk om film

0: in Den Haag te belichten.
1: Ja.
0: En het mooie is natuurlijk dat ook Haagse Hout weer heel veel sporen heeft.
1: Ja, dus jullie gaan films bespreken, eigenlijk lopen door de wijk?
0: Ja, nou, het bestaat uit meerdere onderdelen, maar wat ik volgende week ga doen, 22 september, is een film Wandeling. Dan starten we in het Haagse Bos, bij Château Bleu. Nou, daar zit een hele geschiedenis aan, die ik ook niet kende, en die ik erg leuk vind om te delen. En dan hebben we het over de eerste filmer die we tegenkomen, en dat is Henk Alsem. Dan lopen we door het bos en komen we meerdere mensen tegen. Jan van den Ende.
1: Maar hoe tegen?
0: Nou, niet letterlijk.
1: Nee.
0: Maar dan vertel ik daarover. Dan voer ik ze ten tonele.
1: Ja.
0: Nee, we komen niemand letterlijk tegen.
1: Nee, maar is het bijvoorbeeld bij deze boom, maakte die deze scène?
0: Dat komt er ook in, want ik doe ook over Bezuiden Hout de film. En daar komen we bij deze wandeling. Ik heb nog een wandeling die door een ander stuk van de wijk leidt. Dan komen we een aantal plekken tegen waar echt de scènes zijn opgenomen. Dat is bij Jan van den Ende is het Haagse Bos als een soort decor, omdat hij ook een vogelaar was.
1: Ja.
0: Daar start eigenlijk mijn verhaal over Jan van den Ende mee. Maar die heeft een hele lange geschiedenis. Die eindigt bij dat hij een internationaal gerenommeerd natuurfilmer is geworden. Samen met Monique van den Broek. Dus die heeft een hele diverse, lange geschiedenis die mooi is om te belichten. En uiteindelijk dan uit te komen natuurlijk bij het filmverhaal. En dan lopen we nog een stukje door de wijk. Ik was dat vanmorgen aan het voorlopen, valt niet mee. Omdat ze zijn bezig met gasleidingen.
1: Oh.
0: Dus er zijn twee adressen die ik aan wil doen. Waar bij het ene adres zat een filmproductiebedrijf.
1: Ja.
0: En bij het andere woonde een regisseur, een Nederlands beroemd regisseur. Die woonde daar eigenlijk om de hoek. Weliswaar in een andere tijd. Maar goed, dat wilde ik eigenlijk inderdaad ook zo doen. Om de hoek, maar ik moet inderdaad de hele straat gewoon door. Is ook niet erg.
1: Nee.
0: Maar die heb ik vanmorgen voorbereid, deze wandeling. En ja, ik vind het weer heel erg leuk om het toe te gaan lichten. Er is ongelooflijk veel over te vertellen weer.
1: En is er nou nog een film die leuk is om te kijken voordat je die wandeling gaat doen? Want dan kunnen de mensen zich daarop voorbereiden. Misschien dit weekend.
0: Le Mésaventure van een Frans heertje zonder pantalon in Zandvoort. Dat is namelijk.
1: Was dat de hele titel?
0: Dat was de hele titel.
1: Nog een keer dan.
0: Le Mésaventure van een Frans heertje zonder pantalon in Zandvoort. Zo ongeveer. Je vindt hem wel. Hij is bij AI te bekijken. Het is de eerste film, bewegend beeld, wat we eigenlijk hebben in Nederland. En dat is uit 1905. En het is door Willy Mullens gemaakt.
1: En wat zien we in die film?
0: Dan zie je het is een beetje een slapstick-achtig iets. Dan zie je iemand die in de branding staat. En zijn broek uit heeft en verliest. Vroeger had je natuurlijk, zeker in die tijd, had je van die wagens die de zee inreden om mensen te kunnen laten verkleden. Nou, die wagen rijdt weg. Daar zitten ook geloof ik nog.
1: Wacht even. Vroeger had je wagens die de zee inreden om mensen te kunnen laten verkleden. Ik begrijp er niks van.
0: Begrijp je dat niet?
1: Nee. Een wagen die de zee inrijdt.
0: Ja, een car.
1: Ja.
0: Een car met wielen. En die rijdt dan de zee in. En dan als een soort badhokje, maar dan in de zee.
1: Ja, dus dat als je uit het water komt, je daar gelijk in kan springen en niemand jou ziet.
0: Precies. Het gaat erom dat je
1: boven water niet in badkleding wordt gezien.
0: Ja, ja. En dat je gewoon je privé kan omkleden.
1: Wauw, nooit van gehoord.
0: Nee, maar het is wel.
1: Daar ik geloof
0: dan
1: je.
0: De vaste badhokjes verder weer van. Die zijn daar als restant van overgebleven. Dat mensen inderdaad zich graag privé wilden omkleden. Maar dat komt voor de luxere mensen, die konden zo'n car de zee in laten rijden.
1: Wauw.
0: Ja. Maar goed, die car is er dus ook bij betrokken. En er zit geloof ik nog een achtervolging in. Nou ja, kortom, ik zou hem eens gaan kijken. Het is
1: maar je ziet niet dingen in die film die ook in jouw wandeling zitten. Want dat dacht ik eigenlijk.
0: Nee hoor, zeker niet.
1: Nee.
0: Nee, het gaat echt om het feit dat we langs mensen lopen. Plekken waar zij gewoond gewerkt hebben.
1: Ja.
0: En die mensen die zijn er niet meer over het algemeen. Dus die zie je niet. Je ziet niet de film. Wil je films zien? Kan ook. Maar dan moet je naar Kunstbos komen. Want dan hebben we afgelopen zondag hadden we een filmlezing over Paul Verhoeven. En er zijn vroege films van hem vertoond. Filmpjes en een documentaire over hem. En de volgende keer gaat het over een filmfabriek, Profilty. Een soort polygoonjournaal, die ook in het stadsdeel heeft gezeten. En daar vertelt Barend de Voogd dan over. Zijn opa was directeur van die fabriek. Hij vertelt daarover. En dan laat hij natuurlijk ook beelden zien van actuele van zo'n polygoon. Dus van zo'n Profilty-journaal, neem ik aan. En we hebben ook een film van Jan van den Ende en Monique. En dat is Vier Duindagen. En die is dan... alles is te vinden op de website van Kunstpost. En mijn website, natuurlijk Nicole.com. Die hebben we. En wat hebben we nog meer voor een film? Ook een film die we zelf maken rondom 18 jaar Kunstpost. Dus die is wel weer op een hele andere manier. Dat is een compilatie van een stukje historie. En die maken we zelf. We zijn zelf ook filmers. Ja. Dus vandaar past dat er dan weer in.
1: Ik snap het. En als mensen zich willen opgeven voor de filmwandeling op 22 september... hoe kunnen ze dat doen?
0: Dan kunnen ze het beste een mail naar mij sturen. En dat is dan natuurlijk nicole@gmail.com. Of me bellen. En dat is 06-266... 8727. Dat is allemaal prima.
1: Ja, nou Nicole, dankjewel. We kunnen het terugvinden via natuurlijknicole.com. Dankjewel. Dit is Kensington met Stay.

Keep on Rising van Sam Veld en Micaiah en Rani. Daarvoor die kent ik hem met Stay. Maar helaas, ik kan niet blijven. Het is bijna 12 uur, dus ik ga er vandoor. Ik wens je een hele mooie dag vandaag. En morgen ben ik er gewoon weer. Dit is Avril Lavigne met I'm With You. Tot morgen.

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Ontdek Bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Bij een flat aan de Robijnhorst is vannacht rond 3 uur een explosie geweest. Daarna brak brand uit. De woning op de eerste verdieping van de flat in Mariahoeve raakte beschadigd. De knal was in de wijde omgeving te horen. Delen van de glazen pui van het huis zijn verdwenen. En de grond onder het balkon lag bezaaid met glas. Of er iemand gewond is geraakt en wie of wat er achter de explosie zit, is nog niet bekend. Op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van 110 miljoen euro op het OV in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog uitgesteld. Maar nu komt de flinke bezuiniging er alsnog, bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim 40 miljoen euro, daar gaat het om. Voorzitter Robert Medemblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is er bezorgd over.
5: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, ja, gaat die korting inderdaad gaat er vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
4: Voorzitter Medemblik van VNO-NCW Regio Den Haag was dat vanaf het traditionele miljoenenontbijt vanmorgen, dat door de ondernemersorganisatie wordt gehouden. Ook Kamerlid Pieter Grinwis van de ChristenUnie met een verleden in de lokale Haagse politiek is niet blij met de bezuiniging.
6: Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje, voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder.
4: Sluit ik af met het weer. Buien, maar af en toe ook zon bij vanmiddag een graad of 18. Morgen veel bewolking, enige tijd regen en maar zo'n 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

laatste De Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk, Veenestraat 20 Den Haag. Vers, verliefd, vanaf de eerste hap.
2: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mensen goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben André Kolen. Bij een flat aan de Robijnhorst is vannacht rond 3 uur een explosie geweest en daarna brak er brand uit. Een woning op de eerste verdieping van de flat in Mariehoeve raakte beschadigd. De knal was in de wijde omgeving te horen. Delen van de glazen pui van het huis zijn verdwenen en de grond onder het balkon lag bezaaid met glas. Of er iemand gewond is geraakt en wie of wat er achter de explosie zit, is niet bekend. Op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van 110 miljoen euro op het OV in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog uitgesteld. Maar nu komt de flinke bezuiniging er alsnog, bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim 40 miljoen euro gaat het om. Voorzitter Robert Medenblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is er bezorgd over.
7: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, gaat die korting inderdaad gaat er vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
6: Ook Kamerlid Pieter Grinwis van de ChristenUnie met een verleden in de lokale Haagse politiek is er niet blij mee.
8: Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje, voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder.
6: Kijken we nog maar het weer. Buien, maar af en toe ook wat zon. Vanmiddag een graad of 18. Morgen veel bewolking en enige tijd regen en dan daalt de temperatuur naar zo'n 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl. Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
10: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op Rijswijkse Schouwburg.

0: Spuigasten, de politieke talkshow op Den Haag FM. Elke zaterdagochtend van 11 tot 12. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Met gemeenteraadsleden en bestuurders over actuele kwesties in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en dat 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je.
2: Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een
1: oh,
2: treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
3: Ja, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jeannot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben André Kolen. Bij een flat aan de Robijnhorst is vannacht rond 3 uur een explosie geweest en daarna brak er brand uit. Een woning op de eerste verdieping van de flat in Mariehoeve raakte beschadigd. De knal was in de wijde omgeving te horen. Delen van de glazen pui van het huis zijn verdwenen en de grond onder het balkon lag bezaaid met glas. Of er iemand gewond is geraakt en wie of wat er achter de explosie zit, is niet bekend. Op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van 110 miljoen euro op het OV in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog uitgesteld. Maar nu komt de flinke bezuiniging er alsnog, bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim 40 miljoen euro gaat het om. Voorzitter Robert Medenblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is er bezorgd over.
6: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, gaat die korting inderdaad er vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
5: Ook Kamerlid Pieter Grinwis van de ChristenUnie met een verleden in de lokale Haagse politiek is er niet blij mee.
7: Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje, voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder.
5: Kijken we nog maar het weer. Buien, maar af en toe ook wat zon. Vanmiddag een graad of 18. Morgen veel bewolking en enige tijd regen en dan daalt de temperatuur naar zo'n 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
3: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
4: Ontdek Bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk, Veenestraat 20 Den Haag. Vers, verliefd, vanaf de eerste hap.
5: Dit is
0: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 3 uur.
6: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Een demonstratie op het Malieveld liep woensdagmiddag uit op rellen tegen de politie. De rellen volgen op de uitspraak van het Kosovo-tribunaal tegen voormalig president Hashim Thaçi. Thaçi is door het speciale tribunaal veroordeeld voor 25 jaar gevangenisstraf voor oorlogsmisdaden. Zo klonken de rellen. De ME werd bekogeld door demonstranten met stenen, takken en vlaggen. De onrust op en rond het Malieveld is inmiddels voorbij. Een onbekend aantal mensen is aangehouden. 7 activisten van de actiegroep Extinction Rebellion, die op Prinsjesdag over de route van de glazen koets rode verf gooiden, worden vervolgd. Dat vertelde de politie aan Den Haag FM. 6 van hen worden vervolgd voor vernieling en 1 van hen wordt vervolgd voor dierenmishandeling. Dat komt omdat 1 van hen een spuitbus gebruikte waar een hoge toon uitkwam in de buurt van een politiepaard. En paarden kunnen daar niet goed tegen. De woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen zegt verder dat de aanhoudingen niet veel impact hebben gehad op Prinsjesdag. En op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van 110 miljoen euro op het OV in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog uitgesteld. Maar nu komt er een flinke bezuiniging alsnog aan. Dat bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim 40 miljoen euro, daar gaat het om. Een voorzitter Robert Medenblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is bezorgd hierover.
7: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, gaat die korting inderdaad er vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
6: Ook Kamerlid Pieter Ginwis van de ChristenUnie, met een verleden in de Haagse lokale politiek, is er niet blij mee.
8: Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje, voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder.
6: Vertelde hij woensdagochtend op Radio West. Het weer dan nog, buien, af en toe zon bij een graad of 18. In de nacht naar donderdag koelt het af naar 14 graden. Het blijft wisselvallig. Donderdag verder veel bewolking, enige tijd regen. En dan wordt het nog koeler dan woensdag. 16 graden wordt het maar. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
9: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
10: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
11: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: zaterdagochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Een demonstratie op het Malieveld liep woensdagmiddag uit op rellen tegen de politie. De rellen volgen op de uitspraak van het Kosovo-tribunaal tegen voormalig president Hashim Thaçi. Thaçi is door het speciale tribunaal veroordeeld voor 25 jaar gevangenisstraf voor oorlogsmisdaden. Zo klonken de rellen. De ME werd bekogeld door demonstranten met stenen, takken en vlaggen. De onrust op en rond het Malieveld is inmiddels voorbij. Een onbekend aantal mensen is aangehouden. 7 activisten van de actiegroep Extinction Rebellion, die op Prinsjesdag over de route van de glazen koets rode verf gooiden, worden vervolgd. Dat vertelde de politie aan Den Haag FM. 6 van hen worden vervolgd voor vernieling en 1 van hen wordt vervolgd voor dierenmishandeling. Dat komt omdat 1 van hen een spuitbus gebruikte waar een hoge toon uitkwam in de buurt van een politiepaard. En paarden kunnen daar niet goed tegen. De woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen zegt verder dat de aanhoudingen niet veel impact hebben gehad op Prinsjesdag. En op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van 110 miljoen euro op het OV in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog uitgesteld. Maar nu komt er een flinke bezuiniging alsnog aan. Dat bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim 40 miljoen euro, daar gaat het om. Een voorzitter Robert Medenblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is bezorgd hierover.
4: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, ja, gaat die korting inderdaad gaat er vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
3: Ook Kamerlid Pieter Ginwis van de ChristenUnie, met een verleden in de Haagse lokale politiek, is er niet blij mee.
5: Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje, voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder.
3: Vertelde hij woensdagochtend op Radio West. Het weer dan nog, buien, af en toe zon bij een graad of 18. In de nacht naar donderdag koelt het af naar 14 graden. Het blijft wisselvallig. Donderdag verder veel bewolking, enige tijd regen. En dan wordt het nog koeler dan woensdag. 16 graden wordt het maar. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
7: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Installatiebureau Van Ginderen.
10: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: zaterdagochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Ontdek Bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk, Veenestraat 20 Den Haag. Vers, verliefd, vanaf de eerste hap.
3: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
4: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
5: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
6: Installatiebureau Van Ginderen.
7: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
9: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Een demonstratie op het Malieveld liep woensdagmiddag uit op rellen tegen de politie. De rellen volgen op de uitspraak van het Kosovo-tribunaal tegen voormalig president Hashim Tashi. Tashi is door het speciale tribunaal veroordeeld voor 25 jaar gevangenisstraf voor oorlogsmisdaden. Zo klonken de rellen. De ME werd bekogeld door demonstranten met stenen, takken en vlaggen. De onrust op en rond het Malieveld is inmiddels voorbij. Een onbekend aantal mensen is aangehouden. 7 activisten van de actiegroep Extinction Rebellion, die op Prinsjesdag over de route van de glazen koets rode verf gooiden, worden vervolgd. Dat vertelde de politie aan Den Haag FM. 6 van hen worden vervolgd voor vernieling en 1 van hen wordt vervolgd voor dierenmishandeling. Dat komt omdat 1 van hen een spuitbus gebruikte waar een hoge toon uitkwam in de buurt van een politiepaard. En paarden kunnen daar niet goed tegen. De woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen zegt verder dat de aanhoudingen niet veel impact hebben gehad op Prinsjesdag. En op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van 110 miljoen euro op het OV in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog uitgesteld. Maar nu komt er een flinke bezuiniging alsnog aan. Dat bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim 40 miljoen euro, daar gaat het om. Een voorzitter Robert Medenblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is bezorgd hierover.
10: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, gaat die korting inderdaad er vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
9: Ook Kamerlid Pieter Ginwis van de ChristenUnie, met een verleden in de Haagse lokale politiek, is er niet blij mee.
11: Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje, voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder.
9: Vertelde hij woensdagochtend op Radio West. Het weer dan nog, buien, af en toe zon bij een graad of 18. In de nacht naar donderdag koelt het af naar 14 graden. Het blijft wisselvallig. Donderdag verder veel bewolking, enige tijd regen. En dan wordt het nog koeler dan woensdag. 16 graden wordt het maar. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
12: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
13: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
6: Installatiebureau Van Ginderen.
7: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
5: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
7: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Een demonstratie op het Malieveld liep woensdagmiddag uit op rellen tegen de politie. De rellen volgen op de uitspraak van het Kosovo-tribunaal tegen voormalig president Hashim Thaçi. Thaçi is door het speciale tribunaal veroordeeld voor 25 jaar gevangenisstraf voor oorlogsmisdaden. Zo klonken de rellen. De ME werd bekogeld door demonstranten met stenen, takken en vlaggen. De onrust op en rond het Malieveld is inmiddels voorbij. Een onbekend aantal mensen is aangehouden. 7 activisten van de actiegroep Extinction Rebellion, die op Prinsjesdag over de route van de glazen koets rode verf gooiden, worden vervolgd. Dat vertelde de politie aan Den Haag FM. 6 van hen worden vervolgd voor vernieling en 1 van hen wordt vervolgd voor dierenmishandeling. Dat komt omdat 1 van hen een spuitbus gebruikte waar een hoge toon uitkwam in de buurt van een politiepaard. En paarden kunnen daar niet goed tegen. De woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen zegt verder dat de aanhoudingen niet veel impact hebben gehad op Prinsjesdag. En op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van 110 miljoen euro op het OV in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog uitgesteld. Maar nu komt er een flinke bezuiniging alsnog aan. Dat bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim 40 miljoen euro, daar gaat het om. Een voorzitter Robert Medenblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is bezorgd hierover.
8: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, ja, gaat die korting inderdaad gaat er vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
7: Ook Kamerlid Pieter Ginwis van de ChristenUnie, met een verleden in de Haagse lokale politiek, is er niet blij mee.
9: Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje, voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder.
7: Vertelde hij woensdagochtend op Radio West. Het weer dan nog, buien, af en toe zon bij een graad of 18. In de nacht naar donderdag koelt het af naar 14 graden. Het blijft wisselvallig. Donderdag verder veel bewolking, enige tijd regen. En dan wordt het nog koeler dan woensdag. 16 graden wordt het maar. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Luister naar Haagse invloeden. Elke woensdagavond van 6 tot 7 uur. Den Haag FM. Haagse invloeden.
10: Ja, welkom luisteraars bij de Haagse invloeden van 6 september. En wat een week om weer te beginnen. Het is namelijk mijn eerste uitzending na de zomervakantie. En een pastoor van een week kon bijna niet.

0: Ja, welkom terug, beste luisteraars. Bij mij aangeschoven in de studio inmiddels is Ties van der Meer. Hij is voorzitter van Stichting Donorkind. En ik wilde hem heel graag spreken, want ik zal vast niet de enige zijn die met verbazing allerlei nieuwsberichten over massadonatie leest de afgelopen weken, maanden. Ik ga met hem daarover spreken. Wat is massadonatie? Wat gaat er mis? En vooral ook, wat moet de politiek doen om dit op te lossen? Misschien kunnen we een oproepje doen tijdens de algemene politieke beschouwingen die nu bezig zijn. Meneer van der Meer, hartelijk welkom.
1: Ja, dankjewel. Dank u mag zijn.
0: Ja, voordat we beginnen met de politieke actualiteiten, kunt u misschien even toelichten wat Stichting Donorkind is en wat zij doen, en ook misschien uw persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp?
1: Ja, heel goed. Stichting Donorkind is een vrijwilligersorganisatie die sinds 2007 bestaat. Het zijn gewoon donorkinderen die zich met elkaar hebben verbonden, volwassen donorkinderen. En we komen op voor de belangen van donorkinderen. Volwassen of nog onderweg. Wij organiseren lotgenotencontact en helpen mensen om te zoeken naar familie. En daar zit ook wel een kant aan natuurlijk. Dat soms is dat voor gezinnen best wel ingewikkeld. Mm-hmm. En dat betekent dus ook dat we soms gezinnen ook helpen om met elkaar om te gaan als die elkaar gaan ontmoeten.
0: Dus als ik u goed hoor, dan bent u zelf ook een donorkind?
1: Oh ja, dat moet ik ook nog zeggen natuurlijk. Ik ben zelf ook een donorkind.
0: Oké.
1: Uit 1978. Dus toen was het allemaal nog anoniem. En ik ben zelf ook in 2007, 2008 heb ik gedoneerd. Dus ik ben ook donorvader. Mm-hmm. En de oudste kinderen daarvan, die kunnen inmiddels officieel via de wettelijke weg mijn gegevens opvragen. Gelukkig heb ik er ook al een paar die mij eerder
0: hebben ze dat gedaan?
1: Vonden.
0: Ja, oké. Okay. Ja. En ik ben dan wel benieuwd, zowel persoonlijk als voorzitter van Stichting Donorkind, als u dan zo'n nieuwsbericht leest over een donor die 199 kinderen, minstens 199 moet ik volgens mij zeggen, heeft verwekt. Hoe erg schrikt u daar dan van?
1: Niet zo heel erg meer. Omdat we weten dat dit eigenlijk op hele grote schaal gebeurt. Mm-hmm. En dan hebben we het natuurlijk over massadonoren in de privésfeer. Maar wat we weten is dat het ook eigenlijk altijd gekoppeld is aan wat er binnen klinieken gebeurt. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, deze mannen doen eigenlijk niet zoveel anders dan wat er binnen klinieken al heel lang is gedaan. En wat er nog steeds gebeurt als je kijkt naar de Deense spermabanken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus het is niet schrikken. Bij donorconceptie, ik ben nu 15 jaar voorzitter. Elke keer denk ik, nu kan het echt niet gekker. En elke keer dat ik dat zeg, dan is er een week later iets wat echt wel gekker is. Ja.
0: En hebben we het dan zo slecht geregeld in Nederland als het gaat om donorconceptie? Ik dacht, als Nederland lopen we vaak voorop in dit soort medisch of misschien wel medisch-ethische kwesties. Hoe is dit eigenlijk geregeld in Nederland?
1: Nou, in Nederland, als je het vergelijkt met de rest van de wereld, lopen we een beetje voorop. In Victoria, Australië en in Nieuw-Zeeland zou ik zeggen, daar zitten een paar zaken die nu nog wat beter geregeld zijn. Maar in Nederland hebben we in vergelijking best aardig geregeld. Maar het is wel echt heel slecht gesteld wereldwijd met de rechten van donorkinderen. Die zijn echt een soort van huisdieren, zo worden ze verkocht.
0: Want kunt u een paar dingen noemen die in Nederland niet goed geregeld zijn?
1: Nou, in Nederland, daar begint het eigenlijk al bij dat we registreren wel het aantal behandelingen in Nederland. We hebben er hard voor moeten vechten dat sinds vorig jaar die behandelingen die bij klinieken gebeuren dan ook daadwerkelijk op landelijk niveau mm-hmm. wordt gekeken hoeveel gezinnen zijn er nou met één donor ontstaan.
0: Ja.
1: Maar als je een hetero koppel hebt, dan kunnen zij gewoon aan dat kind geheim houden dat het een donorkind is. En dat betekent ook dus dat dat kind niet op zijn 16e gegevens kan opvragen. Dat betekent ook dat dat kind op zijn 16e niet zijn halfbroers en zussen kan gaan ontmoeten. Nee, dat vind ik best wel absurd, want dat heeft ook een gezondheidscomponent.
0: Ja.
1: Dus we onthouden donorkinderen een toegang tot het recht. Mm-hmm. En we onthouden ze eigenlijk tot hele belangrijke gezondheidsgegevens. Alleen maar omdat ze zo verwekt zijn.
0: En kan dat? Kunnen we dat op een of andere manier gaan bijhouden? Want ja, als zo'n stel dat doet en ervoor kiest om dat niet te vertellen, ja, ik denk dan meteen, hoe kan je dat dan als overheid bijvoorbeeld weten, laat staan, registreren?
1: Nou ja, helemaal als het bij klinieken gebeurt, dan weet je het dus. Want het, staat, het staat gewoon in
0: de dossiers.
1: Medische dossiers van die mensen. Ja, dat zou je dus ook in het medische dossier van het kind zou je dat kunnen doen. Mm-hmm. We hebben ook gewoon een burgerlijk stand. Waar mensen gewoon aangeven aan hun kind. En kijk, als ik mijn belastingaangifte doe, dan vind ik, hoeveel ik verdien, vind ik privé. Maar als ik belastingaangifte doe, dan staat er wel bij de Belastingdienst, u heeft dit naar waarheid ingevuld. Ja. Dus je mag niet liegen.
0: Ja.
1: En misschien moeten we ook zo'n afspraak maken dat je niet mag liegen als je je kind gaat aangeven. Ik vind dat helemaal geen hele... Dus dat we ook bijvoorbeeld in de basisregistratie persoongegevens en in de burgerlijke stand gewoon netjes regelen dat mensen gewoon kunnen inzien zelf waar ze vandaan komen.
0: Ja.
1: En als het in een kliniek is gebeurd, in het nationale register waar we het aantal behandelingen kunnen bijhouden, kunnen we ook de geboortes bijhouden. We kunnen ouders, als die kinderen nog klein zijn, ook een briefje sturen van goh, het is niet alleen belangrijk om je kind naar school te sturen, leerplicht. Maar het is ook belangrijk om je kind gewoon voor te stellen aan zijn biologische familieleden.
0: Ja, want dat vind ik wel interessant. Is er dan daarmee, denkt u, een waterdicht systeem te bouwen? Want wat ik dus wel bijzonder vond aan die casus van die massadonor van die 199 kinderen, is dat bijvoorbeeld het ministerie en de inspectie Gezondheid en Jeugd hier eigenlijk al 9 jaar sinds 2017, las ik, op de hoogte waren. Dus dan heb je misschien een systeem, maar dan moeten de instanties daar ook naar handelen. Wat is uw reactie daarop?
1: Ja, nou ja, daar zit echt ook voor ons als Stichting Donorkind natuurlijk wel echt een hele grote vraag. En dat dit nu naar buiten komt, dat ze dit al heel lang wisten. Terwijl we op dat moment hadden wij het al over Jonathan Meijer, met hun. Dus we waren gewoon al met hun in gesprek eigenlijk over dit onderwerp.
0: Want even, Jonathan Meijer, dat...
1: Dat is een Haagse massadonor geweest. Die we in 2021 daarmee tegen een rechtszaak hebben gevoerd. Met
0: dus jullie hebben gesprekken met het ministerie over dit onderwerp en over specifieke casuïstiek?
1: Ja, in 2016, 2017 al.
0: Ja.
1: En dat het dus stil is gehouden, dat is wel een beetje klap in je gezicht, zeg maar. Maar... kijk, het verhaal van het ministerie en van de inspectie is altijd van ja, maar kinderen krijgen zo'n persoonlijk onderwerp, daar kunnen we ons niet mee bemoeien. En ja, kijk, als dat echt zo is, als je daar echt niet bij kan bemoeien, dan moet je eigenlijk dus ook zeggen dat je niet dat soort zorg dus in je zorgpakket opneemt. Want we financieren donorconceptie wel via de zorgverzekeraar.
0: Mm-hmm.
1: En de zorgverzekeraars doen alleen dat maar voor hetero-koppels. Dus lesbische koppels en alleenstaande moeders. Die worden dus eigenlijk een beetje gediscrimineerd door zorgverzekeraars. En daar heeft dan de staat zelf, VWS, die heeft daar gewoon een subsidie voor aan de klinieken zelf. Als je dat zegt, als je gewoon je eigen geld als overheid aan uitgeeft, maar als het dan misgaat, dan plotseling zegt nee, dit is een privézaak waar we ons niet mee kunnen bemoeien.
0: Nou ja, ook omdat u net zegt dat er ook bijvoorbeeld medische gevolgen kunnen zijn, van het niet weten wie je ouders zijn. Dus in die zin kan het ook zijn dat het in die zin de samenleving geld kost of op een andere manier van invloed is, op een manier waarvan de overheid volgens u zou kunnen denken, nou daar moeten we iets mee.
1: Ja, dus het gaat over gezondheid. Het gaat zelfs over publieke gezondheid, volgens mij. Hè, voor grote groepen kinderen die misschien wel allemaal een erfelijke aandoening hebben, bijvoorbeeld. Maar het gaat ook over rechtsgelijkheid. Het gaat over, want bij donorkinderen zeggen we dus... Bij donorkinderen zeggen we, die mogen pas op hun 16e hun biologische familie leren kennen.
0: Ja.
1: Daar is geen enkele onderbouwing voor. Sterker nog, er is een onderzoek uit 2023 wat laat zien dat het schadelijk is voor kinderen. Maar bij alle andere kinderen in Nederland staat zelfs gewoon in de wet wat zijn de rechten en plichten als jij ouderlijk gezag hebt van je kind. Dan staat daar, je moet zorg dragen voor een gezonde persoonlijkheidsontwikkeling. En een onderdeel daarvan is contact en de band met de andere ouder ondersteunen. En bij donorkinderen zeggen we, bij donorkinderen geldt dat niet. Dus dat is gewoon discriminatie. Ik heb er geen ander woord voor.
0: En zijn jullie over in gesprek momenteel met het ministerie? Bijvoorbeeld ook naar aanleiding van deze casuïstiek?
1: Ja, we zijn constant in gesprek met het ministerie. Het is ook wel een spannende tijd, want we zijn al een jaar of 4 bezig, heel druk, om dus die leeftijdsgrenzen waar ik net naar verwijs, om te zorgen dat die worden afgeschaft.
0: Vindt u daar gehoor op?
1: Nou ja, gelukkig heeft D66, die heeft daar al een keertje een motie over ingediend. Er waren best veel partijen het ook mee eens. Dat is toen een beetje tegengehouden door de VVD, die dat een beetje spannend vonden.
0: Waarom vindt de VVD dat spannend, denkt u?
1: Nou, dat weet ik. Ja, ik durf dat niet helemaal te zeggen. Maar ik denk dat een deel er wel van is dat... Kijk, heel veel mensen hebben toch in hun hoofd een gezin. Dat zijn twee mensen en kinderen. En op het moment dat je zegt, ja, die twee mensen kunnen dus geen kinderen krijgen, dan gaan we ze daarbij helpen. Maar dan is er dus eigenlijk een derde persoon. En dat is voor veel mensen een beetje ingewikkeld om in hun hoofd te zetten. Dus als je een beetje conservatief bent, dan kan je dat een beetje ingewikkeld vinden. Dat zou ik maar zeggen.
0: Interessant voor een progressieve partij.
1: Nou, de VVD is natuurlijk... En die zou liberaal moeten zijn.
0: Liberale partij,
1: ze vond het een beetje spannend.
0: Ja.
1: Maar nou, dus dit najaar hopen we wel dat minister Hermans hier toch wat stappen in inneemt.
0: Ja.
1: En dan hopen we eigenlijk dat over 2 jaar gewoon die leeftijdsgrenzen afgeschaft zijn. Dat is dan een beetje het snelst mogelijke pad wat er naartoe kan leiden.
0: Nou, laten wij in ieder geval over 2 jaar weer afspreken om te kijken of dat is gelukt.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Jullie ondernemen zelf ook stappen. Las ik ook in het kader van deze specifieke casus zag ik dat jullie juridische stappen ondernemen. Mm-hmm. Kunt u daar iets meer over toelichten?
1: Nou, eigenlijk niet, omdat we dat... Ja, dat zijn we nu aan het doen. Dus daar kan ik dan niet zo heel veel over zeggen op het moment dat we dat aan het doen zijn.
0: Maar dat heeft u al wel in een eerdere zaak gedaan, zei u eerder ook, toch?
1: Dus
0: dat,
1: bij Jonathan Meijer hebben we een kort geding zijn we daarbij aangegaan.
0: En het doel is dan om te stoppen met die of schadevergoeding of compensatie? Of
1: nee, dat was echt dat was puur een kort gedingzaak waarin hij moest stoppen met zich nog verder aanbieden als spermadonor. En dat hij overal waar hij ooit had gedoneerd, dus bij klinieken... dat hij daar moest verzoeken of zijn sperma daar werd vernietigd. Dus dat is ook heel belangrijk bij die zaak bij Jonathan Meijer. Er wordt soms gedaan, dit komt omdat mensen zich ook nog privé aanbieden. Maar in de zaak van Jonathan Meijer is ontzettend duidelijk dat meer dan de helft van zijn kinderen is gewoon via klinieken verwekt. Dus dat is een heel groot ding. Ook omdat er dus heel veel kinderen via bijvoorbeeld Deense spermabanken zijn verwekt. En dat is ook iets waar we dit najaar verwachten. Dat we met die Haagse politiek en met de Vereniging van Gynaecologen in Nederland, dat we daar wel stappen mee gaan zetten.
0: Gaat het dan om meer toezicht op die klinieken, betere registratie? Wat zijn uw voorstellen daar?
1: Nou, eigenlijk willen wij, en dat is het voorstel, dat we gewoon helemaal stoppen met die internationale spermabanken.
0: Mm-hmm.
1: Ook omdat we weten ook dat er eigenlijk gewoon genoeg mannen in Nederland beschikbaar zijn als donor. En zich ook aanbieden bij klinieken om als donor te...
0: Oké, dat vond ik wel interessant. Want ik dacht dat veel mensen toch naar het buitenland gingen met als reden dat het niet genoeg aanbod was in Nederland. Maar dat is dus niet zo.
1: Er wordt heel hard geroepen door klinieken al heel lang dat er een tekort is.
0: Ja.
1: Maar dat roepen ze dus de afgelopen 50 jaar al... En we hebben dus heel hard gelobbyd dat er echt toezicht komt. En sinds 2024 is er toezicht. En dat ging terug tot ongeveer 2004.
0: Mm-hmm.
1: En dan is het heel interessant wat je ziet. Want toen zagen we plotseling... In Nederland mag een donor aan 12 gezinnen gekoppeld worden. En toen zagen we plotseling dat sinds 2020 tot 2024... gemiddeld een donor gekoppeld is aan 5,8 gezinnen. Maar 5,8 is veel minder dan 12.
0: Ja.
1: Dus we hebben gewoon de afgelopen 25 jaar hebben we helemaal geen tekort gehad. Maar het punt is hoe je dat verdeelt tussen die klinieken, want die beconcurreren elkaar. Dat is een probleem.
0: Okay.
1: Een ander probleem is dat een man die gaat doneren, en die doet dat misschien een paar keer, en die denkt misschien ook wel van ja, ik vind het ook wel ongemakkelijk dat ik niet weet wie die kinderen zijn.
0: Mm-hmm.
1: De meeste mannen vinden hun nageslacht best belangrijk en daar willen ze eigenlijk betrokken bij zijn. Dus die stoppen daarmee. Dus eigenlijk worden die donoren niet zo goed begeleid. En waarschijnlijk zijn de regels zoals we nu hebben, zijn eigenlijk niet aantrekkelijk voor gezonde mannen die emotioneel een goede band kunnen aangaan met hun kinderen.
0: Mm-hmm.
1: En er zit nog een kant aan, die is misschien wel het belangrijkste. Als een kliniek de wensouder via een buitenlandse spermabank zaad laat kopen en ze doen de behandeling vervolgens, dan krijgen ze evenveel vergoeding als wanneer ze zelf helemaal een spermabank erop nahouden, allemaal mannen screenen, dat sperma opslaan, allemaal administratieve lasten, krijgen ze zelf de vergoeding. Dus een kliniek die veel met buitenland sperma werkt, of er alleen maar mee werkt, houdt veel meer van dat geld over.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk is het natuurlijk, zoals heel vaak, is het gewoon een geldkwestie. De dokters willen gewoon een grotere auto rijden of een mooiere boot en verder op vakantie. Ja.
0: Ten koste van de donorkinderen.
1: Ja, en dan zeggen ze, maar die donorkinderen, dat zijn niet mijn patiënten. Die bestaan nog niet, dus dat kan ik prima doen.
0: Dus u zegt, in plaats van dat we misschien buitenlands donorsperma beter moeten reguleren, moeten we dat echt in Nederland beter gaan doen en dat ook in Nederlandse handen houden.
1: Ja, en dat kan ook gewoon. En dat is ook voor die donorkinderen is het veel gezonder. Want je hebt er helemaal niks aan dat er een spermadonor ergens in het buitenland woont. Het is niet goed voor ouders, het is niet goed voor die mannen zelf. Dus We kunnen dit gewoon veel, veel beter en gezonder en prettiger voor iedereen regelen.
0: Dus uw oproep aan de politiek is helder. Misschien nog als laatste punt. Volgens mij heeft de Tweede Kamer wel opgeroepen tot het doen van een onafhankelijk onderzoek ook.
1: Ja.
0: Als ik u zo hoor, dan denk ik, is dat niet allemaal al voldoende in beeld waar het misgaat? Moet dat nog een keer onderzocht worden? Dat klinkt voor mij een beetje als een vertraging.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt, maar er zijn een paar duidelijke acute punten waar we nu aan werken.
0: Mm-hmm.
1: Maar hoe dat vroeger is gegaan en waarom het steeds 10 of 15 jaar duurt voordat er eindelijk naar buiten komt dat het ergens gruwelijk misging, heel lang. En dat dan wel al bekend was voor de inspectie voor de gezondheidszorg. Hoe gaat dat? Waarom kan dit zo bestaan? En waarom blijft dit een privézaak? Nou, dat is echt wel iets wat we onderzocht willen hebben. En met die laatste scoop van Nieuwsuur, dus dat het ministerie gewoon dit al bijna 10 jaar wist. Ja. We hadden eigenlijk eerst een gewoon onderzoek, maar ik zou eigenlijk toch willen dat dit gewoon een parlementair onderzoek of een parlementaire enquête wordt. Want ja, dit is gewoon grote oplichting en het verhinderen dat ouders goed voor hun kinderen zorgen door de staat. Ik snap niet, ik wil weten wat voor belangen daarachter zitten.
0: En wanneer verwachten we de resultaten van dat onderzoek?
1: Nou ja, we moeten eerst maar eens wachten tot het gaat beginnen, dit onderzoek. En ik hoop dat einde van het jaar is. En doorgaans duurt zo'n onderzoek dan 1,5 tot 2 jaar.
0: Ja.
1: Dus
0: als we elkaar dan toch over 2 jaar weer zien,
1: precies,
0: dan nemen we gewoon mooi de resultaten van dit onderzoek aan elkaar mee. Het lijkt me hartstikke goed. Hartelijk dank, meneer Van der Meer van Stichting Donorkind, voor dit interview. Straks gaat mijn collega Wim in gesprek met FNV over de Prinsjesdagplannen en de koopkracht. Maar nu eerst nog even muziek van David Guetta.

0: Dat was Beautiful People bij David Guetta en Sia.
1: Den Haag als politieke hoofdstad door de eeuwen heen. In Haagse invloeden op Den Haag FM. Haags historie.
0: Nou Lisa, we hebben weer een rubriek deze week. We gaan het hebben over een Haagse historie, Prinsjesdag. Ja. Want het was gisteren Prinsjesdag. Wat heb jij eigenlijk gedaan gisteren?
2: Nou, over Beautiful People gesproken, dat liedje draaide net. Ik vind toch altijd wel stiekem heel leuk om naar de kleding te kijken van onze koningin en de kroonprinses, maar ook alle kamerleden, want die maken nog wel eens statements. Dus ik weet dat jij het heel graag wil hebben over de geschiedenis, en dat gaan we ook zeker doen. Maar ik heb gisteren vooral naar de hoedjes en de jurken gekeken.
0: En wat vuur je dan op?
2: Nou, toch weer een paar mooie statements. Hè. Ik zag een kamerlid met een sjerp waar klimaatrammer op stond. Ik zag een Europese vlag op een hoed. Ik zag iemand die een tas had, maar dat was eigenlijk een boek. En die had ook papieren van dat boek dan weer in de hoed verwerkt. Traditioneel natuurlijk de mbo-studenten die een aantal kamerleden opmaken. Dus ik zag Femke Wiersma in de make-up zitten. Kijk. Nou ja, dat vond ik wel. Vind ik dan toch altijd wel weer leuk om te volgen.
0: En wie vond je dan het best gekleed?
2: Oh, vind ik moeilijk. Ja, daar ga ik geen.
0: Nee?
2: Ja, Maxima natuurlijk.
0: Maxima. Wat had zij aan dan?
2: Nee, ze had zwart-wit. Vond ik eigenlijk een beetje jammer. De prinsessen waren heel mooi allemaal.
0: En de koning, wat voor das?
2: Ja, daar heb ik niet eens op gelet, joh. Wat erg.
0: Want wat weet jij eigenlijk over Prinsjesdag, Lisa?
2: Nou, als we dan toch even in de hoedjesferen blijven. Ik dacht dat dat dus van alle tijden was. Maar de eerste hoed die werd gedragen door Erika Terpstra in 1977. Vond ik een leuk feitje.
0: Zij was minister van.
2: Ja, goeie vraag.
0: Nou, Prinsjesdag.
2: Ik ga geen inhoudelijke vragen stellen, Wim.
0: Nou, ik denk dat de meeste luisteraars wel weten wat Prinsjesdag is. Want die hebben er elk jaar mee te maken. En volgens mij is het ook zo dat in Den Haag alle kinderen vrij krijgen. Dus ja. De ouders hebben altijd een dag dat ze toch thuis moeten zitten voor op de crash. Dat ze toch moeten passen op hun kinderen en niet meer zomaar naar werk kunnen gaan. Dus voor hen is het misschien wel een zegen of misschien juist niet. Dat weet ik niet zeker. Maar voor de mensen die dat niet weten, Prinsjesdag bestaat eigenlijk al heel lang. De naam doet het al zeggen. De 17e eeuw. Natuurlijk, Den Haag kende toen meerdere prinsen. Hè. We hebben ook een stadhouderloze tijdperk gehad. Maar de Prinsjesdag was eigenlijk bedoeld om de verjaardagen van de prinsen te vieren. En natuurlijk, nadat Napoleon was verdreven en Nederland na de broer van Napoleon een eigen koning kreeg, Willem I, werd Prinsjesdag eigenlijk bekend waarbij de koning, de staatshoofd, tegenover het parlement, ik noem even parlement, want dat was toen nog alleen maar, de troonrede hield, waarin hij zijn plannen bekend kon maken. Later veranderde dat natuurlijk. Het staat ook verankerd in onze grondwet. Dit is volgens mij de enige verenigde vergadering die voor wordt gezeten door de voorzitter van de Senaat. Dat is in dit geval, ik ben even de naam kwijt.
2: Meili Vos, denk ik.
0: Ja, opvolger van Jan-Antonie Bruin. Ja. Waarbij de koning of koningin, maar nu in dit geval een koning, dus de plannen bekend maakt van de regering. Die eigenlijk ook de speech schrijft voor.
2: Oh, dus de koning schrijft hem niet zelf?
0: Volgens mij niet. Volgens mij is het het kabinet die dat dan schrijft. In dit geval de premier. Maar ik heb wel eens begrepen volgens mij dat de koning hier en daar nog wat accenten verschillen. Want volgens mij heeft de koning nog het afgesloten met een gebed of iets. Of godsgratie. Ik zie Rob Jetten dat niet heel snel doen.
2: Dat is waar. En er zat ook keurig voor elke bewindspersoon zat er een stukje in.
0: Ja?
2: Had wel wat. Ja, ja, ja.
0: Oh, wat stond erin dan?
2: Ik heb het landbouw voorbij horen komen. Stikstof, migratie. Nou, noem het maar op. Onderwijs. Volgens mij. En dan kwam ook heel keurig elke keer die bewindspersoon in beeld. Dus dat vond ik mooi geregisseerd.
0: Ja. En heb je ook wel eens Prinsjesdag meegemaakt van dichtbij?
2: Nee, niet van dichtbij. Nee.
0: Ik heb één keer een plus één geweest van iemand die werkte bij het ministerie van Algemene Zaken. Mm-hmm. En dan kreeg je zo'n persoonlijke uitnodiging van dus de voorzitter van de Senaat. En toen mocht ik op de tribune zitten aan de voorkant. Dat vond ik best wel imposant, omdat je dan letterlijk 5 meter van Amalia kon zwaaien. En toch wel iedereen naar binnen kon zien gaan.
2: Wat goed.
0: Het enige jammere was, het was natuurlijk in de Koninklijke Schouwburg, waar het nu tijdelijk wordt gehouden.
2: Ja,
0: omdat
2: het
0: binnenhof, het Rinnenzaal wordt verbouwd inderdaad. Maar het had toch wel iets leuks. Maar ik begrijp ook dat er best wel veel te doen is om Prinsjesdag, omdat het helemaal niet populair is.
2: Populair bij wie?
0: Ik meen te herinneren bij het volk. Want ik meen te herinneren dat volgens mij het kabinet of de stad steeds meer activiteiten wil toestaan om het wat populairder te maken.
2: Ja, ik weet wel dat er inmiddels ook een Prinsjesnacht is. Net als een Koningsnacht. Dat vond ik wel opvallend. Ja. En ik vroeg me ook nog wel af, waarom is dit altijd op de derde dinsdag van september? Is dat een soort van, wettelijk geregeld of zo? Maar ik kwam er dus achter dat het vroeger altijd op een maandag was. Maar dat iedereen dat eigenlijk heel vervelend vond. Want ze moesten ze op zondag al naar Den Haag afreizen. En zondag is natuurlijk een rustdag. Dus dat is voor bepaalde partijen natuurlijk helemaal een no-go. Dus toen is het naar de dinsdag gegaan.
0: Nou, en nu is het woensdag. Hey, we gaan zo meteen weer lekker in gesprek. Maar eerst nog even een liedje tussendoor. Dankjewel voor het luisteren. Adore You van Harry Styles.

0: Haagse invloeden.
1: Beste luisteraars, het voelt weer goed om terug te zijn op de radio na een mooie zomerstop. We hebben net al Lisa Gorter gehoord op de radio, maar nu ben ik aan de beurt. Mijn naam is Wim Verhagen en welkom vanavond weer bij een uitzending van Haagse invloeden. Het was natuurlijk gisteren Prinsjesdag in Den Haag. Even kijken, het was 15 september. En vandaag is het 16 september. En dat betekent dat de algemene politieke beschouwingen dag 1 van start zijn gegaan. U heeft het ongetwijfeld meegekregen op het nieuws waar het allemaal over gaat. Iets minder verhard dan de voorgaande jaren, als ik het zelf mag zeggen. Maar toch wel een heel leuk onderwerp om toch in gesprek te gaan. Want er speelt natuurlijk van alles. Gisteren heeft het kabinet natuurlijk, het minderheidskabinet moet ik eigenlijk zeggen, haar plannen bekendgemaakt. En daar gaan ze natuurlijk met de oppositie kijken wat er mogelijk is. Maar er is al heel veel oppositie gevoerd de afgelopen maanden. Het kabinet heeft natuurlijk al in een coalitieakkoord begin dit jaar een aantal plannen bekendgemaakt. En FNV is een van die partijen die heel veel gestreden heeft tegen bepaalde sociale bezuinigingen, waar het kabinet gisteren ook duidelijk heeft gemaakt dat ze die niet gaan doorvoeren. Vandaarom dat ik ook iemand heb uitgenodigd van het FNV. Een econoom bij het FNV, Tijmen de Vos. Tijmen, heb je een drukke week gehad deze week sinds de Prinsjesdag aankondigingen?
2: Ja, deze week was echt best wel heel erg druk. Natuurlijk hebben we Prinsjesdag gehad, maar bij de FNV hebben we ook onze looneis gepresenteerd afgelopen maandag. En we hebben natuurlijk de week daarvoor hadden we een stakingsweek tegen de kabinetsplannen. Daar zijn we natuurlijk ook dan heel druk mee bezig. Ja. Ik als econoom. Dus dan zijn we bezig met analyses om te laten zien dat deze, de plannen van het kabinet niet hoeven. Dat mensen daardoor worden geraakt. En dat.
1: Ja, want je gaf het al aan, jij werkt dus bij het FNV als econoom. En daar hou je je dus bezig in een, wat is het nou precies? Een afdeling dat ja, ik weet vertellen.
2: Nee, dat is goed. We hebben een klein team van economen, van onderzoekers. Waarin we kijken naar wat gebeurt er met de inflatie. Wat gebeurt er met de winsten van bedrijven. Maar ook wat gebeurt er met de overheidsbegroting. En wat gebeurt er met de bezuinigingen. En daar proberen we dan het verhaal van de FNV ook nog met extra economische inzichten verder te staven.
1: Ja, en hoe groot is dat team?
2: Nou, we zijn met 4 à 5 mensen, dus een kleine groep. En daar een hele leuke groep om mee samen te werken. Dus dat is heel tof.
1: Leuk, en dan informeer je ook Hans Spekman voordat hij ergens op de radio verschijnt? Of een
2: radio,
1: media?
2: TV, ja zeker. Nee. Dat was een van de redenen waar we vorige week zo druk mee bezig waren.
1: Ja, want we gaan het inderdaad hebben over de plannen van Prinsjesdag. We gaan het ook hebben over wat je net al zei, de nieuwe looneisen die het FNV afgelopen maandag heeft aangekondigd. En ongetwijfeld ook wat over de stakingen, want er speelt heel veel. Maar misschien vooraf. FNV heeft een gloriejaar of niet? Want volgens mij, als ik vorig jaar het nieuws van FNV erbij haalde, dan was het toch even, welke kant ging het nou op? Niet heel goed intern. Hans Spekman laat de club weer eventjes leven laaien. Klopt dat?
2: Nou ja, we zijn veel in de media, dus ook hier. Dus dat is natuurlijk altijd heel erg mooi. Maar het gaat uiteindelijk om de resultaten. En die hebben we nog niet binnen. Of in ieder geval niet goed genoeg. Laten we eerst kijken naar wat uiteindelijk de resultaten zijn om te zeggen of het een gloriejaar is.
1: Ja, niet goed genoeg. Ik bedoel, het kabinet heeft toch wel een hoop bezuinigingsplannen toch vanuit de begroting weggehaald. Of de vooraangekondigde begroting weggehaald.
2: Ja, dat valt eigenlijk nog echt veel te veel mee. Wij zien nog steeds enorm grote bezuinigingen op de WIA, op de WW. De bezuinigingen waarvan ze nu zeggen, die gaan we niet meer doen, die waren of onuitvoerbaar, als we het hebben over het maxdagloon, of zo ver in de toekomst. En was al zo duidelijk dat ze nooit plaats gingen vinden, dat we daar in ieder geval nog niet blij genoeg mee zijn.
1: Ja, check. Nou, dan gaan we maar gelijk de diepte in. Je bent econoom. Je zei net al dat je heel veel rapporten erbij haalt. Ik denk natuurlijk ook de nieuwe rapporten van het Centraal Planbureau. De macro-economische verkenning. Ik denk ook cijfers van het CBS. Ik vind het soms heel moeilijk te rijmen. Want als ik het nieuws open, dan lees ik vaak het gaat heel goed. Het gaat heel slecht. De arbeidsproductiviteit stijgt, maar toch ook weer niet. Bedrijven hebben geen geld om te innoveren. Het gaat eigenlijk heel goed met de koopkracht van Nederlanders. Waarom zijn er zoveel tegenstellingen in deze cijfers? En wat zegt dat eigenlijk voor jouw werk?
2: Ja, vaak zijn bepaalde cijfers tegelijkertijd waar. Vorige week was ik bij Kassa en daar was het verhaal. Nibud gaf aan, 38% van de mensen komen niet rond. En hebben last met rondkomen, in ieder geval om de boodschap te kunnen doen. En aan de andere kant het CPB die zegt, nou, deze inflatieschok kunnen we nog wel aan, die we nu op dit moment hebben.
1: Ja.
2: Nou, wat is nou de oplossing? Het CPB zegt, met het spaargeld dat we op hebben gebouwd, kunnen mensen dit nog aan.
1: Uh-huh.
2: Maar mensen die op het moment dat ze de boodschap gaan betalen en daar spaargeld voor in moeten leggen, die denken niet dat het goed gaat. Die willen niet hun spaargeld in gaan zetten om de boodschap te betalen. Die willen dat voor andere dingen gebruiken. Dus voor mij is dat al een duidelijke overlap. Daarnaast is het natuurlijk voor veel mensen, of voor bedrijven, of voor wie dan ook, is het altijd wel een beetje de poging om je misschien iets slechter af te laten doen dan dat het echt zo is. Dus als we het hebben over de bedrijven, die zeggen nu al, inflatiecompensatie kunnen we niet betalen. Terwijl we weten dat de winstquote, dus welk gedeelte van wat we allemaal verdienen, naar winst gaat, sky high is.
1: Voor Nederlandse bedrijven?
2: Voor Nederlandse bedrijven.
1: Ja. Dit zijn cijfers van
2: het CBS.
1: Het CBS, oké.
2: Die elk kwartaal uitkomen. Dus dat weten we nog voor 2026.
1: Ja, zit er misschien heel interessant, maar zit er een onderscheid in tussen MKB en grote bedrijven? Of?
2: Dat komt altijd later. Maar als we terugkijken naar de afgelopen periode, naar cijfers waar we nog wel een uitsplitsing hebben over het MKB, dan zien we dat ook bij MKB-bedrijven het goed gaat en dat daar het bedrijfsresultaat eigenlijk nog meer is gestegen dan bij de grote bedrijven.
1: Ja.
2: Dus kijk, er zullen altijd bedrijven zijn waar het ook slecht gaat. Daar doen we bij de FNV ook aan maatwerk. Ja. Maar over het algemeen genomen gaat het gewoon goed. En gaat het voor heel veel sectoren best wel goed in dit land.
1: Maar is dat dan ook misschien een beetje het verhaal achter het succes van de FNV van de afgelopen tijd? Stakingen hebben resultaat. Jullie komen zelfs met de werkgevers gezamenlijk bij het kabinet om bepaalde bezuinigingen terug te draaien. En er zijn toch best wel forse loonstijgingen geweest de afgelopen tijd. En ik had nog volgens mij vandaag of gisteren beschreven dat Schiphol zelfs alle eisen tegemoet komt vanuit de FNV.
2: Ja, kijk, als we kijken naar de lonen de afgelopen tijd, dan zien we dat die cao-lonen de afgelopen vijf jaar bezig zijn geweest met de inflatie goed te maken. Dat is mooi, maar dat betekent wel dat dat kwetsbaar is voor op het moment dat die inflatie weer oploopt, zoals we zien gebeuren. Wij zijn blij dat we uiteindelijk die inflatie hebben goed gemaakt, maar dat duurde wel echt heel lang. En dat zou de volgende keer echt wel wat sneller mogen.
1: Oké. Okay. Ja, staatshuishoudkunde van de begroting van het kabinet. Bij de coalitievormingen hebben de drie partijen eigenlijk al gezegd, wij hebben grote hervormingen nodig omdat premies te duur worden, meer mensen een uitkering krijgen, het AOW-systeem in de toekomst niet meer houdbaar is omdat er steeds minder werkenden bijkomen, steeds minder werkenden ten opzichte van mensen die een pensioen ontvangen, dat het uit de pas loopt. Ze zeggen eigenlijk, we moeten grootschalig hervormen. Ze hebben daar toen een aantal voorstellen voor gedaan waar heel veel kritiek op gekomen is. En nu hebben ze eigenlijk bekendgemaakt dat een hoop van die kritiek dus heeft geleid tot geen AOW-hervorming. Er een koopkrachtpakket bij komt. Dat de WW
2: wordt uitgesteld.
1: Wordt uitgesteld, inderdaad. Maar heeft het FNV dan niet eigenlijk al heel veel binnengehaald? Of?
2: Nou ja, als we kijken naar wordt uitgesteld.
1: Wordt uitgesteld, inderdaad. Maar heeft het FNV dan niet eigenlijk al heel veel binnengehaald? Of?
2: Nou ja, als we kijken naar wat er voor deze kabinetsperiode stond en wat er nog blijft, dan is

0: meer dingen worden gebruikt op een manier waarvoor ze niet bedoeld zijn. Deze regering, deze coalitie, is weer van plan om de premies voor de arbeidsongeschiktheid nog weer extra in te zetten voor voor het financieren van de staatsschuld waar ze niet voor zijn bedoeld. Dus daar kijken we naar en we zien, er zijn geen redenen voor die sociale zekerheid, voor de uitgaven om daarop te snijden.
1: Ja.
0: En wij gaan die rekening, wij willen niet dat werkenden de rekening gaan betalen.
1: Ja, maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat het kabinet, er komen heel veel uitgaven aan. Denk bijvoorbeeld aan klimaat, aan landbouw, aan defensie. Dat moet je natuurlijk ergens vandaan halen. Dan is het toch ook misschien een politieke keuze om dat te halen vanuit de bestaanszekerheid of de sociale zekerheid.
0: Ja, maar de werknemers en werkgevers hebben premie ingelegd de afgelopen jaren in de arbeidsongeschiktheidspot. Die is daardoor enorm groot geworden. En nu wordt hij opeens voor andere dingen gebruikt. Daar vinden wij dat we ook wat over te zeggen hebben. Ja. Als dat gebeurt.
1: En jij als econoom, wat zou je dan het kabinet adviseren om toch het plaatje sluitend te krijgen? Waar moeten de ontvangsten dan vandaan komen?
0: Nou, dat is deels ook wel gewoon echt aan het kabinet om zelf te bedenken hoe ze dat willen gaan doen. Maar als we gaan kijken naar bijvoorbeeld de ramingen van de kosten van de AOW, dan zien we dat die elk jaar meer meevallen. In 2019 ramden we nog dat we 6,5% uit gingen geven aan de AOW.
1: Ja.
0: Als percentage van ons bruto binnenlands product. Dat is op dit moment 5,6%. Dan denk je, we hebben het over 0,9% punt. Is dat nou zoveel? Nou, dan gaat het over 10 miljard aan besparingen die je hebt ten opzichte van wat je eerder had.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk dat de raming veel hoger uitvalt dan de werkelijke uitgaven.
0: Ja.
1: En heeft dat dan te maken met de groei van onze economie? Of dat de AOW, dat er gewoon minder uitgegeven wordt aan mensen met pensioengerechtigde leeftijd?
0: Beide. Dus er worden in de ramingen, in ieder geval voor de afgelopen periode, verwacht dat die AOW meer stijgt dan dat die is.
1: Ja.
0: En we hebben ook gewoon enorm veel werk in Nederland. We werken meer dan dat we ooit hebben gedaan.
1: Ja.
0: Per hoofd van de bevolking. We hebben meer mensen aan het werk dan dat we ooit hadden. Daardoor worden dingen meer betaalbaar.
1: Ja, en toch zijn er economen volgens mij die zeggen dat dat niet zo is.
0: Ja, dat komt wel vaker voor dat mensen zeggen, jullie hebben jullie cijfers, wat zegt de andere kant dan?
1: Ja.
0: En dan zien wij nooit die cijfers.
1: Ja.
0: Of het gaat over ramingen die daarna weer worden bijgesteld. Maar dat is het beeld dat we nu zien. Niemand, ook het CBS is het met ons eens, dat die WW en die WIA, dat de kosten daarvan uitzonderlijk lager zijn als percentage van ons bruto binnenlands product.
1: Ja. Hey, en je noemde het net al even, hè? De sociale zekerheid is historisch laag.
0: De uitgaven aan de werknemersverzekering, dus dan hebben we het over die WIA en de WW en de voorgangers daarvan.
1: Ja.
0: Ik weet niet of iemand nog de WAO kent, maar dat is ook ver voor mijn tijd. Maar die bestaat ook nog.
1: Misschien uit de schoolboeken nog.
0: Ja.
1: Maar dus eigenlijk zegt het FNV dan ook, je moet niet kijken naar die maatregelen, maar je moet echt kijken naar andere maatregelen.
0: Voor mij moet je naar andere maatregelen kijken. En wij weten veel van die sociale zekerheid. Maar daar hoeft het niet gehaald te worden.
1: En dat hebben jullie dus ook met de werkgevers besproken, die eigenlijk in principe zeiden, dat die les volgen wij ook.
0: Ja, ik weet niet precies waar de werkgevers nu staan. Ik heb niet persoonlijk die gesprekken met ze. Volgens mij willen die ook niet dat de arbeidsongeschiktheidsfonds wordt gebruikt voor andere dingen dan de arbeidsongeschiktheid.
1: Maar was je dan niet verbaasd toen in het voorjaar dit speelde en de werkgevers, ik ben heel even de naam kwijt.
0: Koen van Oostrom, de nieuwe voorzitter.
1: Ja, Koen van Oostrom en Hans Spekman toch gezamenlijk met iedereen hadden besloten, nee, dit moeten we eigenlijk niet doen. En we moeten een signaal geven aan het kabinet, blijf hier vanaf.
0: Nee, dat was op zich gewoon fijn. Ik denk dat zij ook willen dat er een goede sociale zekerheid is voor hun werknemers.
1: Ja.
0: Dus we waren niet zozeer verbaasd dat we samen wilden strijden voor de sociale zekerheid.
1: Check. Oké. Je had het net al even over jullie looneis. Ik had begrepen, maandag, het FNV had grootschalig in de nieuws gebracht. Mm-hmm. Wij gaan voor een 5,5% loonstijging inzet voor 2026.
0: Voor het CAO-seizoen. 2027. En om dat iets lastig te maken, die loopt van december tot december.
1: December tot december. Dus jullie inzet hebben jullie maandag bekend. Is het expres een dag voor Prinsjesdag bekendgemaakt?
0: Dat is traditioneel.
1: Dat is traditioneel. 5,5% plus 80 euro per maand. En daarnaast ook nog een automatische prijsindexatie.
0: Nee, inclusief.
1: Inclusief.
0: Dus die APC, de automatische prijscompensatie, is onderdeel van die 5,5.
1: Ja, maar dat wordt dan opgenomen in een CAO dat er dus ik vertaal het even zoals ik het begrijp, dat wanneer er inflatie is van laten we zeggen 2,5%, mm-hmm. dat je

0: ook een loonstijging van 2,5% krijgt.
1: Ja, en daarbovenop dus nog onderdelen voor de productiviteitsstijging. En voordat het allemaal een stukje beter gaat. Dat je meegroeit met de economie.
0: Ja, nou, dit zijn forse eisen.
1: Ja, maar de inflatie is ook heel hoog. En de productiviteit is dit jaar en vorig jaar ook echt best wel flink gestegen.
0: Ja.
1: Dus willen we dat werknemers meegaan met de economie... Profiteren van dat het met ons allen beter gaat... dan is dit ook nodig.
0: Maar neem de luisteraars en mij eens even mee. 5,5%, 80 euro per maand. Hoe kom je erop?
1: Nou, met die 80 euro kom je ongeveer op een stijging van zo'n 6,9% in totaal.
0: Ja.
1: Dus daar zit je op. Nou ja, we hebben een inflatie, verwachten we. Die loopt nog op aan het eind van het jaar rond de 3,5%. En we hebben een productiviteitsstijging van rond de 2,5 à 3%. Afhankelijk van hoe je er naar kijkt. En daarnaast zien we dat we de afgelopen jaren als werkende in Nederland... minder hebben gekregen dan die economische groei. En wij willen dat voor een deel goed maken. Dus dat is voor het overige gedeelte. Dus we hebben een inflatie van 3,5% productiviteit. Technisch zit dat nog een beetje, maar dat zit rond op de 3%. En dan hebben we nog een beetje voor scheefgroei. Wat wij dan scheefgroei noemen. Dus dat werkenden niet hun deel hebben gekregen van de koek. En dat willen we zoveel mogelijk ophalen.
0: En waarom dan nu wel die automatische prijsindexatie of compensatie, moet ik eigenlijk zeggen?
1: Die hebben we eigenlijk al 5 jaar.
0: Okay.
1: Misschien 6. Ik weet even niet precies wat het juiste getal daar is. Maar wij vinden het gewoon normaal dat op het moment dat de prijzen stijgen... dat jij evenveel kan kopen voor je loon. En dat kunnen we via loonafspraken doen. Of dat kunnen we met een APC erin. En wij denken dat een APC het gewoon duidelijk maakt over waarover we onderhandelen. Welke verbetering we onderhandelen. En... ook als je kijkt naar andere dingen in de economie... andere contracten die mensen met elkaar afsluiten... is het ook best normaal. Ik heb van mijn huurbaas ook een mail gekregen. Een brief gekregen zelfs. Uw huur gaat omhoog. Dit was de CPI van het afgelopen jaar. Mag dat alsjeblieft erbij? En dat was niet heel erg een vraag.
0: Dat is inderdaad... dat politiek is afgesproken. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat...
1: Ja, maar mijn sportschoolabonnement deed hetzelfde.
0: Ja.
1: Dat is niet politiek afgesproken.
0: Nee, klopt. Maar dat is wel een overeenkomst dat je als gebruiker natuurlijk zelf afsluit.
1: Ja, net zoals de CAO, een collectieve arbeidsovereenkomst.
0: Ja. Nee, maar wat je net ook zei, hè, van je vindt dus eigenlijk dat de inflatie een richtinggevende leidraad moet zijn voor die loonprijsstijgingen. Of nee, voor de loonstijgingen van arbeiders.
1: Mm-hmm.
0: Van werknemers, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Een onderdeel daarvan, ja.
0: Ja, dat is vrij uniek. Er zijn enkele landen in de wereld die dat ook hebben.
1: Nee, er zijn enkele landen die dat automatisch hebben. Dan hebben we het over België bijvoorbeeld, waar dat prima gaat. Maar dat vakbonden bezig zijn met het compenseren van inflatie in de looneis... is gewoon best normaal.
0: Best normaal.
1: Om overal te doen.
0: Maar wat automatisch te maken, toch niet?
1: Nou ja, dat gebeurt op plekken. Ja. En dat sluiten wij ook op plekken af. En dit willen wij ook. Ook omdat het gewoon een duidelijk maakt wat... waar we echt over willen onderhandelen, dat gaat over verbetering.
0: Het bestaat al, zeg je, in Nederland? Of?
1: Ja, er zijn op plekken, dus in de Rotterdamse haven is vaak een APC. Dus er zijn op plekken.
0: Oh, en is dat dan voor een loopduur of is dat voor indefinitely, voor oneindig?
1: Nee, je spreekt die altijd af. Of je spreekt die af in CAO's.
0: Oh, oké.
1: Ik ben niet degene die onderhandelingen precies doet. Dus ik kan net even wat verkeerd zeggen, maar zo zit het ongeveer in elkaar.
0: Nee, want ik wil ook ergens advocaat van de duivel spelen. Want volgens mij in Luxemburg hebben ze dus net als in België een echte... heel zwaar verankerde automatische prijsindexatie. Dus dat de lonen altijd stijgen voor heel het land. Met 2,5% wanneer de inflatie stijgt met 2,5%. Maar tegelijkertijd zie je daar ook dat er heel veel problemen ontstaan. En tegelijkertijd ook heel veel ongelijkheid. Omdat natuurlijk de lagere lonen absoluut er minder op vooruit gaan... dan iemand die 2 of 3 ton verdient. Daarnaast concurreer je land natuurlijk de wereldmarkt uit... omdat jij als land gewoon veel zo duur wordt qua arbeid.
1: Kijk, ik denk een paar dingen. Eén, over die lage lonen. Daarom hebben we natuurlijk naast die APC ook een 80 euro. Centen in plaats van procenten. Met het idee, ook mensen met een lager inkomen... die nu harder worden geraakt door de inflatie... die willen we compenseren.
0: Ja.
1: Dus de looneis is niet één ding. Is niet alleen de automatische prijscompensatie, maar is meer. En daarmee heb je dat effect, denk ik, deels op. Daarnaast, als we gaan kijken naar of we de wereldmarkt... onszelf uit de wereldmarkt prijzen... Ik denk dat dat echt niet zo snel gaat gebeuren. Ook omdat we werkenden in alle landen, vaak via een vakbond... ook gewoon de prijzen willen compenseren in hun loon. Niemand wil meer werken voor minder echt loon, minder te kunnen kopen. Dus overal zul je zien dat de lonen de inflatie compenseren. En of je dat nou met een harde afspraak doet, wat wij graag willen... of dat je dat elke onderhandeling weer opnieuw doet... Dat zijn verschillende manieren om dat op te pakken. Maar dat je door een APC, dus een automatische prijscompensatie, jezelf uit de markt prijst, dat lijkt me echt onzin.
0: Oké, okay, interessant. Hey, en als ik even ook advocaat voor de duivel speel voor de werkgevers. Je hebt natuurlijk ook een hoop werkgevers die aangeven, wij kunnen dat eigenlijk helemaal niet dragen. We hebben het al zo moeilijk. Je had het in het begin natuurlijk even over dat de winsten heel hoog waren. Maar dat is natuurlijk niet voor elke sector zo. Maar houden jullie er ook wel rekening mee bij bepaalde sectoren?
1: Er wordt altijd maatwerk gedaan. Maar kijk, als we uitgaan van een gemiddelde inflatie met een gemiddelde productiviteit, dan betekent dat, als er sectoren zijn waar het slechter is, dat betekent ook dat er sectoren zijn waar het beter gaat dan dat gemiddelde. En die sectoren horen we nooit zo goed. Dat zou fijn zijn als die ook even duidelijk zeggen dat ze bestaan. En dat we daar wat meer op kunnen halen. Maar er is altijd maatwerk mogelijk.
0: Horen we dan ook de werknemers waar het ook heel goed is? Of? Horen wij dan ook nooit van de werknemers waar het altijd heel goed is? Of?
1: Nou ja, op zich zijn we altijd heel blij als wij positieve, mooie loonafspraken maken.
0: Ja.
1: Dus op het moment dat de apotheken, die hebben een paar jaar geleden een flinke loonsverhoging gehad. Ja. Dat hebben we natuurlijk wel breed laten zien dat dat zo is. Dat we een succes hebben vandaag bij Schiphol. Dat laten we ook breed in een persbericht merken. Dus wij zijn best duidelijk over als we een goede afspraak hebben gemaakt.
0: En staan er eigenlijk nog nieuwe stakingen op de planning?
1: Geen idee.
0: Geen idee.
1: Niet onderdeel van de economische analyse.
0: Nee, klopt. Nee, ik heb het nog even op proberen te zoeken, maar ik kon eigenlijk helemaal niks meer vinden online. Ik kon alleen maar vinden dat de staking bij Schiphol geslaagd was en dat die van de baan waren. Of...
1: Ja, maar dat is ook wel deels. Kijk, bij een CAO-conflict zijn stakingen die worden niet altijd heel erg ver van tevoren aangekondigd.
0: Nee, natuurlijk.
1: Want je bent gewoon nog zo lang mogelijk aan het onderhandelen. Nee. Bij dat CAO om die eruit te krijgen.
0: Nee. Hey, en als wij, stel voor, we spreken elkaar over een jaar weer. Wanneer ben jij dan tevreden vanuit de inzet van FNV?
1: Nou ja, richting de Rijksoverheid. Dan moeten alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel.
0: Allemaal?
1: Ja.
0: Geen enkele?
1: Ja, er is geen enkele reden om ze te doen.
0: En als die toch doorgevoerd worden?
1: Nou ja, dan gaan we zien wat de verdere acties zijn. Ik denk niet dat we daar... Kijk, het is niet mijn keuze, maar ik denk niet dat we dat accepteren.
0: Nee, maar ik denk dat jij en ik dat wel goed gaan volgen de komende weken. Want natuurlijk komen de begrotingsbehandelingen straks allemaal aan. Eind december weten we precies wat er gestemd gaat worden in de politiek en daarna welke bezuinigingen doorgevoerd worden. Dus allemaal spannende tijden. En natuurlijk ook voor FNV, want je zei december tot december lopen de cao's. Dus we krijgen nu een najaar van cao-akkoorden, of begrijp ik dat verkeerd?
1: Ze beginnen dan in december met onderhandelingen. Dus het is niet de resultaten.
0: Okay.
1: Dus dat kan altijd nog wel wat. Dat hoeft niet allemaal in het najaar te komen.
0: Nee, dus wellicht champagne in het voorjaar.
1: Dat zou hopelijk.
0: Mag ik jou heel erg bedanken, Tijmen.
1: Graag gedaan.
0: Dankjewel voor je aanwezigheid vanavond bij Haagse Invloeden. Beste luisteraars, we gaan weer richting een einde. Mede namens Lisa Gorter wil ik iedereen hartstikke bedanken. Het is hartstikke leuk om weer terug te zijn op de radio hier bij Den Haag FM. Ik moet wel zeggen, de laatste keer dat ik hier was, was het heel laat, veel later... nog licht dan de afgelopen weken. Maar nu is het nog best wel licht aan het spuien. Of op het spuien. En dat doet mij heel veel deugd. Want volgende week mag ik weer verschijnen. Samen met Fieke Uitenthuis. En we krijgen hele interessante gasten. Namelijk twee politici. Maar daar horen jullie vanzelf wel meer over. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond. En we gaan eerst nog een liedje luisteren van Kingdoms of Fear van Cameron Whitcomb.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
6: Den Haag FM.
7: Nu het nieuws van 7 uur.
8: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Een demonstratie op het Malieveld liep woensdagmiddag uit op rellen tegen de politie. De rellen volgen op de uitspraak van het Kosovo-tribunaal tegen voormalig president Hashim Thaçi. Thaçi is door het speciale tribunaal veroordeeld voor 25 jaar gevangenisstraf voor oorlogsmisdaden. Zo klonken de rellen. De ME werd bekogeld door demonstranten met stenen, takken en vlaggen. De onrust op en rond het Malieveld is inmiddels voorbij. Een onbekend aantal mensen is aangehouden. 7 activisten van de actiegroep Extinction Rebellion, die op Prinsjesdag over de route van de glazen koets rode verf gooiden, worden vervolgd. Dat vertelde de politie aan Den Haag FM. 6 van hen worden vervolgd voor vernieling en 1 van hen wordt vervolgd voor dierenmishandeling. Dat komt omdat 1 van hen een spuitbus gebruikte waar een hoge toon uitkwam in de buurt van een politiepaard. En paarden kunnen daar niet goed tegen. De woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen zegt verder dat de aanhoudingen niet veel impact hebben gehad op Prinsjesdag. En op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van 110 miljoen euro op het OV in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog uitgesteld. Maar nu komt er een flinke bezuiniging alsnog aan. Dat bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim 40 miljoen euro, daar gaat het om. Een voorzitter Robert Medenblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is bezorgd hierover.
9: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, ja, gaat die korting inderdaad gaat er vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
8: Ook Kamerlid Pieter Ginwis van de ChristenUnie, met een verleden in de Haagse lokale politiek, is er niet blij mee.
10: Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje, voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder.
8: Vertelde hij woensdagochtend op Radio West. Het weer dan nog, buien, af en toe zon bij een graad of 18. In de nacht naar donderdag koelt het af naar 14 graden. Het blijft wisselvallig. Donderdag verder veel bewolking, enige tijd regen. En dan wordt het nog koeler dan woensdag. 16 graden wordt het maar. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Een demonstratie op het Malieveld liep woensdagmiddag uit op rellen tegen de politie. De rellen volgen op de uitspraak van het Kosovo-tribunaal tegen voormalig president Hashim Thaçi. Thaçi is door het speciale tribunaal veroordeeld voor 25 jaar gevangenisstraf voor oorlogsmisdaden. Zo klonken de rellen. De ME werd bekogeld door demonstranten met stenen, takken en vlaggen. De onrust op en rond het Malieveld is inmiddels voorbij. Een onbekend aantal mensen is aangehouden. 7 activisten van de actiegroep Extinction Rebellion, die op Prinsjesdag over de route van de glazen koets rode verf gooiden, worden vervolgd. Dat vertelde de politie aan Den Haag FM. 6 van hen worden vervolgd voor vernieling en 1 van hen wordt vervolgd voor dierenmishandeling. Dat komt omdat 1 van hen een spuitbus gebruikte waar een hoge toon uitkwam in de buurt van een politiepaard. En paarden kunnen daar niet goed tegen. De woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen zegt verder dat de aanhoudingen niet veel impact hebben gehad op Prinsjesdag. En op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van 110 miljoen euro op het OV in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog uitgesteld. Maar nu komt er een flinke bezuiniging alsnog aan. Dat bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim 40 miljoen euro, daar gaat het om. Een voorzitter Robert Medenblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is bezorgd hierover.
2: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, ja, gaat die korting inderdaad gaat er vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
1: Ook Kamerlid Pieter Ginwis van de ChristenUnie, met een verleden in de Haagse lokale politiek, is er niet blij mee.
3: Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje, voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder.
1: Vertelde hij woensdagochtend op Radio West. Het weer dan nog, buien, af en toe zon bij een graad of 18. In de nacht naar donderdag koelt het af naar 14 graden. Het blijft wisselvallig. Donderdag verder veel bewolking, enige tijd regen. En dan wordt het nog koeler dan woensdag. 16 graden wordt het maar. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: 92.0.
1: Jouw Haagse Stadsradio. 100%
0: Haags. Tot 10 uur Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Een demonstratie op het Malieveld liep woensdagmiddag uit op rellen tegen de politie. De rellen volgen op de uitspraak van het Kosovo-tribunaal tegen voormalig president Hashim Thaçi. Thaçi is door het speciale tribunaal veroordeeld voor 25 jaar gevangenisstraf voor oorlogsmisdaden. Zo klonken de rellen. De ME werd bekogeld door demonstranten met stenen, takken en vlaggen. De onrust op en rond het Malieveld is inmiddels voorbij. Een onbekend aantal mensen is aangehouden. Zeven activisten van de actiegroep Extinction Rebellion, die op Prinsjesdag over de route van de glazen koets rode verf gooiden, worden vervolgd. Dat vertelde de politie aan Den Haag FM. Zes van hen worden vervolgd voor vernieling en één van hen wordt vervolgd voor dierenmishandeling. Dat komt omdat één van hen een spuitbus gebruikte waar een hoge toon uitkwam in de buurt van een politiepaard. En paarden kunnen daar niet goed tegen. De woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen zegt verder dat de aanhoudingen niet veel impact hebben gehad op Prinsjesdag. En op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van 110 miljoen euro op het OV in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog uitgesteld. Maar nu komt er een flinke bezuiniging alsnog aan. Dat bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim 40 miljoen euro, daar gaat het om. Een voorzitter Robert Medenblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is bezorgd hierover.
5: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, gaat die korting inderdaad er vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
4: Ook Kamerlid Pieter Ginwis van de ChristenUnie, met een verleden in de Haagse lokale politiek, is er niet blij mee.
6: Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje, voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder.
4: Vertelde hij woensdagochtend op Radio West. Het weer dan nog, buien, af en toe zon bij een graad of 18. In de nacht naar donderdag koelt het af naar 14 graden. Het blijft wisselvallig. Donderdag verder veel bewolking, enige tijd regen. En dan wordt het nog koeler dan woensdag. 16 graden wordt het maar. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Den Haag FM 92.0.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
5: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Een demonstratie op het Malieveld liep woensdagmiddag uit op rellen tegen de politie. De rellen volgen op de uitspraak van het Kosovo-tribunaal tegen voormalig president Hashim Thaçi. Thaçi is door het speciale tribunaal veroordeeld voor 25 jaar gevangenisstraf voor oorlogsmisdaden. Zo klonken de rellen. De ME werd bekogeld door demonstranten met stenen, takken en vlaggen. De onrust op en rond het Malieveld is inmiddels voorbij. Een onbekend aantal mensen is aangehouden. 7 activisten van de actiegroep Extinction Rebellion, die op Prinsjesdag over de route van de glazen koets rode verf gooiden, worden vervolgd. Dat vertelde de politie aan Den Haag FM. 6 van hen worden vervolgd voor vernieling en 1 van hen wordt vervolgd voor dierenmishandeling. Dat komt omdat 1 van hen een spuitbus gebruikte waar een hoge toon uitkwam in de buurt van een politiepaard. En paarden kunnen daar niet goed tegen. De woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen zegt verder dat de aanhoudingen niet veel impact hebben gehad op Prinsjesdag. En op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van 110 miljoen euro op het OV in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog uitgesteld. Maar nu komt er een flinke bezuiniging alsnog aan. Dat bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim 40 miljoen euro, daar gaat het om. Een voorzitter Robert Medenblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is bezorgd hierover.
6: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, ja, gaat die korting inderdaad gaat er vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
5: Ook Kamerlid Pieter Ginwis van de ChristenUnie, met een verleden in de Haagse lokale politiek, is er niet blij mee.
7: Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje, voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder.
5: Vertelde hij woensdagochtend op Radio West. Het weer dan nog, buien, af en toe zon bij een graad of 18. In de nacht naar donderdag koelt het af naar 14 graden. Het blijft wisselvallig. Donderdag verder veel bewolking, enige tijd regen. En dan wordt het nog koeler dan woensdag. 16 graden wordt het maar. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ja, er is een tijd gekomen en er is een tijd vergaan. En ik ga er zo meteen weer lekker vandoor. Na mij komt de crew van Oida Radio. En ik heb nog niet gevraagd aan ze wat ze gaan doen vanavond. Dat ga ik ook nog niet doen. Dat merk ik zo meteen wel, net zoals jullie. Bedankt voor het luisteren. Tot over 2 weken. Doei!

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Een demonstratie op het Malieveld liep woensdagmiddag uit op rellen tegen de politie. De rellen volgen op de uitspraak van het Kosovo-tribunaal tegen voormalig president Hashim Thaçi. Thaçi is door het speciale tribunaal veroordeeld voor 25 jaar gevangenisstraf voor oorlogsmisdaden. Zo klonken de rellen. De ME werd bekogeld door demonstranten met stenen, takken en vlaggen. De onrust op en rond het Malieveld is inmiddels voorbij. Een onbekend aantal mensen is aangehouden. Zeven activisten van de actiegroep Extinction Rebellion, die op Prinsjesdag over de route van de glazen koets rode verf gooiden, worden vervolgd. Dat vertelde de politie aan Den Haag FM. Zes van hen worden vervolgd voor vernieling en één van hen wordt vervolgd voor dierenmishandeling. Dat komt omdat één van hen een spuitbus gebruikte waar een hoge toon uitkwam in de buurt van een politiepaard. En paarden kunnen daar niet goed tegen. De woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen zegt verder dat de aanhoudingen niet veel impact hebben gehad op Prinsjesdag. En op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van 110 miljoen euro op het OV in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog uitgesteld. Maar nu komt er een flinke bezuiniging alsnog aan. Dat bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim 40 miljoen euro, daar gaat het om. Een voorzitter Robert Medenblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is bezorgd hierover.
5: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, ja, gaat die korting inderdaad gaat er vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
4: Ook Kamerlid Pieter Ginwis van de ChristenUnie, met een verleden in de Haagse lokale politiek, is er niet blij mee.
6: Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje, voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder.
4: Vertelde hij woensdagochtend op Radio West. Het weer dan nog, buien, af en toe zon bij een graad of 18. In de nacht naar donderdag koelt het af naar 14 graden. Het blijft wisselvallig. Donderdag verder veel bewolking, enige tijd regen. En dan wordt het nog koeler dan woensdag. 16 graden wordt het maar. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Den Haag FM 92.

in the blow. Raise your drinks to the skies.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Een demonstratie op het Malieveld liep woensdagmiddag uit op rellen tegen de politie. De rellen volgen op de uitspraak van het Kosovo-tribunaal tegen voormalig president Hashim Thaçi. Thaçi is door het speciale tribunaal veroordeeld voor 25 jaar gevangenisstraf voor oorlogsmisdaden. Zo klonken de rellen. De ME werd bekogeld door demonstranten met stenen, takken en vlaggen. De onrust op en rond het Malieveld is inmiddels voorbij. Een onbekend aantal mensen is aangehouden. 7 activisten van de actiegroep Extinction Rebellion, die op Prinsjesdag over de route van de glazen koets rode verf gooiden, worden vervolgd. Dat vertelde de politie aan Den Haag FM. 6 van hen worden vervolgd voor vernieling en 1 van hen wordt vervolgd voor dierenmishandeling. Dat komt omdat 1 van hen een spuitbus gebruikte waar een hoge toon uitkwam in de buurt van een politiepaard. En paarden kunnen daar niet goed tegen. De woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen zegt verder dat de aanhoudingen niet veel impact hebben gehad op Prinsjesdag. En op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van 110 miljoen euro op het OV in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog uitgesteld. Maar nu komt er een flinke bezuiniging alsnog aan. Dat bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim 40 miljoen euro, daar gaat het om. Een voorzitter Robert Medenblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is bezorgd hierover.
2: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, ja, gaat die korting inderdaad gaat er vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
1: Ook Kamerlid Pieter Ginwis van de ChristenUnie, met een verleden in de Haagse lokale politiek, is er niet blij mee.
3: Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje, voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder.
1: Vertelde hij woensdagochtend op Radio West. Het weer dan nog, buien, af en toe zon bij een graad of 18. In de nacht naar donderdag koelt het af naar 14 graden. Het blijft wisselvallig. Donderdag verder veel bewolking, enige tijd regen. En dan wordt het nog koeler dan woensdag. 16 graden wordt het maar. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

fucking niet geloven. Ik zeg fucking hell. Tering Zoe. Dat is fucking niet normaal. Fucking hell. Fucking niet geloven. Ik zeg fucking hell. Check dit dan. Fucking hard.

0: veel zin in mezelf, man. Is dat niet normaal? Je bent in een goed bij je hoofd.
1: Klopt.
0: Waarom heb je zo weinig respect met mijn meisjes toe en naar mij?
1: Ja, nee, ik moet ook zo te
0: doen. Helaas, van boven naar beneden is ondergekort. Ja,
1: het is
0: vies, met bloed, ja, stukken viezigheid en we nemen ze over de hele vloer. Glaswerk wat stuk is. Wat wil je nou?

0: Nu het nieuws van 2 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Een demonstratie op het Malieveld liep woensdagmiddag uit op rellen tegen de politie. De rellen volgen op de uitspraak van het Kosovo-tribunaal tegen voormalig president Hashim Thaçi. Thaçi is door het speciale tribunaal veroordeeld voor 25 jaar gevangenisstraf voor oorlogsmisdaden. Zo klonken de rellen. De ME werd bekogeld door demonstranten met stenen, takken en vlaggen. De onrust op en rond het Malieveld is inmiddels voorbij. Een onbekend aantal mensen is aangehouden. 7 activisten van de actiegroep Extinction Rebellion, die op Prinsjesdag over de route van de glazen koets rode verf gooiden, worden vervolgd. Dat vertelde de politie aan Den Haag FM. 6 van hen worden vervolgd voor vernieling en 1 van hen wordt vervolgd voor dierenmishandeling. Dat komt omdat 1 van hen een spuitbus gebruikte waar een hoge toon uitkwam in de buurt van een politiepaard. En paarden kunnen daar niet goed tegen. De woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen zegt verder dat de aanhoudingen niet veel impact hebben gehad op Prinsjesdag. En op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van 110 miljoen euro op het OV in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog uitgesteld. Maar nu komt er een flinke bezuiniging alsnog aan. Dat bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim 40 miljoen euro, daar gaat het om. Een voorzitter Robert Medenblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is bezorgd hierover.
2: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, gaat die korting inderdaad er vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
1: Ook Kamerlid Pieter Ginwis van de ChristenUnie, met een verleden in de Haagse lokale politiek, is er niet blij mee.
3: Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje, voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder.
1: Vertelde hij woensdagochtend op Radio West. Het weer dan nog. Buien, af en toe zon bij een graad of 18. In de nacht naar donderdag koelt het af naar 14 graden. Het blijft wisselvallig. Donderdag verder veel bewolking, enige tijd regen. En dan wordt het nog koeler dan woensdag. 16 graden wordt het maar. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.